weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
7: Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten. En heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: en het toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: De Beter Pick-a-Bully's.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
1: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel simpel 0314 200 300.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
15: In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient

0: ikea.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
5: Hey, vloertje leggen? Doe het.

0: Door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Ha.
1: Harmonie, Kunst na Arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Prima Hollandia.
17: 35 jaar lang al.

Ja, dankjewel. 35 jaar prima Hollandia in de Achterhoek, luisteraars. We gaan een klein feestje bouwen op de radio. Ja, je mag ons natuurlijk feliciteren. We gaan de lijnen openzetten. En daar gaan we zo meteen uitgebreid mee aan de slag. En al 35 jaar, jij daar in de radio.

Jij daar bij de radio, Henk B. Memphis. Ik denk dat het wel een leuk plaatje om daar vanmorgen maar eens mee te beginnen. Want dat hebben we al 35 jaar gedaan vanaf nu, hè, inderdaad. 35 jaar prima Hollandia in de Achterhoek en in de Liemers, luisteraars. En allemaal een hele goede morgen. We gaan een klein feestje op de radio maken. En natuurlijk hier ook in de studio. Je mag ons feliciteren als je denkt van, oh, dat is leuk. We gaan de crew eventjes feliciteren. Nou, de lijn hebben we opengezet. En natuurlijk ook voor de bekende groeten en felicitaties. Lekker de Nederlandstalige en Duitsstalige muziek op jouw zondagochtend. Mijn naam is Twan en ik lood je tot de klok van 12 uur door de zondagochtend heen. 0314-652345, dat is ons telefoonnummer. Dus 0314-652345. Wilma is de telefoniste. Daar kun je bijna alles bij kwijt. Geen enkel probleem. Je mag ook een mailtje sturen. Twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of een appje 0647470022. Nou, de eerste groetjes en felicitaties zijn binnengekomen. Eens even kijken. Een felicitatie. Goedemorgen, Twan. Zou je eventjes na 9 uur het liedje van Maite Kelly willen draaien? Sieben Leben Würdig willen draaien voor jou en het hele team. Het hele Primalandenteam. Als dank voor het jarenlang veel luisterplezier. Ga zo door. De groetjes komen van Alfred Meijer uit Weel. Alfred, dank je wel voor de felicitaties. En natuurlijk een hele mooie felicitatie binnengekregen van Edwin E. Hij zit op dit moment lekker vakantie te vieren in Drenthe. Ed, heel veel plezier daar en maakt er mooie dagen van. En er staat bij iedereen daar van Primalandia van harte proficiat. En zeker jij, Twan, maak er een mooie uitzending van vandaag. Dankjewel, dat gaan we zeker doen. Ja, nogmaals, de lijnen hebben we opengezet. Je mag ons feliciteren. Maar natuurlijk ook de bekende groetjes en felicitaties. Laat ze maar komen en dan kunnen we ook een leuk programma maken. Maite Kelly, Sieben Leben für dich.

Maite Kelly in de Sieben Leben für dich. Nou, als dat eventjes zou kunnen, hè, dat zou hartstikke mooi zijn. Inderdaad. Zo, het is 13 minuten over 9 geworden, jongens. Prima Hollandia vandaag op de radio. Een klein feestje, want we bestaan vandaag 35 jaar. Om precies te zijn, morgen 21 september bestaat Optimaal FM Regio 8 35 jaar. En we hebben de zondagen uitgeteld. En volgens onze administratie hebben wij vandaag 35 jaar feestje. Nou, we gaan er een klein beetje vieren op de radio. En je mag ons natuurlijk feliciteren, geen enkel probleem. 0314 65 2345 of Twan Apenstaatje Regio 8.nl of een appje 0647 470022. Wilma is de telefoniste van morgen en Robert die haalt hier vandaag alles uit het systeem. En dan gaan we verder op een leuke plaat voor jullie draaien. Goedemorgen Twan, graag wil ik een plaatje aanvragen van oma Wendy. Graag een plaatje als van George Baker Selection. Una Paloma Blanca, maar dan graag in het Duits als het zou kunnen. Groetjes en een fijne zondag en van Monique Engelbas en Rudy Gengeling. Ja, dat is mooi hè, dat hij ook in Duits is. En kunnen wij hem hier ook in Prima Landen nog eens een keertje draaien, hè? De George Baker Selection met Una Paloma Blanca.

Zoals bij selectie met Ula Paloma Blanca en dan in het Duits. Mooi, hè? Ja, zeker. We kunnen hem hier ook op zondagochtend fijn draaien. Zo is het. Zo, Twan, goedemorgen. Graag feliciteren wij Robert en Richard ten Haven uit Zeddam, die 62 jaar zijn geworden. Namens de familie Bouwman uit Sjerenberg van harte proficiat. En zou het kunnen met Frank van Etten met Leef als een Zigeuner. Dat gaan wij zeker regelen. En Robert en Richard doen nogmaals van harte proficiat. De 17e waren jullie volgens mij jarig, hè? Inderdaad.

0: Frank van Etten, leef als een zigeuner. Zometeen gaan we naar de Piraatplaat, jongens. 9:30 gaan we er eentje draaien. We gaan terug in de tijd aan 1975, om precies te zijn. En het is een prachtig instrumentaal nummer. Voor de rest vertel ik nog even niks, hoor. Nee, absoluut niet. Twan, goedemorgen. Graag zullen wij een plaat aan willen vragen voor onze hele goede vrienden, de familie Knuvink. Samen komen wij de deur, zit hierbij. En graag leun op mij van Guusje Kot. De groetjes die komen van de familie Engelbarst aan de Tolhusstraat in Zeddam. En voor jullie gaan we een speciaal draaien, hoor.
1: Twan van Zee, regio 8.

Ruudje Kot en Leun op mij. En dan gaat het goed komen, inderdaad. 9:55 geworden. Wij gaan zometeen om 10:00 de lijnen openzetten voor 2 vrijkaarten van het Openluchttheater Engbergen. Want zaterdagavond 26 september aanstaande, volgend weekend is dat om 8:30, de Rolling Stones Session. Een heerlijke muziek uit de jaren 70 van de Rolling Stones. Die komen voorbij. En als je denkt van, oh ja, daar wil ik wel een graag bij zijn. Nou, zometeen om 10:00 zetten we de lijnen open en dan kunt u gaan bellen en dan geef even je naam en telefoonnummer door. Straks om 11:00 dan gaan wij de winnaars uit de Hoge Hoed halen. En je moet wel even in de gelegenheid zijn om even hier naar de studio te komen van Regio 8 om de kaarten op te halen. En dan zit jij volgende week zaterdagavond vanaf 8:30 in het Openluchttheater in Engbergen. De Rolling Stones Session. Nou, dat lijkt me wel inderdaad een hele leuke avond te worden, hoor. Absoluut. Goed. 35 jaar, prima Hollandia, jongens. Het is onvoorstelbaar als we terugkijken in de tijd wat er allemaal gebeurd is. En morgen bestaat de omroep 35 jaar. We begonnen als Optimale FM, later als Regio 8. En je mag ons feliciteren vandaag. 0314-65-2345. Een mailtje mag natuurlijk ook twan@regio8.nl of een appje 06-47-470-022. En dan gaan we verderop in het programma Leuke Plaat voor jullie draaien. Er komen een hele hoop verzoekjes en groetjes en felicitaties.

binnen. We proberen zoveel mogelijk de platen die aangevraagd worden te draaien. Dat gaat niet altijd lukken. Heb er ook een klein beetje begrip voor. En dan gaat het helemaal goed komen, hoor. Absoluut. Hey Twan, goedemorgen. We willen graag een plaatje aanvragen voor Greta Renzen. Als het kan, een nummer van BZN en voor de rest van de afdeling en voor de verpleegkundigen. De groetjes komen van Connie en Rauke Knossen. Nou, voor jullie BZN op de radio, hoor. Geen enkel probleem.

0: Deze den voor alle Annemarietjes die op dit moment aan het luisteren zijn. Die zijn er wel, hoor. Ja, absoluut. Zo is het. Goed, jongens, het is 9:50. En dat is toch wel een beetje de tijd om een piraatplaat te gaan draaien. Dat doen we elke zondagochtend rond 9:30. En we gaan terug in de tijd naar 1975. Ik gaf het al aan. Het is een instrumentaal nummer. En we gaan naar het Gilde Duo. Die hebben destijds ook al een aantal leuke instrumentale nummers gemaakt. Dit is er eentje van Mühle im Schwarzwald. En daar gaan wij maar eens eventjes naar luisteren, jongens. De piraatplaat van deze week.
1: De piraatplaat van de week. Uitgekozen door de IJsbeer en Lady.

Ja, mooi instrumentaaltje toch? Inderdaad, terug in de tijd, jongens. Na 1975, om precies te zijn, Mühlen im Schwarzwald. Dat was de titel van het Gildenduo. Het is eigenlijk een singeltje met een dubbele A-kant. Wij gaan binnenkort natuurlijk ook de B-kant draaien. Die is ook zeker hartstikke mooi. Goed, dat gezegd hebbende wil ik ook eventjes vertellen. Nou, volgende week rond 9:30 weer een pigaarplaat hebben, hoor. Geen enkel probleem. De volgende groetjes en felicitaties dienen zich alweer aan, jongens. Even kijken, het komt van alle kanten binnen. Dat is wel hartstikke leuk. 35 jaar, prima Hollandia. Ja, jongens, daar reden om een feestje. En we gaan zometeen even lekker een stukje gebak eten bij de koffie. Normaal zijn het de koeken, maar nu toch wel gebak, hoor. Absoluut, ja. Hey Twan, goedemorgen. Graag de plaat van Angora met Hoog in het Noorden voor Benny Bosma, Benny en Ria te Dorstad en het hele Primalandia-team. En Twan van Zee, Belinda Kina en Patrick van Bree. Groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. Fijne zondag allemaal. Toppers staat erbij. Nou, dankjewel. Jullie natuurlijk ook een fijne zondag. En we gaan zo meteen Angora draaien. En we kregen net een appje binnen. Hey Twan, goedemorgen. Begonnen als piraat en nu alweer 35 jaar aan de gang. Elke zondag weer live in de eten met gevarieerd programma. Klasse hoor, gefeliciteerd aan jou en het hele team. Groetjes komen van Frank en Thomas. En tot snel staat erbij. Jij, Frank en Thomas, dankjewel voor de felicitaties. En wij spreken elkaar inderdaad heel snel weer. Ik heb begrepen dat ze met een nieuwe carnavalskraker bezig zijn. Dus dat is hartstikke mooi. Kom ik straks ook nog wel eventjes op terug over de carnavalskrakers, jongens. Ja, dat begint binnenkort ook weer te komen, hè. Inderdaad. Hey, Angora gaan we draaien. Jazeker, en hoog in het noorden.

Angora en hoog in het noorden, jongens. Jazeker, dat is altijd wel cold, hè, zeggen ze inderdaad. Goed, we gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. Even kijken. Twan, goedemorgen. We willen graag een plaat aanvragen voor Katrien Keul, Ina en Jan, Toon, Halle, Gert en Annie. Maar ook voor Erik en Miranda, Ria en Wijnand en José. We wensen alle luisteraars van Regio 8 een fijne zondag toe. En een plaatje van de Dorf Rocken met echte vrienden. Zo wenselijk zijn als dat zou kunnen. De groetjes komen van Daan en Bianca Keul. Zeker gaan we die draaien. We zijn echte vrienden al 35 jaar.

Die dorfgokken hoor je. En echte vrienden. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen al 35 jaar hier op de radio bij Regio 8 Prima Hollandia. 21 september, morgen dus, bestaat de omroep exact 35 jaar. En wij zijn op de zondagochtend begonnen voor 35 jaar geleden. En we zijn met z'n allen echt trots dat dit programma nog steeds draait op de zondagochtend. Dank daarvoor. Ook dank aan de vele luisteraars. Want ja, zonder jullie kan ik ook geen leuk programma maken. Zo is het natuurlijk wel, hè. Zo is het. Goed, we hebben een tweetal groetjes. En wij gaan eerst eventjes een felicitatie doen. Goedemorgen, team Prima Hollandia. Ik wil jullie feliciteren met het 7e Lustrum. Oftewel 35 jaar favoriet programma voor velen. Draai maar een leuke, vrolijke plaat voor jullie en alle luisteraars. Groetjes van Roy uit Ulfs. Roy, dankjewel voor de felicitatie. En dan gaan we naar Doetinchem, jongens. Hoi, hoi, Twan. Zou je rond 9:45 de Radetzky-mars willen draaien? Voor de harmonie, kunstenaarbeid die een weekend weg zijn om zijn geestelijke en lichamelijk voor te bereiden voor het concert van 3 en 4 oktober aanstaande. Ze zijn extra vroeg naar bed gegaan. Nou, volgens mij, als ik zie hoe laat dat appje gisteren of vannacht binnengekomen is. Nou jongens, dan denk ik dat we een paar uurtjes met laken in de hoek hebben gestaan met z'n allen. En ze zitten nu heerlijk aan het ontbijt. Ik heb een paar prachtige foto's binnengekregen. Nou, wat een prachtige feestzaal daar, jongens. Geniet van het heerlijk ontbijt. Maak er nog een hele mooie dag van. En natuurlijk een goede voorbereiding op het prachtige concert wat binnenkort gaat gebeuren. Daar komen we ook nog wel eventjes op terug, hoor. Geen enkel probleem. Hey, speciaal voor jullie, de Radetzky-mars. André Geu. En ik begreep dat jullie daar goede herinneringen aan hadden. Nou, bij deze dus, hè.

André Gegee en de Radeskima's, speciaal voor kunst en arbeid, harmonie, kunst en arbeid, die vertoeven in Doetinchem in een prachtig scoutinggebouw, heb ik begrepen, jongens. Ze zitten heerlijk aan het ontbijt, toi, toi, toi, maakt er nog een mooie zondag van, dat zal best goed komen. Hallo Twan, hier met Jan Jansen. Ik woon op de Bongert in Ulf en graag een plaatje. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor mezelf. Ja, dat kan, jongens, geen enkel probleem. Ik ben 29 september jarig en voor Ricky Wolters, die is 30 september jarig. En graag een nummer van Henry Welling met de kont op de koebak, als dat zou kunnen. Dankjewel Twan. Heb ook wel eens met de kont op de koebak gezeten. Ja, ik ook zeker wel. Dat waren tijden, jongens. En dan snoefde die koeien door achter in de nek. Het had wel iets, hè, inderdaad. Goedemorgen Twan. Voor iedereen aan de andere kant van de radio, van harte proficiat, Optimaal FM, regio 8, met jullie 35-jarig bestaan. Morgen natuurlijk exacte datum, 21 september. En ons programma bestaat vandaag exact 35 jaar. Groetjes vanuit een mooie weel van Mindy van Haren. Draai maar een toepasselijke plaat. Misschien iets in de beginjaren van Optimaal FM. Nou, we hebben even gekeken en we hebben destijds ook al veel aandacht geschonken aan dialect. Want dat vonden wij ook als streekomroep hartstikke belangrijk. En een plaat van Henry Welling die zo echt helemaal blauw gedraaid is, kun je wel zeggen, was natuurlijk de kont op de koebak. En die gaan we speciaal voor jullie draaien, jongens. Dank voor de felicitaties. 35 jaar Prima Hollandia vandaag op de radio. Klein feestje, jongens. We gaan er een klein feestje van maken. Jazeker.

0: Henry Welling met de kont op de koepak uit het album De Nacht van de Ulk was dat, hè? Inderdaad. Goed, luisteraars, kun je lekker blijven bellen, mailen en appen. Je mag ons feliciteren. Wij vieren vandaag een klein feestje op de radio. 35 jaar, prima Hollandia in de Achterhoek en de Liemers. We zijn daar best wel een beetje trots op. En ik wil alle medewerkers daarvoor heel hartelijk danken. Ook de medewerkers achter de schermen. Ik ben natuurlijk de stem van het programma, maar ook de telefonistes en de mannen van de productie, dank je wel. Natuurlijk, elke zondag staan ze klaar, zodat wij samen met z'n allen een heel mooi programma kunnen maken. Absoluut. Dank je daarvoor. 0314-65-2345, dat is ons telefoonnummer, daar kunt u naartoe bellen. Je mag ook een mailtje sturen, twan@regio8.nl of een appje 0647-470022. Ik gaf het al aan, we gaan de lijnen nu openzetten. We gaan 2 vrijkaarten weggeven voor de Stones Session. Het gaat allemaal gebeuren volgende week zaterdag 26 september aanstaande. S'avonds om 8:30 in het Openluchttheater Engbergen. We hebben hier 2 vrijkaarten voor een prachtige Rolling Stones session. Terug naar de jaren 70. En een hele goede band die daar de Stones vertegenwoordigt, jongens. Als u denkt van, ja, ik wil er toch wel heel graag bij zijn, even een belletje plegen. 0314-65-2345. Je krijgt Wilma aan de telefoon. Die schrijft jouw naam en telefoonnummer op. En straks om 11 uur halen we de winnaar uit de Hoge Hoed. En die zit er volgende week zaterdag bij, jongens. Je moet wel even bij de in gelegenheid zijn om de kaarten hier even op te halen in de studio van Regio 8. Maar ja, nog zo'n wereldreis is dat ook niet. Nee, zo is het. Goed, we gaan met de laatste aan de gang van dit uurtje. Gerard Cox en Frans Halsema gaan draaien met het nummer Mirjam. Ja, die hoor je niet elke dag hier op de radio. Hallo Twan, ik zat vorige week op mijn Spotify te kijken welk liedje ik zal aanvragen. En toen kwam ik bij Gerard Cox en Frans Halsema uit met het nummer Mirjam. En die draag ik op al alle dames en meisjes die Mirjam heten. En dat nummer vind ik zelf ook wel heel mooi. Twan, de fijne zondag en de hartelijke van harte proficiat met je radioprogramma 35 jaar Prima Hollandia. Groetjes komen van Bob Stroek uit Sassenheim. Bob, de groetjes terug. Fijne zondag. Dank voor de felicitatie. En ja, we gaan hem speciaal voor jullie draaien, hoor. Gerard Cox, Frans Halsema, Mirjam. Live staat er ook nog achter. Wij gaan naar het gebak. Ja, niet naar de koeken, maar naar het gebak en de koffie, jongens. Je hoort het goed. Tot zometeen.
1: Zon op de gordijn. En Mirjam wordt wakker. Heel langzaam wennen haar ogen aan het licht. Ik mag het

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen?
12: Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met Vinden.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: In de Achterhoek regelen we het samen.
19: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
20: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
21: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
23: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
24: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: De Beter Pick-a-Bellies.
27: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Prima, Hollandie.
29: Zo, koffie in het gebak achter de kiezen, jongens. Haha. Dat was lekker. We kunnen er weer een uurtje tegenaan. 6:10 geworden. Welkom, tweede uurtje Prima Hollandia. Vandaag een feestje op de radio. 35 jaar Prima Hollandia. En morgen natuurlijk 35 jaar Optimaal FM Regio 8. En reden om even met gebak en koffie te beginnen vanmorgen, toch? Zo is het inderdaad wel. Goed, we gaan verder met de felicitaties en de groetjes, jongens. Wij combineren nu al een klein beetje, want het loopt storm. En dat vinden we hartstikke fijn, want wij krijgen een hele hoop reacties. Allereerst, goedemorgen Twan van harte proficiat, collega. De omroep is ouder dan ik. Heb je zo voor tijdens het klussen nog een fijne Apolka? Hij is aan het klussen in het nieuwe huis dus. En dan heb ik het over mijn collega Bart Solman. Bart, heel veel succes met het klussen. Dankjewel voor de felicitatie. En jij natuurlijk ook van harte proficiat. Maak er morgen ook maar een mooie dag van. Op 35 jaar morgen natuurlijk. Regio 8. Dat is ook het reden voor een feestje natuurlijk. Of niet dan. Het wordt Corrie Konings als je het goed vindt met Adio. Want wij schuiven wat dingen in elkaar. Anders redden we het allemaal niet. Jongen, dan zitten we hier vanavond om 4 uur nog. Dat moeten we niet willen. Corrie Konings gaan we ook draaien voor Benny Sweers, die de 16e september 67 is geworden. Familie van Gerard, regio 8, gefeliciteerd met 35 jaar bestaan. Dankjewel. Familie Aangeling, Benny en Hermien en Lidie Leijen. Mimi, die 3 september 80 jaar is geworden. En Tony en Paulien, 21-9, ook jarig. En Ineke en Theo, 53 jaar getrouwd. En voor een trouwe luisteraar staat erbij. Namens Dini en Gerard allemaal de felicitaties en de groetjes. Dankjewel. En voor jullie gaan we Corrie Konings draaien. Adios, amor!

Iconis en adios, amor. Of speciaal verzoek in Prima Hollandia. 11:10 geworden, jongens. Wij gaan 2 vrijkaarten weggeven voor de Stones Session. Een prachtige band die de Rolling Stones covert. En dat gaat allemaal gebeuren 26 september, volgende week zaterdagavond, vanaf 8:30 in het Openluchttheater Engbergen. Wij mogen daar 2 vrijkaarten voor weggeven. En als je denkt van, daar wil ik wel heel graag bij zijn. Nou, eventjes een belletje plegen naar de studio van Regio 8. 0314 65 2345. En je krijgt dan Wilma aan de telefoon. Die schrijft je naam en adres op. En telefoonnummer. Naam en telefoonnummer is belangrijk. En dan bellen wij als je uit de Hoge Hoed getoverd wordt om 11 uur eventjes terug. En dan moet je wel even in de gelegenheid zijn om de beide kaarten op te halen hier in de studio van Regio 8. Ik denk dat dat niet zo'n probleem is. Stones Session dus volgende week zaterdagavond vanaf 8:30. Openluchttheater Engbergen. 2 vrijkaarten. Ze liggen klaar voor jou. Wees erbij. Even een belletje naar de studio. En dan halen wij om 11 uur een winnaar uit de Hoge Hoed. Goedemorgen Twan, vandaag is het zover. Mijn moeder, Johanna Rademaker uit Genderingen, wordt 75 jaar. Wat een prachtige mijlpaal. Vanmiddag vieren we haar feestje bij Café de Pas in Genderingen. De plek waar ze de hulp in de huishouding is. Johanna is een echte Wiekerse. Ze is geboren en getogen aan de Dijkweg nummer 1. Direct naast de wei waar iedereen ieder jaar weer de kermis plaatsvindt. Kijk aan. Op haar verjaardag mag daarom het Wiekens volkslied van de Sound Selection niet ontbreken. Zou je daarom die plaat willen draaien voor haar? De groetjes komen van Tom Rademaker, René Awater en Thomas Rademaker. Zeker gaan wij dat doen voor je moeder Johanna Rademaker. 75 wordt ze, jongens. En bij deze het Wiekens volkslied.

Sound Selection en het Weekends Volksheat. Hoe kan het ook anders? Om een speciaal verzoek hebben we die nog eens weer een keertje gedraaid. Hè? Zo, we kregen weer wat mailtjes binnen en wat felicitaties. Even kijken. Eerst maar eens bij een mailtje beginnen die uit Borgheers in Emmerich aan de Rijn komt, jongens. Goedemorgen, Twan. Ja, hier weer aan die andere kant van de geurt. Alles goed bij jullie? Ja, van harte proficiat met jullie 35-jarig bestaan. En ik ken de zender ook al vanaf het begin. Altijd stand-by geweest. Lekker deur gewoon zo. En wou eens even een verzoekje aanvragen voor mijn vrouwke, Monika. Doe alsjeblieft even een plaatje als het kan. Voor 9:15. Ja, we zitten iets later, jongens. Van Arne Jansen met Als een meeuw in de wind. Als het geeft alvast van harte bedankt. En nog een schön feestje bij jullie op deze prachtige zondag. De schöne gruzen van André Kappert met Monika uit het mooie Borgheers in Emmerich am Rijn. Ja, schöne gruzen is ruk. Ja, zou ik zeggen. En we gaan zo meteen Arne Jansen draaien voor jullie. En hoi Twan, wil hierbij graag een plaatje aanvragen voor Joke, Wilma, Tony en Monique en mijn badmaatjes staat erbij. En wens jullie allemaal een fijne uitzending. Groetjes van Karin. Dankjewel Karin, de groetjes terug. En hoi Twan, proficiat met het bijzondere jubileum en bedankt voor de mooie muziek. En draai maar een mooi plaatje van Arne Jansen bijvoorbeeld. Groetjes van de achterburen Theo Lenzing uit Azewijn. Theo en Petri natuurlijk de hartelijke groetjes terug. En maak er een mooie zondag van. En ook speciaal voor jullie, Arne Jansen.

En als een meeuw in de wind, jongens. Zometeen gaan we naar het Gerrit Vosters met het weekendweerbericht. We gaan eens even kijken wat de komende dagen het weer gaat doen. Op het moment is het een beetje domper. Af en toe een klein spatje regen, maar volgens mij hobbelen we deze zondag er wel weer doorheen. Hoor. Dat gaat helemaal goed komen. Twan, van harte proficiat met je jubileumuitzending. Alweer 35 jaar, zeg. Graag, als het kan, het nummer als sterren daarboven stralen van Beppie Kraft. Ga zo door en hopelijk nog heel lang. Groetjes van Erwin Joling. Erwin, de groetjes terug. Dankjewel voor jouw felicitatie. En we hebben hem klaarstaan, Beppie Kraft, met dat prachtige nummer als sterren daarboven stralen.

Als de sterren daarboven stralen, en dat heeft een dubbele betekenis voor de luisteraars die even niet in de gaten hebben. Stralen is natuurlijk de stralende sterren, maar stralen is ook een plaatsje in Limburg. En dat is de dubbele gedachte achter dit nummer. Ja, daar zit een mooie gedachte achter. Goed, luisteraars. Ik heb even een berichtje binnengekregen en dat is wel even grappig. Daar wil ik toch wel even aandacht aan schenken. Want de Plattelandsraad Montferland, gemeente Montferland, die bestaat 20 jaar. En naar aanleiding daarvan vond de Plattelandsraad wel eens leuk om het nieuwe college met de burgemeester en de wethouders uit te nodigen voor een tour in het platteland. Dus alles wat een beetje achter het bordje 50 kilometer gebeurt. En daar ondernemen natuurlijk heel veel ondernemers en agrariërs van allerlei mooie bedrijven zijn daar te zien. En wij dachten als Plattelandsraad, ik mocht er zelf ook lid van zijn, van jongens, wij gaan het nieuwe college maar eens even uitnodigen en we gaan een rondje platteland doen in de gemeente Montferland. Nou, dat is gisteren gebeurd en we hebben gisteren best wel een hele mooie dag gehad. We zijn eerst gistermorgen begonnen bij de VOF-familie Salemink. En Jan Willem die heeft daar uitgebreid een verhaaltje verteld over zijn varkensbedrijf. Echt interessant om dat te zien. Daarna zijn wij naar de familie Roes geweest. Jazeker. Sander Roes heeft ons alles verteld over de verrijkers en kranen en alles wat hij heeft. En een prachtig bedrijf, een alternatief bedrijf in het buitengebied. En ook zeer interessant om dat te zien hoe dat in zijn werk gaat daar. Van daaruit gingen wij naar de familie Peters, naar Jos en Stijn Peters, om precies te zijn, naar Eilokaal. Dat is die prachtige kippenschuur die gebouwd is, strak aan de A12. Misschien heb je het wel eens gezien. En daar zijn heerlijke eieren te halen en een fantastisch mooi bedrijf om te zien hoe het in zijn werk gaat, hoe die kippetjes daar de eitjes leggen, hoe die eitjes binnenkomen rollen op de band en hoe het in de horretjes gezet wordt. Ach, fantastisch mooi om te zien. En tenslotte zijn wij naar de maatschappij Meijer Weijers geweest hier in Zeddam. Jan Meijer heeft ons alles verteld over het prachtige veehouderij die hij heeft, melkveehouderij. De mooie stallen gezien, prachtige robots hebben we gezien, 3 hele mooie robots en prachtig om te zien hoe die koeien gewoon automatisch gemolken worden. Al met al een,

0: prachtige dag. En ik wil iedereen heel hartelijk danken voor het organiseren en alles. En ook voor de medewerking. En natuurlijk een hele goede opkomst van het college. En natuurlijk onze eigen burgemeester en een paar wethouders. Dank je wel daarvoor. Prachtige dag. En we hebben een hele hoop inspiratie opgedaan. Dat mag gezegd worden. Toen dacht ik, ja, wat doe ik daar eindelijk bij? En toen had ik zoiets van, ah, we gaan dus even een heel stuk terug in de tijd met de boertjes van Buten. Bij ons op de boerderijen.
1: Ik heb een stuk land en nog aardig wat vee. Daar wou ik koe eens wat van vertellen. Want met al die koeien, die varkens en zo, door

0: peerden die. En het varken zegt, die min op de boerderijen. De katten en de haan. En de vrouwen die snouter nog hoog bovenuit. En dat geeft min te keer. En het is altijd maar weer.
1: Maar...

En s'morgens dan wint wie al vroeg wie de hand. Wie zullen ook niet lang kunnen slapen. Vanwege het lawaai dat de koeien dan maakt. De varkens, de kippen, de schapen. Dan zegt wel de mensen geen leven zo best. Zo rustig als dat van een

0: Eerden die. En het varken zegt, wie min op de boerderijen. De katten en de haan. En de vrouwen die snouter nog bovenuit. En dat geet min te keer. En het is altijd maar weer.
1: De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
2: Vanmiddag hebben we veel bewolking en zullen we de zon niet of nauwelijks zien. Verder waait er een stevige wind uit de meeste zuidwestelijke richtingen en de temperatuur loopt op naar 21 tot 22 graden. Het blijft in ieder geval droog tot de avond, want vanavond wordt de bewolking dikker en kan er al een klein beetje regen vallen. In komende nacht trekt een regengebied over van west naar oost en daarbij hebben we ook wat nattigheid. Er worden geen grote hoeveelheden verwacht. De temperatuur daalt naar een graad of 14. En morgen beginnen we met toch wel vrij veel bewolking. In de loop van de ochtend, maar zeker in de middag, komt de zon er wat meer door. De wind die neemt geleidelijk aan af en de temperatuur loopt op naar 19 tot 20 graden. Na het weekend komen we onder invloed van een hoge drukgebied. De kern ligt precies boven onze omgeving. Begin volgende week hebben we een paar rustige dagen met wolkenvelden, maar ook zon en temperaturen van een graad of 20. Midden volgende week dan wordt het nog wat zonniger en eind volgende week lopen de temperaturen steeds verder op naar een graad of 22 tot 24. En hebben we een droge periode in het vooruitzicht.
3: Dankjewel Gerrit voor het wijze weerpraatje. En wij gaan verder met de volgende groetjes en felicitaties. Ze komen allemaal binnenstromen en dat is fantastisch, mooi om te zien. We gaan Beaufort afdraaien. Ja, er werden twee verschillende titels aangevraagd. We hebben gekozen voor de Schutteré, als dat goed is. Goedemorgen, René Bergevoet is jarig geweest en we willen hem feliciteren met een mooi plaatje van Beaufort. Vanavond gaan we met de familie uit eten en maken er een gezellige avond van. Groetjes van Ine, Rian en Mark. Wensen jullie natuurlijk een hele fijne dag en CQ-avond natuurlijk. En dan gaan we nog een plaat draaien voor Greta. Te Grotehuis is 23 september. Jarig alvast van harte proficiat. En voor Benny te Grotehuis, hij was 1 september 70 jaar lid van Schutterij de Eendracht uit Etten. 70 jaar, jongens. Namens de vrienden uit Etten van harte proficiat. En voor jullie gaan wij de schutterij draaien van Bo Voitog.

Of ooit toch? En de jongens van de schutterij, jongens, we hebben er inderdaad allemaal bij. Zo, 10:56 geworden. Ik heb hier nog 2 vrijkaarten liggen, jongens, voor het Openluchttheater Engbergen. Zaterdag 26 september, volgende week zaterdagavond vanaf 8:30. De Stones Sessions, prachtige band die de Rolling Stones covert. En dus spelen de Sterren van de Hemel, heb ik me laten vertellen. En als je daar graag bij wil zijn, wij hebben hier 2 vrijkaarten. Even een belletje plegen naar de studio van Regio 8, 0314 65 2345. Dus 0314652345. Je krijgt Wilma aan de telefoon. Eventjes je naam doorgeven met het telefoonnummer. Om 11 uur halen wij dan de winnaar uit de Hoge Hoed. En die is volgende week zaterdag aanwezig bij het Openluchttheater tijdens het Stones Session. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om de kaarten op te halen hier in de studio van Regio Acht. Maar dat zal wel lukken, denk ik, hè? Inderdaad. Goed, we gaan even kijken, normaal draaien op geweten grond. En daar is ook weer een gecombineerd verzoekje, jongens. Want anders dan zitten we hier vanmiddag nog, dat gaat hem niet worden. Allereerst, Hoytman, gefeliciteerd met het 35-jarige Prima Hollandia. En op naar de 50, joh. Ja, gewoon onze best doen, jongens. Groetjes komen van Robert uit Lengel. En Robert, ik hoop dat de volgende plaat ook goed is. Morgen, Twan en medewerkers en het hele team van Harte Proficiat. Met jullie 35-jarig bestaan van vroeger Optimaal FM en nu Regio 8. Al die jaren ben ik trouwe luisteraar en nu opmaken voor de wedstrijd vanavond. Graafschap NAC Breda. Graag de clublied van de Graafschap. Groetjes komen van Diana en Theo en Ilona. En de groetjes van Erik uit Varsseveld. Zeker. Op geweten grond gaan we draaien, jongens, voor jullie. En hopelijk dat het een beetje, de Graafschap een beetje in de winning moet blijven, hè? Ja, ze moeten eraan.

tweede grond, jongens. Vanochtend gaat het allemaal weer gebeuren, hè. Inderdaad, en laten we hopen dat we in de winning moet blijven met de Graafschap. Zo is het natuurlijk, hè. Straks na 11 gaan wij Romy Montero draaien. Of bellen, zo moet ik het zeggen. Even bellen, want ze heeft een nieuwe single gemaakt. Spaans benauwd, zo heet de titel. En we gaan eens even kijken of Romy wakker is. En dan kunnen we ook het nummer even laten horen. En we gaan even met haar een gezellig babbeltje maken op de radio. We gaan naar Braamt, jongens. Even kijken. Twan, goedemorgen. Braamt laat weer van zich horen. Hooglandse schutterij Sint-Martinus houdt zaterdag 26 september weer haar jaarlijks schuttersfeest. Natuurlijk met een schietwedstrijd voor de leden. Wie wordt er dit jaar schutterskoning? Dat is de grote vraag natuurlijk. En ook de jeugd kan weer schieten om de erebekers. Maar dit alles is pas in de middag. Zover niets vreemds. Verschil met andere jaren is dat we nu ook het keizerschieten op zaterdag gaan doen. In de ochtend komen we al om 11 uur bij elkaar om de schietwedstrijd voor de nieuwe keizer. En wie zal het zeker, wie zal het deze keer worden? Want wat verder nog bijzonder is, dat we weer een nieuwe tamboersectie hebben. 5 Braamse trommelaars en eentje uit Zeddam, lang leven de samenwerking bij Zeddam, gaan ons rond 3 uur in de middag weer begeleiden tijdens de rondgang door ons mooie dorpje Braamt. Dat is lang niet meer zo geweest, maar we zijn er heel erg blij mee. Dat kan ik me voorstellen, jongens. Verder staat op het programma een lekker hap in de vorm van een barbecue. En om een uur of 8 s'avonds huldigen we onze jubilarissen. En natuurlijk de nieuwe koning en de nieuwe keizer. Verder een verzoek aan alle inwoners van Braamt. We hebben sinds enige tijd een eigen Braamse vlag. Elk huishouden heeft er eentje ontvangen. En ons verzoek aan alle inwoners is dan ook om op zaterdag 26 september die mooie Braamse vlag uit te hangen. Dat is natuurlijk een prachtig gezicht en dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Twan, dat was er weer vanuit Braamt. En kom eens langs op de schuttersfeest van de Hooglandse Schutterij Sint-Martinus. Dat allemaal dus volgende week, zaterdag 26 september aanstaande. Een prachtig schuttersfeest in Braamt, mijn dorpken, hè, inderdaad. Hey, we gaan het Vader Brammetje draaien met het kleine café aan de haven. Die gaan we draaien voor Lieselotte Steenman en Regio 8. Dat namens de dames van de Dr. Blomstraat. Dirkje van de Meiden.

0: Vader Brammetje en het kleine café aan de haven blijft een legendarisch nummer. Ook in het Duits vertaald en in het Engels volgens mij ook. Het is onvoorstelbaar, hè? Ja, het was een echte topper, dat nummer. Hey, we gaan Andrea Berg draaien. Deze nacht is jede zünde weert. En die gaan we speciaal draaien voor Richard ten Haven. Die is 62 jaar geworden. En voor René van Dam, Nienke te Kaart, Jan Willem, Gert Jan en Regio 8. Gefeliciteerd met jullie 35-jarig bestaan. Dankjewel, Frans van de Overstap.
1: Regio 8. Het ritme in de ochtend.

0: Andrea Bergen, die is de nacht, is aan de zonde weert, jongens, inderdaad. Ulf vertolkt door Kaliber. Gaan we draaien voor de volgende groetjes. Twan, goedemorgen. Van harte proficiat met jullie 35-jarig jubileum. Op na de 40 staat erbij. En we gaan hem ook draaien voor het Hof van Varrewijk. De groetjes komen van Henny van den Berg. Henny, dankjewel voor de felicitatie. En Kaliber eventjes op de radio met Ulf.
1: Dit is dit.

we blijven Ulf. En wij gaan de laatste draaien van dit uurtje, jongens. Het gaat als de brandweer hier, hoor. We gaan Cherio draaien van Justin de Wild. Van harte proficiat, Twan en team met dit jubileum. Groetjes komen van de familie Bongers Scholten. Dankjewel voor jullie felicitaties. En wij gaan de laatste draaien. Cherio van Justin de Wild. En we gaan naar de koffie en het gebak en de cake, heb ik begrepen. En we gaan zometeen nog een uurtje terug, hoor. Geen enkel probleem.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
6: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
7: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
6: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met 2 vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen. Maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen, samen, samen.
14: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het. Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel simpel 0314 200 300.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
19: In de Achterhoek regelen we het samen.
20: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
21: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
22: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Prima Hollandia.
26: Ah, de koffie en de cake en de gebak achter de kiezen. Nou, dan een feestje hier op de radio, hoor. Absoluut. Regio 8. 5 minuten over 11 geworden en we gaan met het laatste uur aan de gang, jongens. Je kunt toch even bellen en mailen en appen, maar de plaat die aangevraagd wordt, nou, we schuiven wat dingen in elkaar, maar het is ontzettend druk, maar heb er ook een beetje begrip voor. Hey, we gaan snel verder met René Vroger met een eigen huis. Die hebben we klaarstaan voor Jeroen. En die zeggen 13 jaar bij Hoofdstad staat erbij. De roetjes komen dus van Jeroen. Wij gaan proberen Romy Montero te bellen. En eerst maar eens eventjes René Vroger met een eigen huis, jongens.

René Vroeger en een eigen huis, jongens. Wat willen we daar nog meer, inderdaad. Goed, Twan, goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen van mijn zus Ellie Kaal, die aanstaande zaterdag jarig is vanuit het Wilsenbroek. De hartelijke felicitaties en de groetjes. En goedemorgen, Twan en medewerkers. Ik vraag een plaat aan van de Amigos voor Gina Derksen, Ans en Hans Neervoort, Olga en Erik en Tony Gazing, Rob en Hilda Mos, Jos en Bessie Smits en het hele Primalandia-team. Van harte proficiat met jullie 35-jarig bestaan. De groetjes komen van Benny Bosman. Benny, de groetjes terug. En wij gaan voor jullie de Amigos draaien. En kom, dans met mij. Nou, gaan we een dansje maken hier in de studio van Regenwacht, hoor. Dat is wel reden voor, toch?

Kom, dans met mij, de Amigo Soria hier op de radio bij Regio 8 Prima Hollandia. 13 minuten over 11 geworden. We gaan het Ettens Marco draaien met de trotse Ettenaar. En dit keer gaan we de dialectversie doen. Jazeker. Twan, goedemorgen. Medewerkers van harte proficiat met het 35-jarig jubileum. We luisteren elke zondagmorgen naar jullie leuke programma. Dat doet ons deugd. En hoop er nog lang van mogen genieten van dit mooie programma. Groetjes komen van Leo en Marietje uit Etten. Nou, Leo en Marietje, dat doet ons deugd. Wens jullie natuurlijk een hele fijne zondag. En dank voor de felicitaties. En wij hopen bij leven en welzijn nog een paar jaartjes erbij aan te knopen, hoor. Absoluut. Dat is geen probleem. Het Ettens Mannenkoor gaan we ook draaien voor Harry Verheij en Frank Verheij. Vandaag zijn ze allebei jarig. Voor Regio 8 van harte proficiat met jullie 35-jarig bestaan. En de groetjes komen van Hans en Dini Geintjes. Dankjewel voor de felicitaties en voor jullie de trotse Ettenaar. En dit keer de dialectversie.

De trotsetten naar en dan in de dialectversie van het Ettens Marrekoor, jongens. Op zaterdagavond 3 oktober en zondagochtend 4 oktober presenteert Harmonie Kunst en Arbeid KNA en Friends in concert. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen in Zeddam wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een sfeervol theater, helemaal in de stijl van de Night of the Proms. En die bedrijfshal is te vinden aan de Oude Doedrumseweg nummer 48. Bezoekers kunnen genieten van de muzikale reis van ABBA tot Wit in Temptation en van de Phantom of the Opera tot The Lion King. Daarbij krijgt Kunst na Arbeid een versterking van diverse gastartiesten uit Zeddam en omgeving. En ook slagwerkgroep KNAP door koor Weerklank en zangtrio Velvet Fusion staan op het podium. Daarnaast laten solisten Nick Prins, Doreen van Dam en Maaike Helmink ook van zich horen. Dit theaterconcert is het hoogtepunt van het 100-jarig bestaan van Harmonie Kunst na Arbeid. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Klein Obbink in Zeddam en online via knazeddam.nl. Mis het niet, want het zijn een paar ontzettende mooie concerten. Zaterdagavond 3 oktober en zondagochtend free shoppen, jongens. En 4 oktober dus. Een prachtig concert georganiseerd door Harmonie Kunst en Arbeid ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van hun. En dat allemaal in de bedrijfshal van de Hoveniersbedrijf van Antwerpen in Zeddam aan de Oude Doetinchemseweg nummer 48. Daar kunt u het allemaal vinden. Twan, kun je na 10 een plaatje draaien voor Gerrie de Kaart, die gisteren 74 is geworden, als het kan, Sierra Madre. Lieve groetjes, Ans en Jan Stokman. Yeah!

Tierra Madre del Sur, jongens. Je hoorde de Schutzenjager op de radio. Zo, ja, we schuiven wat groetjes en felicitaties in elkaar. Anders gaan we het absoluut niet redden. We krijgen ontzettend veel groetjes en felicitaties namens het 35-jarig bestaan van Regio 8 en Prima Hollandia. Dank daarvoor. We gaan snel verder met wat groetjes die we weer in elkaar schuiven. Hoor. We gaan Jannes in ieder geval draaien. Voor Emiel Stan Sterrete, gefeliciteerd met het 35-jarig bestaan. Op naar de 40. Dankjewel, Lisbeth en Eduard. Dan Proficiat Team Prima Hollandia, op naar de 50 jaar. De vriendelijke groetjes komen van Sander Wensing. Sander, de groetjes terug en dank je wel voor de felicitaties. Twan, goedemorgen. En Regio 8 en het hele Prima Hollandia Team Proficiat met jullie jubileum. Tony en team maken er een mooie uitzending van. Doe maar een leuke plaat. Groetjes komen uit Pannergedun. Dank je wel. En dan allereerst van harte proficiat met jullie 35-jarig jubileum. En daar wil ik ook nog een plaatje aanvragen voor alle vrienden en bekenden. Graag een plaatje van Jannes als het kan. Groetjes komen van Patricia uit Tenerife. Jeetje, een fijne vakantie. Ik denk dat je daar vakantie hebt, Patricia. Dankjewel en leuk dat jullie luisteren. En we gaan hem voor jullie draaien, hoor. Jannes, als het goed is, moet het gaan draaien.

Jannes, hoor je op de radio hier bij Regio 8, Primalandia. En morgen treedt hij op in Eibergen op de kermis. Want dat is kermis, jongens. Van 6 uur s'avonds tot 7:30 is hij daar aanwezig in de feesttent op de Brink in Eibergen. En dankjewel Martin te Spenken uit Berkeland. Want hij feliciteert ons ook nog een keer met het 35-jarig bestaan. Ga zo door met het programma. Twan staat erbij. Nou, Martin, dankjewel. Groetjes daar in Berkeland. En mocht je naar de Brink gaan in Eibergen, heel veel plezier met Jannes natuurlijk, hè, want je maakt er wel een feestje van, hè, dat kan helemaal niet missen. We gaan een plaat draaien voor de heer en mevrouw van Geemen, Katrien Kuil, Mieke uit Ulf, Chantal uit Zeddam, René en Nathalie uit Winterswijk, Meulenbeek, de huiskamer en de receptie en de familiebisting in de regio. Namens Ans Knies allemaal de hartelijke groetjes. Twan en alle toppers van Primalandia, van harte proficiat met jullie 35-jarig jubileum. Dankjewel. Geen zondag gaat voorbij zonder jullie. De groetjes uit Azen, familie Kaal. Ja, de familie Kaal, de groetjes terug. Wens jullie een hele fijne zondag. En het doet ons deugd dat jullie toch elke zondagochtend even de radio aanklikken op die bekende frequenties van Regio 8, jongens. Hey, bedankt Wilma en Twan voor het mooie plaatje van Arne Jansen. Dat heeft me vroeger al in de Doetinchem de heurige knip zitten bij. Ja, hier was toen bij de kapper. Fijne 35-jarig feestje en nog veel groetjes uit Borg. Hey, Snow, dankjewel. Heel graag gedaan natuurlijk. Prima Hollandia team en Twan van Zee van harte proficiat met jullie jubileum. Toppers met de plaat van Ancora van Jan en Keizer en Jan Smit. Met kameraden groetjes van Olga en Erik. Nou, Olga en Erik, ik hoop dat Romy ook voor jullie goed is, hoor.

Ja, inderdaad. Jeetje. Ik heb de hele koptelefoon, door de waar zitten, maar we hebben hem weer. We hadden even een apparaat hier achter de schermen, jongens. Echt een feestje hier op de radio. Nou, even kijken. Wij schuiven ook weer wat in elkaar bij de volgende groetjes en felicitaties. We gaan de Schutsengel der Nacht draaien. Die hebben wij klaarstaan. En even kijken. Twan, goedemorgen. Allereerst gefeliciteerd met jullie 35-jarig jubileum. Topprestatie. Ga door zo samen. Ja, we gaan ons best doen, jongens. Hierbij willen we graag voor onze moeder, oma en overgrootoma Paulien samen zijn. Van Willeke Alberti aanvragen. Moeder wordt morgen 85, maar gaat vandaag gezellig samen vieren in verzorgingshuis De Deppenshoek. Ook het personeel van Deppenshoek bedankt voor het mogelijk maken van het feestje vanmiddag. Heel hartelijk dank nogmaals namens Guido Robben. Nou, Guido, ik hoop dat de volgende plaat ook goed is, want we moeten dat in elkaar schuiven, anders halen we 12 uur niet. Maar ik denk dat dat ook wel een hele mooie is, Schutsengel. Twan, goedemorgen. Van harte proficiat met 35-jarig jubileum van Primolandia Regio 8. En ook voor alle mensen rondom het programma Primolandia Proficiat. Het is elke zondagochtend weer een feestje. Namens het bestuur en leden van de Santicoor de Grensvaders. Ik wil ook graag hierbij gelegenheid gebruik maken om een plaatje aan te vragen voor alle leden van de Grensvaders. Veel succes met je programma. Met een vriendelijke groet van Bertie Alberts. Bertie, de groetjes terug. En wij gaan geen Grensvaders draaien, helaas. Dat kunnen we allemaal niet meer redden. Maar ik hoop anders volgende week nog wel even een keer een Grensvaders te draaien, hoor. Geen enkel probleem. Goedemorgen, Twan. We luisteren alweer meer dan 25 jaar praktisch elke zondagmorgen naar jouw fantastische programma. Toen onze kleintjes nog heel klein waren, wij elke zondagmorgen Primolandia haar aanstaan. Ze zijn nu al alle drie in de 20 en komen nog regelmatig op zondagmorgen ons bijten. Primolandia staat dan altijd aan. Ja, is toch mooi. Gefeliciteerd en ga zo door. Ik wil graag de Schutsengel der Nacht van de Bouwolm aanvragen. En de groetjes die komen van de familie Hengelveld uit Dingspelo. Nou, ik heb hem klaarstaan als het goed is. En we gaan hem speciaal voor jullie draaien. Even kijken, als we wel. Ja, we moeten wel de goede hebben. Dat moet deze zijn dan.

hij is mooi, hè? En hij blijft mooi. En je moet hem ook tot de laatste noten moet je hem gewoon draaien. We hebben geluisterd naar... ja, waar stond hij nou op? Ja, hier. De Bolhamel. Waar staat met de Schutsengel der Nacht. En die wordt toch nog wel eens af en toe aangevraagd in dit programma. Ja, we hebben nog weer wat groetjes, jongens. Even kijken. Twan, hele goede morgen. Graag zouden wij een fantastische nummer Auf der Vogelwiese willen horen van de Egel en de Muzikanten. Als dat zou kunnen. Ja, ik heb hem van Ernst Mos volgens mij klaarstaan. We hebben dit nummer wel eens live meegemaakt in een feesttent in Obermeisselstein in Oostenrijk. Nadat we de Almabtrieb al daar hadden bijgewoond. Ah, jongens, dat is fantastisch. Deze Almabtrieb vinden wij nu ook nog nu ook weer plaats in diverse steden in Oostenrijk. En dit nummer herinnert ons er altijd weer aan. Gewoon kippenvel. Of zoals wij daar hier in de achterhoek zeggen, tuttevel, hè, als het wordt meegezongen door iedereen in de feesttent. Oostenrijk is en blijft ons favoriete vakantieland. We gaan er meestal in september naartoe. Ook vanwege de Almabtrieb te bewonderen. En het is een geweldige belevenis met al die versierde koeien die vanaf de bergen teruggaan naar de stallen onderen in het dal. En daar verblijven wij tijdens de, winterperiode. Je zult zelf ook wel eens meegemaakt hebben, Twan. Veel groetjes uit Spiek, onder aan de diek. Jolanda Kelderman en Robby Jansen. Nou, Oostenrijk is voor mij ook een, en voor ons ook een absoluut highlight. Het is een prachtig land met gastvrije mensen, vriendelijke mensen en een fantastische mooie natuur. Absoluut. Twan, goedemorgen. Graag het nummer van Ernst Mos om zijn originaal Egelende muzikanten voor Wout van der Penne. Groetjes komen van Bianca van der Penne uit Doetinchem. Auf der Vogelwiese, jongens. Daar geeft het hen. Hartstikke idee. Ja, ja. Pop.

Eens was ons een originaal Egelende muzikanten en Auf der Vogelwiese, ja, een wereldnummer hoor, absoluut. Even kijken, ik wil Harry Dekkert uit Denkspelo heel hartelijk danken voor de felicitaties. Ook Dave van der Schuur, dankjewel voor de felicitaties. En Mario van der Berg, ook dankjewel voor jouw felicitatie. En Hans Hoogakker uit Doetinchem, ook dankjewel voor jouw felicitaties. Ze komen met geweld binnen allemaal, jongens. Ik heb de volgende Provincia Twan en team met jullie 35-jarig jubileum. Groetjes van de IJsbeer en Lady uit Zeedam, dankjewel. De groetjes terug, natuurlijk. En Twan, gefeliciteerd met 35-jarig jubileum. En het hele team natuurlijk. Namens Walter Hetterscheid. Walter, ook de groetjes terug. En de volgende speciaal van jullie, Il Silencio.

Silencio blijft ook een mooie plaat. En ook regelmatig komt hij weer hier voorbij in dit programma, jongens. Zo, we hebben een mededeling van de OVGG via Tom Lucassen. En eens even kijken, dat is de Oudheidkundige Vereniging Genderingen. Twan, is het mogelijk om voor 12 uur nog even deze aankondiging voor te lezen? De dialectgroep platgesproken van de Oudheidkundige Vereniging OVGG heeft een voorlees morgen in dialect op zondag 17 september. En dat gaat allemaal gebeuren in het clubgebouw van de Schutterij De Eendracht op het Zwarteplein in Oer in Ulft. Prachtige verhalen die betrekking hebben op de omgeving. Graag aanmelden via secretariaat@ovgg.nl. Dus secretariaat@ovgg.nl. Of kijk even op onze website ovgg.nl. Groetjes van Tom Lucassen. Nou, bij deze Tom hebben we het gedaan. En even kijken. Ik hoop dat jullie nog een klein beetje animo krijgen dan, toch? Bij deze, absoluut. Zo, we hebben weer wat groeten en felicitaties, jongens. Nogmaals, we gaan Hansi Hinterzee draaien met Viva Tirol. En even kijken, daar hebben wij de volgende groetjes bij. Twan, goedemorgen. Ik graag een plaatje voor mezelf. Ik werd de 13e september 72. En dan ook natuurlijk voor mijn dochter Patricia Essing. Zij werd op de 17e september 50 jaar. Dus Sarah, graag een plaat van Hansi Hinterzee. Viva Tirol, aangevraagd namens Rob en Gerry van Hal uit Goed Gewoon Genderingen. Even kijken, Twan, goedemorgen. Graag zouden wij een plaatje aan willen vragen voor onze ma en oma Thea Wilting Simmers, die momenteel tijdelijk in Antonia verblijft naar een val en haar elleboog heeft gebroken. Oh jee, jongens, ik hoop dat het allemaal weer goed komt, hè. Als het kan, rond 11:30. Nou, we zitten ietsjes later. Groetjes komen van Nico, Monique, Joey, Eline, Leroy en Julia. En natuurlijk Thea Wilting Simmers, heel veel beterschap. En toi, toi, toi, snel weer overeind, hè. Inderdaad. Beste Twan en team en het hele Prima Hollandia-team, van harte proficiat met jullie prachtige 35-jarig jubileum. Wat een geweldige mijlpaal. Al 35 jaar lang draaien jullie de mooiste Nederlandstalige en Duitsstalige platen van vroeger en nu. Muziek die bij heel veel mensen herinneringen oproept, verbindt en vooral voor een hoop gezelligheid zorgt. We willen jullie ook heel hartelijk bedanken voor alle supergezellige zondagochtenden met de koffie en de koeken. Ja, inderdaad. Het is iedere keer weer leuk om te luisteren en mooi te zien met hoeveel liefde en plezier jullie het programma maken en deze muziek in ere houden. Twan en het hele team, geniet van dit bijzondere jubileum en hopelijk komen jullie er nog heel veel gezellige zondagochtenden bij. Op naar de 40. Veel liefs en muzikale groetjes van Belinda en Patrick. Ik wil jullie hartstikke bedanken, Belinda en Patrick. Ja, dit doet ons wel wat. Dit doet ons echt wel wat, hè? Jazeker. Dankjewel. De groetjes en een fijne zondag. Hansi Hinterzee en de Viva Tirol, jongens. Jalla.

En viva Tirol, jongens. Twan, goedemorgen. Graag een plaatje voor Jan Constapel, want hij is woensdagjarig. En voor Marga Spijker uit Doetinchem. En Fred Gerritsen van Gergotaal uit Ulf, want zij zijn donderdagjarig. Allemaal van harte proficiat. Als ik kan, een plaatje van de Amigos. Twan en medewerkers, bedankt. En de groetjes komen van Rian. Nou, lieve Rian, we hebben de Amigos al gedraaid. Dus we gaan even snel de nieuwe single draaien van Michel Volsink. Mooie nieuwe Duitsstalige single geworden. Dat is Einmal Eins der Liebe.

Michel Wolzink met een nieuwe single. Daar zijn we al eens der Liebe. Omwille van de tijd gaan we met de laatste aan de gang, jongens. We gaan een mooi nummer draaien van Cimino Rossi. Kom und küss mich, Cora Dan. Dat is de titel. We gaan speciaal draaien voor Benny Gerritsen. Vandaag 81 geworden. En voor Regio 8 van harte proficiat met jullie 35-jarig bestaan. De groetjes komen van Doortje Brus en Henk en Ricky. En uiteraard ook de felicitaties. Dankjewel daarvoor. Nou, allereerst wil ik iedereen heel hartelijk danken voor de vele felicitaties die we vanmorgen mochten ontvangen. Het doet ons deugd. 35 jaar Prima Hollandia op de radio hier in de Achterhoek en Limes. Hoe hebben we het zo lang vol kunnen houden? En toch blijft het altijd nog een heel leuk programma. Dankjewel voor het mailen, voor het appen en voor het bellen. En natuurlijk niet alleen ik, want ja, ik ben natuurlijk de stem van het programma, maar de mensen achter de schermen. Annette, Wilma, Ans, Desiree, Robert, Sebe. Dankjewel allemaal. Zonder jullie... Ja, kunnen we geen programma maken. En dat is nou eenmaal zo. Dankjewel. En wij hopen nog lang samen te kunnen werken. In deze prettige sfeer, absoluut. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag. Heel veel plezier met Gerard, met zijn chauffeurscafé. En wij zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering Primalandia. Direct naar Sebes Muziekbox. Graag gedaan, fijne zondag.

Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect.

0: Om.nl.
1: Dus jij hebt een ID.Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer- en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op regio 8. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïense president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïense strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 4:15 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen. Er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op regio 8.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest.
0: Staat je goed hoor. Smint.
14: Boost yourself.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
18: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
20: Hands van Voordeel.
19: Aldi.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Het Chauffeurscafé.
22: Presentator Gerard.

Ja. Dat is toch wel lekker begin, dit. Al zeg ik het zelf. In ieder geval, goedemiddag allemaal. Dit is het weer. Ja, het is 12 uur geweest. En uiteraard gaan we onze felicitaties uit naar Primolandia. Ja, even een petje af. 35 jaar. Oh, even mijn microfoon, die staat een beetje ver weg. Dus vandaar, maar in ieder geval, ja, het was wel een mooie uitzending. Het was heel druk. Echt nogmaals, uiteraard ook regio Achter, uiteraard. 35 jaar, niet te geloven. Geweldig, wat een prestatie. Alleen, dat duurt al een, verdient al een medaille of zo. Goed, maar wij zijn in ieder geval, we hebben natuurlijk een drukke agenda vandaag. Want we gaan uiteraard proberen contact te leggen met Erik van Klinken, die heeft een nieuwe single uitgebracht. In dit uur, in het komende uur, in het tweede uur, hebben we dan Mr. Steel. Daar proberen we ook contact mee te leggen. Die heeft ook een nieuwe single van Doe Maar Bob en Marley. Dus ja, dat ben ik wel heel benieuwd naar. Goed, we hebben nog meer uiteraard. Wat we vandaag ook weggeven zijn de kaarten voor de Graafschap. Die hebben we hier ook liggen. Ook die gaan we vandaag weggeven tegen Den Bosch. Ja, ze moeten vanmiddag voetballen, maar ja, die kaarten zijn al weg. Dus ja. En dan hebben we nog een heel belangrijk dingetje. Ja, twee eigenlijk, want de tweede uur uiteraard onze Gerrit Vossers met het weer. En we hebben nog steeds onze petten liggen, ja. Eentje is, die moet nog steeds opgehaald worden. De andere, ja, ik heb er nog even een boel op vooraan liggen nu in de studio. Dus wil jij zo'n pet van het chauffeurscafé van de regio 8? Staat er helemaal op met een nieuwe logo. Gewoon even het woordje pet. WhatsAppen naar 06-4747-00. Hé, gaat een piepje hier. 2-2. Goed, dat was even degene die niet zo heel snel mee kon schrijven, dus vandaar. Goed, lekker blijven reageren, ik heb er heel veel zin in. En ook voor de kaarten, gewoon even het woordje, ja, je weet, dat is een standaard, ik blijf er gewoon bij. Het echte, het graafschapgevoel, dran. Even WhatsAppen naar 06-4747-0022. Dan komt het allemaal goed. Ik zeg heel veel plezier, we zijn er dan aan de klok van 2 uur. Nog steeds het chauffeurscafé, maar is even belangrijker.

0: with you.
1: Marshmallow, ja, dat is komt erop. Goed, in ieder geval, heerlijk nummer toch weer. Goed, het eerste uur weer van het Chauffeurscafé. Rechtstreeks en de enige echte van de regenwacht. En in Nederland, uiteraard. Ja, dat kan ik gewoon blijven roepen nu. Heerlijk toch? Ja, oh, lekker. Goed, in ieder geval, je weet, ik wil gewoon blijven reageren voor de kaarten van de graadschappen. Heet gewoon even het woordje Dran whatsappen. En wil je de pet van het Chauffeurscafé met de regenwacht? Hey, liggen ze, ik heb ze bij me in de studio. Je kunt ze gewoon vandaag nog ophalen. Dus ja, het woordje pet. Gewoon even ook naar hetzelfde 06-nummer whatsappen. En dan komt het allemaal dik voor elkaar. En ga ik jou blij maken. Je hebt er nu nog aan. Ja, en weet je, één ding zeker. De pet is niet alleen voor de zon. Hè. Ik gebruik hem zelf ook heel veel. En ze denken van ja, hoezo? Ja, nou ja, goed, als het regent beschermt je ook je bril. Als je brildragend bent. Dus het is, ja, hij heeft twee functies. Als je soms irritant vindt als het regent en je hebt dan een bril op of wat dan ook. Of een zonnebril kan natuurlijk ook. Ja, in de regen wordt het iets minder, maar oké. Okay. Het kan. Dan heb je in ieder geval een bescherming dat hij niet nat wordt. Dus dan hoef je niet elke keer met het lapje erbij om te poetsen. Daar is die pet ook voor, hè? Dus niet alleen voor de zon. Goed, blijf lekker reageren. Het komt allemaal dik voor elkaar. Wij gaan zo meteen zelf verder, want we hebben natuurlijk uiteraard heel veel reacties. En uiteraard, ja, we blijven nog steeds een beetje in de feeststemming natuurlijk. En ook gezien de reacties van de vorige week, toch wel iedereen nogmaals hartstikke bedankt voor de leuke reacties. We blijven het gewoon doen, we gaan gewoon door. En ja, mocht er in ieder geval een evenement in de buurt zijn met vrachtwagens enzovoort enzovoort, dan laat ik het weten. En ja, trend om het nieuws om in Kweegaard. Voor degenen die het nog niet wisten, maar ja, dat is algemeen wel bekend. Het gaat helemaal goed met hem. En het zal niet zo heel lang meer duren, want ik heb gisteren wel weer opnames gezien dat hij alweer aardig wat babbels heeft. Dus gelukkig wel. Dus die kan er ook weer tegen voorlopig. En wat mijn bedrijf, blijf gewoon lekker luisteren. Dit is nog de enige echte, het Chauffeurscafé, zondag.

0: Ja, dit was al een favorite game. My favorite game. Goed, het favorite game is vanmiddag uiteraard ook niet vergeten de gastschap die gehad aan de bak vanmiddag. Zometeen straks wat twee uiteraard sport live hier bij Regio 8. Maar zover zijn we nog niet. We hebben nog een hele tijd te gaan. We hebben nog heel veel verzoekjes. En uiteraard, we geven nog steeds die kaarten van de gastschap weg. En de petten van het chauffeurscafé. En noem maar op. We zijn net Sinterklaas. Je geeft alles weg, ja. Maar goed, in ieder geval kijken op de klok. Het is de hoogste tijd. Ja! Want ik heb gebeld. En ik heb het te bakken gekregen. En ik heb, als het goed is, nog steeds aan de lijn. Ik ga hem dan ook begroeten. En ik ga in ieder geval Erik van Klinken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kijk, jongens, hallo. Hey! Hey! Ja, ik moest zeggen. Soms moet ik ze even wakker maken aan de baai hier. Dat is even niet normaal. Maar goed, hey, fijn dat ik je spreek. Ja. Want,
1: superboeren daar, of niet?
0: Ja, joh, het is allemaal balletjes mayo hier en de chauffeurs hier. Hey, maar ik bel je niet zomaar, want je hebt een nummer door het oog van de naald.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want het is, je komt opnieuw met een sterk nummer voor de dag.
1: Ja, het liedje was heb ik vorig jaar gekregen en hij was eigenlijk bestemd voor een andere artiest. En die heeft voor een andere weg gekozen.
0: Okay.
1: Dus ik ben heel blij dat ik deze mocht doen en ik zit bij Stef Eckel op het label en Stef Erik.
0: Ja, ik zeg hem. Ik zag het al voorbij komen, de label van Stef Eckel. Ik denk, dat belooft heel veel. Ik heb hem even voor kunnen luisteren. Inderdaad, je hoort het wel. Eerlijk gezegd.
1: Ja, goed. En we hebben ook geïnvesteerd in de videoclip. Die is gemaakt door Apex. En die heeft ook de teasertjes gemaakt. Nou, die teasertjes die zijn een paar weken geleden begonnen op alleen het refreintje dan. En die zijn op TikTok en op Instagram gekomen. En ik ging helemaal los.
0: Kijk. Dat bedoel ik maar even. Ja, maar
1: zowel positief als negatief. Want de mensen die mij niet kennen, die hoorden natuurlijk alleen het refreintje. Dus die dachten van, wat een imbeziel. Heeft hij zelf al kinderen? Schaamteloos. Nou, en gelukkig direct daarop werd heel veel gereageerd door mensen die mij natuurlijk wel kennen.
0: Ja.
1: Van jongens, luister, Erik, Timmer dat 20 jaar aan de weg. Die gaat echt geen liedje uitbrengen die zijn muziekcarrière te schade brengt. Dus geloof me, hier zit maar achter, hier zit heel veel humor in.
0: Kijk.
1: Nou, en dat is ook zo.
0: Nou, kijk, dat bedoel ik maar even. Maar goed, ik ga er vanuit, want het gaat ook viraal op TikTok met het nummer van jou, hè?
1: Ja, niet normaal. Het filmpje is meer dan 300.000 keer weergave en 15.000 keer gedeeld, opnieuw gedeeld. Ja, ik ging helemaal los.
0: Ja, nou, maar het is toch mooi? Laten we eerlijk zijn, dat is toch geweldig?
1: Echt super.
0: Kijk, dat moeten we hebben. We gaan hem hier ook draaien. Maar ik neem uit je plaat gewoon de download via de bekende portals.
1: De mensen moeten hem zeker gaan streamen en downloaden. Overal waar ik hem nu al live doe. De hele tent op de kop. Je moet niet na twee keer het refreintje te hebben gehoord denken van ik zet hem eraf.
0: Ja.
1: Want juist na het tweede refreintje komt de clue. En daar moeten mensen gewoon luisteren. En dan is het gewoon een heerlijke meezinger. En iedereen, het is gewoon een en al gezelligheid.
0: Ja, na twee dingetjes afzetten, dat kennen we hier niet. We laten hem ook helemaal uitdraaien. Dus het is onbegrijpelijk dat mensen dat doen. Maar goed, ik heb soms wel bij sommige platen dat ze beginnen, dat het me in ieder geval iets te gek wordt. Maar maakt ook niet uit. Hey, we gaan je plaat draaien. Dat doen we met heel veel plezier. Alleen hier in het chauffeurscafé is het gebruikelijk dat je je plaat zelf even aankondigt. Dus bij deze mag je dat ook even doen. Dus ik zou zeggen, kondig je plaat aan en we knallen hem erin hier.
1: Ja, lieve mensen, niet schrikken. Het liedje gewoon afluisteren, maar je moet er wel een beetje aan likken. Je moet er een beetje aan zuigen om hem recht te krijgen. En hier is mijn nieuwe single, Door het oog van een naald, van Erik van Klinken.
0: Hey, zit hij er al in? Kijk, dat is hij al. Hey, ik wens jou een hele fijne zondag en wie weet, tot snel.
1: Dankjewel, jongen.
0: Hey, hoi.

0: Ja, lekker bladeren op deze heerlijke middag toch weer. Want ja, laat eerlijk zijn, de temperaturen die liggen er niet om. En we zijn nog steeds hier bij Regio 8. En ja, het is allemaal gezellig hier. Blijf gezellig. Goed, wat ik al gedaan heb is een beetje uit de ronddeuzen geweest. Want we gaan een plaatje draaien van René van Rooij. Ja, die kennen we allemaal. Ik volg hem al een heel tijdje op Facebook. Ja, wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Ga maar eens googlen op pap en pudding. Daar kom je echt hele leuke dingen tegen. En daar kom je hem ook tegen. Ja, het blijft gewoon een heel apart figuur, maar wel gezellig. Het is een trucker die zingt en die doet van alles. Je wil je niet weten wat hij allemaal doet, maar wel hele leuke dingen. Dus je blijft erbij. We gaan richting het nieuws en de boodschappen. En zometeen een nieuwtje over tot de Formule 1. Want ik heb van onze vaste luisteraar Erik weer een bericht gekregen. Dus dat ga ik even voorlezen. Doen we naar de klok van 1. Dus blijf erbij. Dit is nog steeds Regio 8. Het chauffeurscafé. En we gaan verder met een zingende chauffeur.
1: Wist je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+? Stem af op kanaal 5A.

Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: deal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido.

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.

0: doneer.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als hun zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El-Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hanen zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hanen zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
13: Het Chauffeurscafé.

0: uur op je bed.
1: Ja, ja, die Marco Schuitenmaar, ja, die zal ongetwijfeld voorbij komen. Zeker op de Zilvolse kermis. En in Aalten is ook kermis. Dus wat dat betreft, ik denk dat hij daar wel in de tenten voorbij komt. Of in zalen en kroegen, weet ik veel allemaal. Dus het komt voorbij. Je kunt er bijna op tellen. En ja, die jongens zijn hier ook weer gezellig bezig. Ja, tuurlijk, ze willen weer gehaktballen. Ja. Ik geloof je. En dat kan allemaal natuurlijk. Zeker op het, ja, toch wel 35 jaar. Het is niet te geloven. Regio 8. Goed, we gaan even kijken. We gaan dit uur uiteraard luisteren naar Gerrit Vossers, die ons gaat vertellen wat voor weer we nog krijgen. We gaan uiteraard ook nog proberen contact te leggen met onze zanger Mr. Steel. Oftewel, doe maar Bobby en Marley. Ja. Het is ook weer een plaatje met zo'n knipoogje. Dus die gaan we zometeen ook nog proberen te pakken te krijgen. Verder zijn we nog steeds de pet. Die kun je gewoon gratis ophalen vandaag. Als je even het woord pet WhatsApp naar 06-4747-0022. En we gaan zo heel langzaam maar zeker ook beginnen met, ja, met toch wel de kaarten weg te geven. Het graafschap. Dat gaat over de wedstrijd tegen Den Bosch. Ja. Wil je daar kans op maken? Gewoon even het woordje dran WhatsApp naar 06. Babbelababbelabab. Oftewel 4747-0022. Oh ja, en bij de petten ga ik vandaag ook nog stickers erbij doen. Dus de stickers van het chauffeurscafé, die kun je overal plakken. Wat je maar wil. Goed, kijk, vandaag in ieder geval de Graafschap, die gaat vanmiddag aan de bank. En ja, die hebben er wel even een klusje aan. Want NAC, die gaat op bezoek bij de Graafschap op jacht naar eerherstel, naar de blamage van de vorige keer. Dus dat wordt nog een diftige gifbeek voor hun. Maar ook voor de Graafschap, want ja, jongens, laten we toch hopen dat ze winnen. In ieder geval de weg naar boven. Want naar beneden is niet zoveel meer. Dus ik kan beter naar boven kijken. Normaal gesproken zou ik zeggen, als je naar beneden kijkt, heb je hoogtevrees. Maar ja, in dit geval. Ja, het staat niet echt hoog, hè. Dus vandaar. Dus hopen we dat ze winnen. Goed, voor de rest, ja, ik blijf gewoon lekker erbij. En ik zei het al vanmiddag, de Sportline. En uiteraard de Graafschap live hier bij de Regio 8. Straks komen de jongens weer binnen stampen met allerlei voetbalschoenen en ballen. Ik weet niet wat ze allemaal doen. Goed, blijf er lekker bij. Ik heb er heel veel zin in. Dit is nog steeds het Regio 8. Dit is nog steeds het chauffeurscafé, laten we het zo zeggen. Het enigste radiostation in Nederland met het chauffeurscafé.

0: Ja, dat was een mooie plan van DJ Tax. Oftewel Wild West and Wicked. Goed, in ieder geval voor degenen die het nog niet wisten. Ja, in ieder geval op de Formule 1-fan. Even ter info van Erik uit Varsseveld. Aberdeen, juist goed uitspreken. Ja, het is af van die naam, joh. Ik geloof hem deze middag. Maar goed, kom er even niet uit. Aankomende weekend, dat normaal van vrijdag tot en met zondag is. Maar nu is het van donderdag tot en met zaterdag. In verband met zondag is een belangrijke feestdag. Daarin Aberdeen. Ja, en, goed, ik neem maar dat Jan aan het arbeiden is daar. Maar goed, fijn. Ah, goed, in ieder geval. Dat was het bericht van Erik uit Varsseveld over de Formule 1-fans. Voor de Formule 1-fans. En dit is nog steeds maar één ding. En wij zijn,
1: het Chauffeurscafé op Regio 8. Elke zondag van 12 tot 2.
0: Dus je weet het, gewoon blijven reageren voor de kaarten. Dran, even WhatsAppen. Het kan nog steeds. De machine gaat zo lopen. Die gaat de winnaar eruit halen.

0: zo langzaam zeggen, wat een klein beetje uit zo'n dras. Dat Kooiberg gebeurde op de snelweg. Want ja, dat wordt een beetje onmogelijk gemaakt als ze worden weggejaagd, de chauffeurs. Of sommigen, ja, die hebben zoiets van, ja, ik begin er niet eens aan, joh. Ja, toch wel een beetje de charme eraf is van het chauffeursrijden. Maar goed, er zijn diehards, die gaan gewoon door. En ook zeggen de eigen rijders, dat noemen ze dan weer. Ja, die moeten wel door. Dus ja, er zijn er wel de echte Kooiboys die blijven doorgaan.
1: Van 12 tot 2, het chauffeurscafé.
0: En hou er rekening mee. Ja, degene die denken dat ze aan de Duitse kant niet controleren. Nou, ik heb het gisteren gemerkt. Je tachograaf wordt dergelijk uitgelezen.

0: waren het hele bedrijf dat je al zingen hoor. Ja, dat is Stormzy en uiteraard Burner Boy en Ed Sheeran. Own it. Ja, own it. Ja. Makkelijker gezegd dan gedaan. Goed, dus, ja, ik zei het al, houd dus in de gaten. Ook voor degenen die in de bedrijfsbussen rijden boven de 2,5 ton. Het wordt inderdaad, als je de grens overgaat, het is 9 van de 10 keer bingo. Dus pas ermee op als je nog geen tachograaf hebt. Ja. Er zijn er wel veel op in Duitsland. Dus ja, dan weet je in ieder geval dat het bij deze aan de waarschuwing is. Afijn, maar kijk door de klok, het is de hoogste tijd. Want ik heb gewild, ik heb de bakker gekregen. Ik heb hem aan deze kant en ook aan de lijn. Dus ik ga hem bij deze ook groeten. Mr. Steel, een bijzonder goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dankjewel. Ja, de chauffeurscafé. Het bar zit vol hier met chauffeurs. En allemaal het balletje mayo hier. Dus het is heel standaard.
1: Het is een gezellige boer daar.
0: Ja, het is heel gezellig. Hey, maar wat ook gezellig is, jouw nummer. Want ik lees in één keer, doe maar Bob Marley. Maar dat heeft wel een speciale betekenis.
1: Ja, het heeft een speciale betekenis. Het is een tribute en twif en doe maar en Bob Marley, twif van mijn grote muzikale helden.
0: Ja, daarom juist. Ja, nou, ik ben, laten we zo zeggen, ik ben er ook mee op groep, hè, Bob Marley. Die ken ik ook nog heel goed. En doe maar ook. Dat is, mevrouw was er helemaal bezeten van. Dus wat dat betreft, niet onbekend.
1: Nou, heel bekend dus, inderdaad, ja.
0: Ja, dus vandaar. Want je bent in ieder geval een Zaanse muzikant, heb ik al begrepen. Dus je komt een beetje de Zaanstreek.
1: Ja, ik woon in Zaandam. Kijk. De plek van Nederland.
0: Ja, Zaandam. Ben ik al eens geweest. Volgens mij is een keer een overnachting gehad daar. Dat was wel mooi daar. Gezellig. Leuk.
1: Ben ik op de Zaanse Schans geweest?
0: Ja, denk het wel. Ja, vraag mij niet. Wat moois geleden. Dus, maar we zijn overal rondgelopen daar. Dus het was wel echt mooi.
1: Oké, ja.
0: Hey, maar dus ja, je zei het al, het is eigenlijk ontstaan via een succesvolle, even zo zeggen, live blog, als ik het goed heb.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik speel zowel nummers van Doe Maar als Bob Marley. En ben achtergekomen de loop der jaren dat die twee artiesten heel veel met elkaar hebben. Hun teksten, ja, bijvoorbeeld de bom van Doe Maar en War van Bob Marley.
0: Ja.
1: Small Police van Doe Maar of...

0: Dus This Love van Bob Marley. Dus heel veel, ze hebben heel veel connecties met elkaar eigenlijk.
1: Kijk, dan weer.
0: En dan reggae music natuurlijk, dat is voor mij het allermooiste.
1: Ja, uiteraard. Maar goed, de connectie zit hem dus in principe in de teksten.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja, het is heel duidelijk. Hey, heb je al reacties gekregen op je plaat of niet?
0: Nou, het is hij wordt redelijk gedraaid door de lokale zenders. We hopen dat er wat grote jongens in mijn beeld een keertje oppikt en ook mee gaat draaien.
1: Ja.
0: En het videoclip wordt regelmatig gedraaid op TV Oranje. Dus dat is, gaat redelijk goed.
1: Ja, en in alle bescheidenheid, wij zijn niet groot, maar we hebben de hele Achterhoek bijna. In de verder buiten met Limes en naar de buitenland wordt ook veel geluisterd. Dus we zitten net aan de grens, dus ook in de Duitse streek worden veel geluisterd. Dus wat dat betreft, we zijn niet klein, niet groot, maar wel gezellig.
0: Wel gezellig. En ook belangrijk voor artiesten zoals ik. Toch?
1: Zeker weten. En we doen ons best ervoor om dat ook allemaal te promoten. Bij deze dat ik jou ook belde. Hey, maar bij mij is in ieder geval... word ik even vergeten. Want ik neem maar dat je plaat gewoon te downloaden via de normale portals, neem ik aan.
0: Ja, hij is overal te downloaden. Spotify en al die andere portals, daar zit hij wel op.
1: Kijk, dat bedoel ik maar even. Hey, maar we gaan je plaat draaien. En bij ons in het café is het gebruikelijk dat de artiest zijn eigen plaat even aangekondigen voor de sfeer en de gezelligheid. En dan gaan we hem ook draaien. Maar alvorens ga ik je wel ontzettend bedanken voor dit leuke interview. En ik wens je nog heel veel succes. En wie weet, als je weer zoiets hebt, ga ik je gewoon weer bellen.
0: Zeker weten. En jullie ook bedankt voor de promotie.
1: Graag gedaan.
0: Ja, dames en heren, komt u de nieuwe single van Mr. Steel. Doe maar, Bob Marley.
1: Kijk, daar is hij alweer. Ik wens jou een hele fijne zondag en tot snel.
0: Dankjewel. Tot misschien de volgende plaat.
1: Zeker weten. Hoi hoi.
0: Hoi.

0: Doheem, de weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
1: Nou, volgens mij is Gerrit wat vergeten, maar het weer. Ja, ik weet het niet. Ja, oké. Ik ben niet de enige die niet helemaal wakker is.

Onverredelijke stem dit hoor. Bonnie Tyler. God gave love to you. En wat we ook nog hebben, zoals steeds, ja, de kaarten van de Graafschap. Die zijn inmiddels vergeven. Ja, maar ik heb even gekeken. Ja, de machine staat van iets, die gaat gewoon door. Ja. Deze wereld al de selectie gemaakt. En ja, dat is het voordeel van de Automatic. Hij stuurt nog gelijk de kaarten daarheen. Dus even dat we deze ook. Even kijken, moet snel in de lijst kijken waar hij ze nou toegestuurd heeft. Ja, ik zie hem al. Goed, de kaarten zijn naar Stan gestuurd. En Stan die heeft erbij vermeld, samen met mijn opa van 84 nog een keer nog een wedstrijd van de Graafschap te bezoeken. Nou, in ieder geval Stan, heel veel plezier met z'n tweeën. En blijf gewoon luisteren op die zondagmiddag. Want ja, ook ik geef gewoon de Graafschapkaarten weg. En ik hoop dat ze vandaag in ieder geval niet het klosje worden van onze grote vrienden, de gele rakkers. En dat de punten gewoon in Doetinchem blijven. Laten we daarop hopen, want ja, we moeten omhoog. We staan veel te laag voor ons doen. Goed, ik ga snel verder, want ik heb nog een heleboel verzoekjes staan. En deze is er ook eentje van, die ga ik ook wel draaien. Draai ik trouwens met heel veel plezier, want ik vind het zelf een geweldig, echt mooi nummer. En ik heb even de lijst aangekeken en die is aangevraagd door Hans. Even kijken, wie staat er nog meer in die lijst? Even kijken, wie heeft hem ook aangevraagd? Oh ja, Erik zie ik al staan. En ik zie een Rick staan. En die vragen allemaal hetzelfde nummer aan. En ik sta er ook achter hetzelfde nummer. Ja, leuk. Ja, ik doe dat gewoon, helemaal geen probleem. Het kan allemaal hier bij het chauffeurscafé. Regio 8, 35 jaar Regio 8, is niet te geloven. Waar blijft de tijd? In ieder geval speciaal voor jullie de volgende plaat. En dat is een speciale. En dat is eentje van Rick Francis, oftewel de Highland Road. Dus ik ga even mijn zak opblazen hier. Nee, ik bedoel de doedelzak. Ja, dat is net niet te geloven. Dit. Ja, we zitten mee aan te kijken hier. Ah, hij snapt op, eindelijk. Ha. Goed, blijf lekker luisteren. We gaan hem draaien. En dan komt er nog een doedelzak binnenlopen binnen. Ja, die is er ook nog. Onze Sven. Ja, dat is ook nog. Ja, gaan we zo meteen even mee babbelen wat hij allemaal gaat doen. Maar wij gaan hem eerst draaien, want er waren veel verzoekjes. Dus we gaan hem draaien. En uiteraard, dus geen kaartje meer voor de Graafschap. Tenminste, niet bij mij.

0: Ja, ik zei het al, ik vind het zelf ook een geweldig mooi nummer. Ik mag er graag naar luisteren. En, maar inmiddels aangeschoven in de studio. Ja, voordat ik verder ga, even horen wat hij allemaal gaat doen vandaag.
1: Hallo.
0: Ja, zet die koptelefoon erop, joh. Anders hoor je weer niks.
1: Ja, dat weet de luisteraar niet. Maar als DJ heb je altijd een koptelefoon op. Anders hoor je jezelf natuurlijk niet. Dat is bloedirritant. Als je jezelf niet kunt horen.
0: Ja, het is een eigen de Google een beetje. Je wilt jezelf horen.
1: Ja, maar dat is ook een beetje ego, hè, wat radio-DJ's hebben.
0: Ja, als ik mezelf niet hoor, dan doe ik niks.
1: Daarom. Hey Gerard, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Heb je de bel nog hangen? Ja, wacht even.
0: Ja, die bel die hangt nog steeds. Nee.
1: Nee, ik bedoel niet de telefoon.
0: Nou ga je zitten bellen. Wat is er nou weer? Wat doe je nou weer?
1: Ik bedoelde die andere bel.
0: Oh, die andere bel. Ja, nee. Dan moet ik even kijken wat die is. Waar is die gebleven? Ja,
1: die heb je ook zo ver weg hangen.
0: Ja, nee, die hangt aan het begin van de. Ja, wacht even. Oh, moment. Ja, dit is niet te geloven als we dat neergehangen hebben. Ja.
1: Doet hij het niet meer? Hoor je hem niet meer?
0: Hey, die klepel heb ik eruit gehaald. Mooi, hè? Ik blijf wat dat betreft altijd verrassen, joh. Dat wil je niet weten. Dus blijft gewoon een verrassing.
1: Ja, was het natuurlijk.
0: Tuurlijk, heb ik in de wonder, ja.
1: Ik wil zeggen. Want je werd er natuurlijk knettergek van.
0: Je hebt die klepel weer gevonden, hè? Ja, tuurlijk. Ja.
1: Dat denk jij. Ja, goed. Hey.
0: Maar wat ga je doen?
1: Naar de kermis. Want ja, het is kermis in zowat heel de Achterhoek. In Aalten is de kermis, in Silvolde is de kermis. Ja. En in Zelhem ook.
0: Zelhem.
1: Ik bedoel, die kermissfeer moet je ook een beetje naar de studio halen, toch? Ja. Dus een beetje vrolijke muziek. Dat is wat je kunt verwachten. En het is gewoon een en al attractie hier bij Regio 8, toch? Dus gezelligheid.
0: Ja, helemaal geweldig.
1: Salto's, flikflaks.
0: Ja, jij gaat de gezelligheid van de kermis dus naar de studio halen.
1: Ja, maar dat doe jij al.
0: En wat dus Mieke Telkamp met waarheen, waarvoor of zo?
1: Ja, of snollebolletjes of zo, weet je.
0: Ja, dat links, rechts, ook op en neer, wegwezen. Ja. En jumpen, springen, werk al. Niet te geloven, want dit... maar dat is leuk.
1: Ja, zeker. Een beetje gezelligheid. En als je nou iets wil horen, laat dat ook vooral weten. 06-47-470.
0: Even een tip voor jou. Ik zou een nummer draaien van de kermisklanten.
1: Ja? Ja. Nou ja, ik bedoel, vraag daar zou ik zeggen, toch?
0: Ja. Nee.
1: Is dat de artiest?
0: Nee, dat is te goedkoop als ik dat nu zou doen. Nee, ik heb even de voorzet gegeven. Dus zet daar even zelf wat aan. Ik hoop in ieder geval dat de kermisklanten ook luisteren.
1: Ja, dat hoop ik wel, ja. Maar het zou wel gezellig zijn, toch?
0: Prima. Hey, maar dus, kijk op de klok. Je mag zo beginnen. Voor mij begint het al aardig op te schieten.
1: Ben je bij de kapper geweest trouwens? Je ziet er strak uit, moet ik zeggen.
0: Ja, nee. Ik heb borstbrand gehad.
1: Oh, ja. Je had al niet veel.
0: En ik kon er nog net doven. Dus ja, wat blijft dan over? Ja. Net het afgezaaide gras. Ja,
1: precies, weet een wel, beetje door ook.
0: Ja, je wordt weer bedankt. Het wordt weer gezellig hier. Tuurlijk. Lekker weer, hoor.

0: Ja, mooi allemaal. Maar goed, deze jongen gaat dat gaan nemen, want kijk, op de klok de hoogste tijd. Ik zeg van deze plek nog heel veel plezier met Sven uiteraard. En ja, we lopen op de graafschap wint. Ik ga er van tussen. Voor mij zit het erop van vandaag. Ik stap in mijn bolide en ik ga richting een vreetent. Dus dat is, kom allemaal goed.
1: Doe maar, jij wel eens
0: even. Ja, ik ga wel lekker eten. Heerlijk. Ja.
1: Wat ga je eten?
0: Dat weet ik nog niet. Verrassing. Vrouw kookt.
1: Oh ja, dat moet altijd goed zijn, toch?
0: Nee, ik zeg niks.
1: Nou zeg.
0: Ik zeg altijd ja. Nee, nee.
1: Ja.
0: Nee. Dus zodra je dat zegt, moet je oppassen.
1: Zeker ja is ook nee, toch?
0: Ja, bedoel ik. Goed, heel veel plezier.
1: Ja, dank je.
0: En de luisteraars, je weet het, rij je vrij voorzichtig, denk ik maar. Ik zeg tot volgende week zondag, want dan ben ik er weer. En niet te vergeten.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de 2 personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. De 2 zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake-porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. Vorig jaar kwam de man in beeld en na een jaar onderzoek is besloten een rechtszaak tegen hem aan te spannen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen, toen verschillende vrouwen uit de politiek, sport, leden van het Koninklijk Huis en presentatoren in misleidende video's opdoken. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft niet het vliegtuig mee mocht innemen. De minister leidt aan clusterhoofdpijn en de medische zuurstof helpt haar tegen de heftige hoofdpijn. Vanaf dinsdag vindt in New York de algemene vergadering plaats. Premier Rob Jetten zal de vergadering komende donderdag toespreken. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
15: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel simpel 0314 200 300.

0: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Sven Dimmendaal.
5: Gaan ze die drie punten in Doetinchem houden of niet? Laat het weten. 06-4747-0022. De Graafschap om 16:45. En de mannen van de 8 Sport die zijn erbij.

0: Zeg je wat, The Cars.
1: Ja, ja, rustig, rustig, rustig.
0: En radio live uitgevoerd. Regio. Ja, hoi. Mij hoor je iedere zondagmiddag tussen 2 en 4. En dus vandaag ook weer zo vlak voor 8 sport. Want vanmiddag staat de wedstrijd tegen NAC Breda op de planning. Om 4:15 wordt die wedstrijd gespeeld in de Vijverberg hier in Doetinchem. Gerard heeft de kaarten voor weggegeven. Ik heb er eerder deze week ook al kaarten voor weggegeven. En ongetwijfeld dat jij daar ook heen gaat. Ik ben even heel benieuwd wat jij van de Graafschap vindt op dit moment. Kijk, er is heel veel over gesproken. Negatieve dingen zijn gezegd, slechte seizoenstart, weet ik het wat. Maar ik bedoel, de Graafschap, en dat zei Heinz Geur vrijdag ook al, zit toch in een stijgende lijn. Ze gaan de goede weg op. En ik hoop dat ze dat vandaag ook doortrekken in de wedstrijd tegen NAC Breda. Ik ben even heel benieuwd wat jij denkt dat het gaat worden, en of je denkt dat de Graafschap er goed voor staat met de komende wedstrijden op de planning. Laat het even weten, 0647 470022. Kun je mij appen, zometeen ook nog muziek onderweg van Davina Michel. Would I Be Friends With Me? Komt eraan naar Rich Chanel en Dance Around The World. Even terug in de tijd. Ga even achterover zitten, sluit even je ogen en ga terug in de tijd naar het moment dat dit nummer uitkwam. Misschien kocht je wel je eerste auto op dit nummer.

werk heel hard. Davina Michelle en Would I Be Friends With Me. Ja, dus ze maakt ontzettend goede muziek. En dat doet ze trouwens niet alleen voor dat haar fans en voor zichzelf. Dat ze het leuk vindt. Maar ze doet het vaak ook met een reden. Ze heeft heel veel muziek gemaakt met echt een reden. Zoals hele grote artiesten dat ook deden. Zoals U2 en Bruce Springsteen. Moet je onder andere denken over de veiligheid van vrouwen. Waar ze heel erg voor inzet. He, vrouwen die over straat lopen. Meiden die over straat lopen. En gewoon aangerand worden. Of uit het niets van straat de bosjes ingetrokken worden. Weet je wel. Dat soort dingen wat veel gebeurt. Daar besteedt Davina Michelle best wel veel aandacht aan, ook in haar nummers. En het is heel goed dat ze dat doet. Toch, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, je hoort het nu wel minder. Tenminste, ik hoor het minder op het nieuws dat het gebeurt. Maar het gebeurt gewoon te vaak. Het moet eigenlijk niet gebeuren. En ja, dat zij dan als artiest zijnde daar zoveel aandacht voor vraagt, vind ik goed. Vind ik alleen maar positief. En dat doet ze heel goed. Davina Michelle dus op Regio 8. Wat kan ik voor jou draaien? Laat het ook weten. 0647470022. Zometeen nog Dua Lipa onderweg. Eerst even jouw ruige gitaar uit de kast pakken. Even je drumstokken erbij pakken. Doe lekker gek, want

Dua Lipa, IDJAF, oftewel I Do Give a Fuck. Dit is Regio 8, zometeen Calvin Harris, Tom Grennan onderweg. By Your Side, naar James Blunt en Tate Like Summer.

Laat het mij weten. 0647 470022. En ik draai het zo meteen graag voor je. Eerst ook nog Mel Smith na een Vogue en My Lovin'.

Smit en Heaven. Dit is Regio 8, waar ik nu even achter mijn drumstel kruip. Dit is een van de allereerste nummers die ik ooit heb leren drummen. De allereerste was Billie Jean. Dat is even zo'n basisritme van Michael Jackson om er goed in te komen. Daarna ben ik begonnen met Phil Collins. Wat een man, wat kan die geweldig zingen en ook vooral heel goed drummen. Want ja, hij zegt zelf van niet, maar hij heeft toch behoorlijk lekkere beats weten te pakken. Dit is Phil Collins, Something Happened. Goedemiddag.

Regio 8, bijna 3 uur, waar je zometeen wordt bijgepraat met het nieuws uit binnen- en buitenland. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw regio? Check daarvoor onze website regio8.nl of de

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
9: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
8: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken, dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
9: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
8: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Nog een goed uur en 3 kwartier tot de wedstrijd. De Graafschap tegen NAC Breda. Wat denk jij dat het gaat worden? Laat het even weten. Ik ben benieuwd. Dit is Chick en Le Freak nu.

Whatever You Want. Regio. Ja, ik wil eigenlijk stiekem wel naar de kermis. Het is het hele weekend kermis in de Achterhoek. Zowel in Zelhem als in Aalten. En in Silvolde. Genoeg te beleven dus in de Achterhoek. Maar ja, wat doe je dan eigenlijk op de kermis? Kijk, er is maar één attractie waar ik eventueel in zou gaan. En dat is de breakdance. Een beetje rondgeschud worden. Vind ik nog best leuk. Voor de rest, hè, de schietent misschien een keer. En daarna naar de zuiptent. Dat is wat je eigenlijk doet op de kermis. Genieten van de muziek die er gespeeld wordt. Eigenlijk best wel heel leuk. Maar ja, moet je alleen gaan of niet? Want ja, ik vind alleen gaan, vind ik zoiets als, weet je wel, alleen op vakantie gaan. Dat is ook zo, ja, je kijkt er toch snel op uit. Ook al is het best wel gezellig, maar goed. Ja, wat zou jij doen? Laat het even weten. 0647470022. Net vroeg ik je wat je denkt dat de Graafschap gaat doen, want die spelen uiteraard vanmiddag om 16:45 tegen de heren van NAC Breda in eigen huis. Heinz Scheur dacht geloof ik 3-1. Ik zei 2-1 winst. Nou, hopen dat ze die 3 punten in ieder geval in de Achterhoek houden. Dat zou mooi zijn, toch? Goedemiddag, dit is Regio 8. Mijn naam is Sven Dimmendaal met nu de muziek van Regio 8. Foreigner.

Dit is Regio 8. Goed dat je erbij bent. Wat wil jij horen op je zondagmiddag? Laat dat even weten. 0647 47 0022. Zo vlak voor de wedstrijd. Misschien ben je al wel onderweg naar het stadion. Laat weten wat ik voor je kan draaien. Doe ik dat graag naar Benson Boone and the Time of My Life.

Verano.

Maar It's Raining Men, you're the Weather Girls op Regio 8. Ja, en ik had het net over kermis. Kijk, het is misschien een beetje een taboe om als volwassenen nog naar de kermis te gaan. Tenminste, ik zie heel vaak dat ze zeggen, ga jij nog naar de kermis? Nou, het is dus eigenlijk best wel heel leuk. Er lopen best wel ook nog heel veel volwassenen rond over de kermis. En die gaan dan lekker de kroegen in, lekker feest vieren, genieten van de muziek. Want de kermis staat ook bekend om gezelligheid, om muziek, om sfeer. Ja, en ik vroeg me af, zou jij alleen naar de kermis gaan of niet? Het lijkt me een beetje saai aan de ene kant. Een beetje net als alleen op vakantie gaan. Doe je ook niet heel gauw. Aan de andere kant, waarom niet? Weet je wel, je leert nieuwe mensen kennen. Dat hoorde ik ook meerdere mensen zeggen. Zou jij wel of niet alleen naar de kermis gaan? Dat is de vraag, want ook in de hele Achterhoek is er dit weekend kermis. Zelhem Aalten, Silvolde. Ik krijg onder andere een appje van Frank uit Zelhem. Frank zegt, ja, ik ga dus altijd eigenlijk alleen naar de kermis. Terwijl dat ik een vrouw heb. Want mijn vrouw die houdt er totaal niet van. Maar ik vind het leuk om samen met vrienden gezellig de kermis op te duiken. Dat is ook zo, Frank. Kijk, het is, je hoeft helemaal niet alleen de kermis op te gaan. Je kunt je vrienden ook uitnodigen. Maar goed, wat als je vrienden nou niet kunnen? Wat doe je dan? Ga je dan alsnog alleen naar de kermis? Daarop zegt Janine, ja, ik ga alleen naar de kermis. Ik bedoel, het is ook een stukje noberschap, een stukje gezelligheid wat de kermis meebrengt. Is ook zo. Ik zie onder andere een appje van Lisa. Lisa zegt, ik ga altijd alleen naar de kermis. Ik bedoel, ik heb geen vriend. En wie weet kom ik er op de kermis wel alleen tegen. Toch? Ah, jij bent zo'n kermisganger die netjes opmaakt voordat je naar de kermis gaat. Is wel heel gezellig, toch? Ja, en ik bedoel, je leert dus nieuwe mensen kennen. Dus waarom ook niet? Jullie hebben mij overgehaald. Ik denk dat ik zo meteen toch, na mijn uitzending, nog maar eventjes moet genieten van de kermis in Zelhem. Mocht je me tegenkomen daar, zwaai even. Vind ik leuk!

even lekker dansen met Terrence Trent D'Arby en Dance Little Sister. Dit is Regio 8. Zometeen de mannen van 8 Sport. Ze zijn bij je na vieren. De wedstrijd De Graafschap tegen NAC Breda. Live verslag volg je dus bij Regio 8. De wedstrijd begint om 16:45. En de mannen van 8 Sport zijn erbij met live verslag vanuit het stadion. Zometeen veel plezier bij de mannen van 8 Sport dus. Ik ben er vrijdag weer vanaf 3 uur. Hoor je mij weer. Tot dan, geniet ervan. En dit

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
5: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
7: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet er naar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land, omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
14: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
16: In de Achterhoek regelen we het samen.
17: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
18: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
19: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
22: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Daaraan!
25: Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.

De Mavericks met Here Comes My Baby. Welkom bij 8 Sport op zondagmiddag 20 september 2026... met vanmiddag aandacht voor de Graafschap tegen NAC Breda. Ja, op papier lijkt dat een topper in de keukenkampioendivisie, maar ja, de ranglijst zegt wel anders, want de Graafschap staat 1 na laatste en NAC Breda staat op de 15e plek. Dus de Graafschap vorige week wel de eerste overwinning van het seizoen geboekt tegen Emmen. Daar werd het 2-1 en die wedstrijd begint om 16:45 in Doetinchem. En tot die tijd gaan we voorbeschouwen met onze verslaggever in het stadion, Lucas Overkamp. Zometeen gaan we eerst nog luisteren naar de voorbeschouwing op die wedstrijd. Maar eerst gaan we nog luisteren naar muziek van Roy Orbison, dus You Got It.

Oh My God van Rondé. Ja, dacht vorig zondag denk ik ook toen de Graafschap won van Emmen. Oh My God, toch is een keer gewonnen. De Graafschap nu 4 punten. Vrijdag werd ook al gevoetbald in de Keukenkampioen Divisie. Gaan we kijken naar de uitslagen. Ja, de Airborne-wedstrijd in Arnhem. Vitesse die heeft met 3-1 gewonnen van Jong PSV. Almere City won nipt van de koploper Heracles Almelo met 1-0. Den Bosch stand tegen Helmondsport. De Brabantse derby is geëindigd in 2-1. Eindhoven tegen Emmen. Die zijn nog in 3-1, waarbij Emma ook nog een rode kaart pakte. Heb ik vrijdag zelf gezien. Jong Ajax tegen Rode JC. Die wedstrijd eindigde in een brilstand 0-0. Jong AZ die speelde tegen Volendam 4-1. Jong Utrecht tegen VVV Venlo. Die wedstrijd is geëindigd in 1-3. RKC op de vierde plek. Die won met een grote uitslag, namelijk met 6-1 maar liefst van MVV. Maastricht, de hekkensleuter. Bijna de hekkensleuter. En Top Os dan, die speelde thuis tegen SC Dordrecht. Ondanks een rode kaart wonnen ze nog steeds met 3-0.

0: afspot met David Bowie, Sonar Vision, een prachtige plaats. Gaan we nog even kijken naar de Eredivisie. Op dit moment is er ook nog een topper aan de gang daar, namelijk. Want FC Twente tegen PSV. Ja, PSV staat op de derde plek en Twente staat op de vierde plek. Dus dat is een mooie pot. Die wedstrijd is in de blessuretijd, even kijken, de 92e minuut. En die wedstrijd staat daar 3-2. Dus op deze stand blijven de punten in Enschede. En doet, Twente doet goede zaken. Dan hebben ze evenveel punten als PSV. 16 punten maar liefst. Dus die wedstrijd in de uiterste blessuretijd inmiddels bijna afgelopen. En eerder vandaag wordt ook al gevoetbald, namelijk Feyenoord speelde tegen FC Utrecht. Die wedstrijd eindigt in maar liefst 5-0. Feyenoord de nummer 2. En Utrecht werd lager staat. Dan hebben we nog AZ tegen Telstar. Die werd eerder vanmiddag ook al gevoetbald. Die wedstrijd is geëindigd in 1-0. En kort voor 5 is ook nog een andere wedstrijd in de Eredivisie, namelijk NEC tegen Go Ahead Eagles. Ook een mooi affiche. We gaan even kijken naar de andere uitslagen van de wedstrijd van gisteren. Moet ik even een ander tabblad erbij pakken. De wedstrijd van gisteren, Willem 2 tegen Fortuna Sittard. Die wedstrijd is geëindigd in 0-1. Ajax tegen Excelsior, 2-2. Sparta Rotterdam tegen Heerenveen. Die wedstrijd met een grote uitslag, 0-4. ADO Den Haag tegen Cambuur dan. Die wedstrijd eindigt in 1-1. En FC Groningen tegen PEC Zwolle. Die wedstrijd die eindigt in 3-0. Gaan we kijken naar het stadion. Of Justin er al hangt. Even kijken. Maar nee, dat hangt nog niet. Dan gaan we zo... Justin, ben je inmiddels op je plek?
1: Mijn plek, zeker.
0: Ja. Zo gelijk even voorbeschouwen dan. Nu toch
1: ja,
0: hangt,
1: laten we maar doen. Ja. Zeker, nu we er toch zijn.
0: Ja, precies. Want daar gaat ze natuurlijk vorige week met 2-1 gewonnen van Emmen. Dat zal de jongens wel een goede boost geven, hè?
1: Ja, het was echt de confidence boost die ze nodig hadden bij de Graafschap. Alles was een beetje, de stemming was in ieder geval in mineur. In Doetinchem, dat zag je ook wel een beetje aan de jongens, ook tijdens de wedstrijd. Heb je van zulke momenten in een wedstrijd dat het ja, af en toe een beetje tegen zit. En als het dan helemaal afgelopen week ook al tegen zit, dan komt dat nog twee keer zo hard aan. Maar ja, in Emmen vorige week, ik was er zelf ook bij alles, viel een beetje op zijn plek. Dat is ook wel een keer lekker dat het voor de Graafschap een keer mee zit. En dan meer dan 2-1. Ja, dan zie je de opluchting ook bij de trainer als je die daarna spreekt. Die zei ook al ja, dat het een keer onze kant opvalt. Dat is gewoon heerlijk. En ja, ik hoop dat ze dat vanavond een beetje, of vanmiddag eigenlijk een beetje door kunnen trekken. Want met NAC heb je ook wel een ploeg, moet ik zeggen, die er niet lekker in zit. Als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, precies. NAC op de 15e plek. En ja, wat ik zei het met de opening al. Ja, papier natuurlijk een mooi affiche. Twee grote clubs uit de eerste divisie. Maar als je naar de stand kijkt, dan is echt wat anders. NAC 15e en de Graafschap in de laatste, 19e. Dus,
1: Ja, als je aan het begin van het seizoen deze wedstrijd had je misschien wel omcirkeld. Het was een grote wedstrijd. NAC is natuurlijk gedegradeerd afgelopen jaar. Dus een van de titelkandidaten, of in ieder geval om bij de eerste twee te eindigen om te promoveren dit jaar. Ja, dat gaat vrij dramatisch daar in Breda, in Brabant. Staan inderdaad op dit moment op die 15e plek. 6 wedstrijden gespeeld, 7 punten. Dat is wel meer dan de Graafschap. Die hebben de 6 wedstrijden, 4 punten. Dus bij de Gavo gaat het niet heel best. Maar bij NAC ook niet. Nee, daar is het bijna crisis, durf je te zeggen. Hoefkens ontslagen. Trainer van NAC Breda. Nu sinds 2 wedstrijden zit oud-Volendam trainer Rick Kruis daar op de bank. En na zijn eerste wedstrijd als trainer van NAC was tegen Jong Utrecht. Die verloren zij 2-3 thuis. Toen zei hij in de interview daarna dat hij geschrokken was van zijn spelers. Nou, als je dat als eerste wedstrijd al ziet, dan ben ik benieuwd hoe ze het vandaag gaan doen in ieder geval.
0: Ja, precies, ja. En ja, de trainer van NAC natuurlijk ontslagen recent. En ja, dat scenario daar werd ook bij de Graafschap ook al gesproken. Hè? De druk op de trainer en dan ook al toen natuurlijk naar 4 nederlagen op een rij.
1: Ja, zeker. Die druk is ook al toegenomen. Ik moet zeggen, bij NAC is er ook al een aardig grote achterban in Breda. Dus daar zit de druk er ook redelijk hoog op. Maar bij de Graafschap natuurlijk ook. Maar ja, ik denk het verschil is bij Thomas Duivenvoorde. Is er wel echt sprake van beleid? Is er sprake van een plan? Vorig jaar heeft hij natuurlijk onder Marinus Dijkhuis dus zijn eerste minuten kunnen maken als assistent. In ieder geval bij het betaalde voetbal. En dat het dan af en toe wat minder gaat. Een bepaalde wedstrijden, dat is niet zo erg. Maar dat gaat nog wel komen, daar ben ik van overtuigd. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja.
1: Bij de Graafschap.
0: Ja, vorige week hebben ze natuurlijk gewonnen. En ze hebben toch

0: zei de trainer ook achteraf. Hè? Dat, zag je dat ook terug? Vergeleken met die wedstrijd ervoor?
1: Ja, dat zag je wel. Duivenvoorde staat dan ook wel bekend. Omdat hij zijn ploeg wil laten domineren in het voetbal. Veel balbezit. Verzorgde opbouwen en vanuit die situaties aanvallen en doelpunten te gaan creëren. Ja, dat zat er vooral in de eerste helft tegen Emmen echt totaal niet in. Het was verdedigen met 5 man op lijn. En in de interviews daarna gaf Duivenvoorde ook toe dat het af en toe 7 man op lijn was. Dat we te veel aan het verdedigen waren. Dat ze misschien nog wat te bang waren, te onzeker. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, het was niet echt het vertoonde spel wat Duivenvoorde wilde zien van zijn ploeg. Maar ja, als je de overwinning pakt, de eerste overwinning van het seizoen, dan zei Thomas Duivenvoorde ook, ja, dan mag ik niet klagen. Want de overwinning moet zijn natuurlijk het allerbelangrijkste en het spel komt daarna. Maar dat gaat misschien de komende weken ook nog wel een stuk beter worden.
0: Precies. Ja, Justin, dankjewel. Ik kom zo even bij je terug voor wat verdere voorbeschouwing. Dan gaan we eerst luisteren naar muziek van Son Mieux. Dit is Fields.

0: 8 Sport op zondagmiddag met Jennifer Lopez. Eén dit funny hier bij Regio 8. Nog 10 minuten en dan gaan we aftrappen in Doetinchem. De Graafschap tegen NAC Breda. Wij gaan naar Justin van voor de opstellingen van beide elftal.
1: Ja, zeker. We zijn nog steeds hier inderdaad in de Vijverberg. Kleine 10 minuten tot deze wedstrijd. En we hebben natuurlijk ook twee opstellingen. We beginnen bij de bezoekers uit Breda. Michael Verrips staat daar op goal. En een keeper met aardig veel eredivisieervaring. Zijn viermansverdediging met Boyd Lucassen op rechtsback. Leo Grijmel, Jan van den Berg vormen het centrale duo. En op linksback een bekende in Doetinchem. Rio Hille, natuurlijk oud Graafschap. Speelt daar eigenlijk alles op dit moment in bij NAC. Die staat op de linksbackpositie. Viermans middenveld, Mohamed Nasso, aanvoerder van NAC. Komt uit Marokko, de uitblinker bij NAC dit seizoen. Een van de weinige lichtpuntjes in Breda dit seizoen, moet ik zeggen. Max Ballard. En als de opstelling wegwaait, het is hard aan het waaien hier. En Kamal Soa vormen het tweemans middenveld. Soa is een bijzonder geval. Wilde afgelopen zomer toch echt wel een stap maken. Weg van Breda. Heeft daardoor aangegeven bij de trainer, vorige trainer Carl Hoefkens. Ik kan echt niet spelen. Ik wil wel meetrainen, maar ik kan simpelweg niet spelen. Is hem niet echt in genade afgenomen. Krijgt nu de allerlaatste kans van trainer Rick Kruijs. Nieuwe trainer Rick Kruijs. Dus die mag het vandaag laten zien. Op de rechtsmidpositie Jannes van Hekken. Tweemans aanval Moussa Soumano. 2 goals, 1 assist voor hem. En Charles Andreas Priem, oudspeler van Almere, Sparta, Eindhoven. Ook aardig wat eredivisie ervaring dus. Best wel een goed elftal. Zijn simpelweg aan het onderpresteren. En dan het elftal van Thomas Duivenvoorde. Niet veel verrassingen, eigenlijk helemaal geen verrassingen. Tijs Wiegers op de goal. Kaya Simons, Roman Besselink, Gijs Bolk en Nolan Martens vormen de viermans verdediging. Thomas Kok, verder de jong aanvoerder. En Donny Warmerdam staan met z'n drieën op het middenveld. In de spits Julian Kania. De laatste week krijgt hij zeker de voorkeur boven Keanu Quint. Die is natuurlijk ook weer een tijdje fit, maar het is nog steeds de Duitser die in de spits staat. Op rechtsbuiten is het Björn van Zijl. Speelde vorige week ook in de basis bij FC Emmen. En Toivo Mero, de man die is opgeroepen voor Jong Finland, mist daardoor de wedstrijden van FC Eindhoven en tegen FC Den Bosch. Maar hij zit er vandaag nog wel bij de Graafschap. Dus kan Thomas Duivenvoorde ook nog even gebruik maken van die jonge buitenspelers. Anderen zitten nog onder andere op de bank. Als je mensen in kan brengen, is het de Milan Smits, Agmeti Krajinca, Fino Chiario, Denzel Eiken, Nathan Akaninda, Jannes Wiekhoff. Genoeg mannen in ieder geval voor de trainer van de Graafschap om nog iets in te gaan brengen. Mocht het helemaal fout gaan hier vanmiddag op de Vijverberg. Een Vijverberg wat redelijk goed gevuld is, moet ik zeggen. Het is nog niet helemaal. Het is altijd wel bij de laatste minuten dat alles en iedereen binnenkomt stromen. En dat zie je nu ook wel als je kijkt naar de ingangen van het stadion. Uiteraard is de harde kern wel weer aanwezig. De aanhangers, hoe je ze ook wil noemen. Ze zijn er in ieder geval weer. Die zijn er elke wedstrijd. En dus ook deze wedstrijd weer. We hebben nog precies 7 minuten tot aan de aftrap tussen de Graafschap en NAC Breda. Gaan we er nog heel even tussenuit. Even een paar plaatjes draaien. En dan zien we jullie hopelijk over een kleine 10 minuutjes weer terug.
0: We hebben een vraag over de opstelling, Justin. Ja, de Graafschap kon je zeggen 4 verdedigers, hè?
1: Ja.
0: Is dat betekent dat ze weer het aanvallende voetbal willen spelen vandaag? Of gaan ze toch weer voor het resultaat voetbal in eerste instantie?
1: Ja, je zou denken dat Thomas Duivenvoorde zo snel mogelijk zijn systeem er weer in probeert te krijgen. Het was niet echt de bedoeling vorige week tegen Emmen dat ze zo verdedigend zouden staan. Toen hebben ze het ook met 4 verdedigers gedaan. Thomas Kok is een middenvelder. Die staat nu ook op het middenveld, maar die is vrij verdedigend ingesteld. Dus dat zal dan de eventuele 5e verdediger zijn, mocht het helemaal mislopen in deze wedstrijd. En NAC die duidelijk de overhand neemt. Maar ja, ik ga ervan uit dat Thomas Duivenvoorde gewoon zijn aanvallende spel weer wil laten zien. En dan gaat hij met 4 verdedigers doen, 3 middenvelders en 3 aanvallers.
0: Oké, duidelijk. Tot zometeen dan.
1: Tot zometeen.
2: Als Achterhoeker luister je naar Regio 8.

0: ain't mine.
1: Ga snel naar Doetinchem, naar de Graafschap tegen NAC Breda. Justin, is de wedstrijd al begonnen?
2: Zeker, 28 seconden bezig in deze wedstrijd tussen de Graafschap en NAC Breda. Het eerste balbezit is hier voor de Doetinchemmers. Verder de Jong levert hem nu wel simpel in bij Charles Andreas Brim, die aan de linkerkant van de aanval bij NAC gepositioneerd staat vandaag. Overtreding gemaakt door diezelfde Verder de Jong. Om dat balbezit te corrigeren wordt gecorrigeerd zelf door scheidsrechter Jeroen Manschot. Een scheidsrechter met aardig veel eredivisieervaring en zelfs uit mijn hoofd nog wat Europese ervaring. Ja, en dat hij dan een scheidsrechter op de Vijverberg, dat zal wel de kroon op zijn carrière tot nu toe zijn. Vrije trap is inmiddels genomen. Er wordt een balletje teruggespeeld naar NAC. De Graafschap probeert natuurlijk aanvallend te voetballen. Maar positioneren zichzelf op dit moment wel even op de eigen helft. NAC is daarom ook rustig aan het zoeken naar een opening. Hier aan de linkerkant met Jan van den Berg. Jan van den Berg speelt hem naar de linkerkant richting Rio Hille. Daar is het eerste balbezit voor de oudspeler van de Graafschap. Hille zoekt de bal naar voren. Die krijgt hij ook bij Nasso. Kan ook opendraaien van zijn directe tegenstander. NAC nu over de middenlijn heen. Probeer naar binnen te dribbelen. Nasso, dat is een goede bal richting het middenveld. Bal ligt nu aan de rechterkant bij Boyd Lucassen. Bij Soa, de man waar het zoveel over is gegaan bij NAC dit seizoen. Inderdaad, hij wilde een transfer maken. Heeft hem uiteindelijk niet kunnen maken. En heeft daardoor zijn knop om moeten zetten om nog wel bij NAC te mogen voetballen dit seizoen. Dat mag hij nu ook doen. Staat nu dus ook in de basis. Balbezit nog steeds voor de ploeg uit Breda. In het veld hier, Max Ballaar. Wordt een overtreding gemaakt opnieuw. Deze keer is Donny Warmerdam. Vrij trap weer snel genomen. NAC wil het tempo in het spel houden. Dat doen ze tot nu toe goed. Actie van Soa wordt onderschept door Gijs Bolk. Speelde vorige wedstrijd, moest hij ook invallen. Jason Meerstad raakte daarna een kleine 20 minuten geblesseerd. Ze kwam de jongen uit Emmen. Moest hij tegen FC Emmen zijn opwachting maken onverwachts. Wel 70 minuten gespeeld en daarna ook even gesproken. In een interview was een leuke, sympathieke jongen. En was ook heel blij dat hij weer minuten mocht maken voor de Graafschap. Balletje is nu wel voor de superboeren. Gaat over de zijlijn heen. Dus net op de eigen helft mag NAC gaan ingooien. Balletje gaat rustig terug richting Leo Grijmold. Lijkt er niet op alsof de Graafschap die aanvallende intenties door wil zetten. Want het is Julian Kania, de voorste persoon van de Graafschap. De spits die zich positioneert net over de middenlijn heen. Iedereen van de Graafschap dus op de eigen helft. Het plan van Duivenvoorde, die nu wel op zijn stoel blijft zitten, is dus duidelijk verdedigen. En in ieder geval de kat uit de spreekwoordelijke boom kijken. Nasso is nog steeds in balbezit voor NAC. Nog steeds rond de middenlijn. Balletje naar rechts. Mero en Warmer dan wel een beetje druk zetten. Van de linkerkant naar Soa. Goede combinaties van NAC. Lucas heeft ruimte voor zich. Moet wel terughalen. Balletje winnen die rechterkant. Voorzet op het hoofd van Toy van Mero laat het zijn. Nee, Nolan Martens kopt hem over de zij. NAC begint sterk. Graafschap een beetje in. Niet het allerbeste wat het ooit is geweest. Dus dan weet u dat in ieder geval. Ingooiers voor NAC aan die linkerkant. Dat is voor Jan van den Berg. Staat bekend om die verre ingooi. Gaat het nu weer doen. Van den Berg. Bal in de 16. Wordt dan doorgekopt. En daar is het eerste werk voor Ties Wiegers. Keeper van de Graafschap heeft nu sinds een week of drie. Sinds het sluiten van de transferwindow. Een concurrent in de naam van Paul Rijersson. Overgekomen van Jong Ajax. Huurdeal. Een optie tot koop. Vonden veel van Ajax-fans best wel opvallend. Aangezien de keeper van Jong Ajax, Juri Heerkens, op dit moment niet echt presteert. Zouden zij denken van, hey, waarom kan Rijversson daar geen kans krijgen? En ze vonden het eigenlijk ook wel een best goede keeper. Maar ja, waarom die dan op de bank zit bij de Graafschap, dat weten ze ook niet. Wat we wel weten is dat de Graafschap hier weer een aanval is over de linkerkant. Toy van Mero moet dan wel terug, houdt wel balbezit. Krijgt de overtreding mee. Overtreding van Soa. Dan kan Rick Kruis, trainer van NAC, niet zo heel veel van begrijpen. Gaat even bij de vierde man. Die vervolgens weer rustig dirigeert naar zijn eigen trainershok.
1: Slag onderbreken.
2: Daar moet je wel trainen. Je mag in ieder geval niet de scheidsrechter of de vierde man.
1: Ja. De verbinding is niet heel stabiel.
2: Je gaat het verslag onderbreken.
1: Ja, we gaan even een plaatje draaien.

0: Jackson 5 met ABC hier bij Regio 8. 8 sports met de Graafschap tegen NAC. Nog even een aantal andere uitslagen. AZ tegen Telstar, die wedstrijd is geëindigd in 1-0. En een paar minuten geleden afgelopen Twente tegen PSV. Die wedstrijd is geëindigd in 3-2. Dus Twente doet een goede zaak en evenveel punten als PSV. En nog één andere wedstrijd momenteel in de Eredivisie. Dat is NEC tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd, daar staat al 1-0 voor NEC. Wij gaan naar Doetinchem. Justin, gebeurt er al wat?
1: Ja, nog niet zo heel veel gebeurt nu. 8 minuten in deze wedstrijd. Lange bal richting Lucas. Gaat over de achterlijn. Het begin, ik moet zeggen, de eerste 8 minuten van deze wedstrijd nu is wel voor NAC Breda. Zijn ook veel meer aanvallend bezig dan dat de Graafschap dat is. Echt nog teruggedrukt op de eigen helft. De ploeg van Thomas Duivenvoorde. Kijkt het tot nu toe nog even aan. Is nu ook Toy van Mero aan het aancoachen. Misschien op bepaalde looplijnen. Of hoe hij zich meer in het spel moet gaan verdiepen. En zich mee moet gaan bemoeien. Maar ja, de ploeg uit Doetinchem heeft het wel moeilijk. Kiezen nu niet per se voor de opbouw. Gaan ze dan nu wel per se doen. Balletje naar Gijs Bolk. Schiet dan de lange bal naar voren. En dan moet Mero het maar gaan uitvechten met Lucassen. Dat doet hij dan wel. Toy van Mero blijft in het duel. Blijft nu ook in balbezit. Dat is goed gedaan door de jonge Finse aanvaller. Balbezit is nu even voor de Graafschap. Bal naar de andere kant is heel goed van Mero naar Martens. Nu is het eerste gevaar voor de Graafschap in deze wedstrijd. Voorzet van Martens. Wordt aangeraakt door Brim. Bal blijft wel in de 16 liggen. Nog steeds Martens. En dan blijft die bal nog steeds liggen. En via Kania is er nog geen schotkans. Gaat er wel iemand liggen. Dat is Martens. Scheidsrechter Manschot vindt er niks van. Deel gaat gewoon door. Graafschap nog steeds in balbezit. Nu allemaal op de helft van NAC Breda. Moeten nog wel even een stationnetje naar achteren. De Graafschap zien geen mogelijkheden om naar voren te gaan. Nu doen ze dat wel via de linkerkant. Opnieuw Mero tegenover Lucassen. Als Mero een beetje op snelheid is, dan weet je dat hij gevaarlijk kan zijn. Dus dat is ook iets waar de Graafschap naar moet gaan zoeken deze wedstrijd. Opnieuw Toy van Mero. Balletje deze keer naar achteren toe, naar Bolk. Wordt aangeschreeuwd door het fanatieke Graafschap publiek. En laat ik heel eerlijk zijn, het even fanatieke NAC publiek. Het is een fantastische sfeer in deze wedstrijd tot nu toe. 9 minuten gespeeld en 30 seconden op de klok in deze wedstrijd. Balbezit nog steeds voor de Graafschap. Kiest Ties Wiegers ervoor om die bal heel netjes aan NAC te geven. Een rare bal van de keeper van de Graafschap. Laat hem lustig lopen voor Michael Verrips. Keeper van NAC Breda. Dan mag de uitploeg weer beginnen aan de opbouw. Graafschap inderdaad weer even met z'n allen naar achter toe. Het lijkt echt een bedacht strijdplan van Thomas Duivenvoorde om iets meer naar achteren te gaan. En kijken wat deze wedstrijd brengt. Het balbezit is nu wel weer voor NAC. Bal met Max Ballaar. Leidt een beetje onder zijn voet door te spelen. Balletje nu naar de rechterkant. Richting Leo Grijmel. En als ze net de middenlijn over zijn, dan gaat de Graafschap wat druk zetten. Voetbalt NAC tot nu toe wel best wel goed uit. Balletje hier nog steeds van Jan van den Berg. Schuift toch echt door als middenvelder in de opbouw. Dat kan die wel, Jan van den Berg. Wel een man met ervaring van NAC Breda. 31 jaar. Komt uit België. Heeft ook in de Eredivisie met NAC gevoetbald. Is ook teruggekomen. Had even een transfer gemaakt, maar nu is hij er weer bij het shirt van de gele en de zwarte. Als de bal over de zijlijn heen gaat, is de ingooi voor de Graafschap. Slechte bal van Michael Verrips, die is ook niet binnen te houden en ook niet door Charles Andreas Priem. Balbezit nu voor de superboeren. Thomas Kok laat zich duidelijk inderdaad zakken in die opbouw, waardoor het toch een driemansverdediging en met hoge aanvallende backs is. Dan krijg je denk ik een 3-5-2 als Thomas Kok zich bijna verslikt in die bal. Gaat het nog maar net goed. Balletje terug naar Wiegers. Maar dan moet Wiegers die bal lang spelen. Is het balbezit nu voor NAC Breda. Daar was het even penibel voor de Graafschap. Het leek inderdaad Thomas Kok te zijn. Die bal bijna gewoon aan Sumano gaf. Sumano, de spits van NAC Breda. Met veel bombardie binnengehaald. Als er nu een voorzet komt vanuit de 16. Daar is Soa. Wordt hij net op tijd weggehaald. Tweede bal is nu ook voor de Graafschap. Ligt er nu ook wat ruimte voor de counter. Met Fedde de Jong. Als die bal goed is richting Björn van Zijl. Dan kan hij wat komen. Goed gedaan voor Jan van den Berg. Ingooi voor de Graafschap. Ver op de helft van de uitploeg van Rick Kruijs. Dus wat ik al zei. Hoefkens ontslagen. Rick Kruijs geschrokken van zijn eerste wedstrijd als trainer van NAC Breda. Verloren thuis met 3-2 van Jong FC Utrecht. Ja, als je het zou moeten bekijken, dan is Jong Utrecht thuis wel een ideale wedstrijd voor een nieuwe trainer. Om er toch even lekker in te komen in de keukenkampioen-divisie. Ja, en als je dan 3-2 op de broek krijgt, dat is geen lekker begin voor die 41-jarige trainer uit Volendam. Oud-trainer van FC Volendam. Graafschap wel inmiddels weer in balbezit. 11 minuten en 52 seconden gespeeld. Balbezit aan de linkerkant voor Kaya Simons. Soa daardoor heel eventjes naar achteren. Bal gaat nu ook naar achteren richting Besseling naar de rechterkant. Sumano en de voorste twee, dat zijn Sumano en Kawal Soa op dit moment. Die gaan gewoon rustig mee met het positiespel van de Graafschap. Dat is een goede actie van Mero voorbij aan twee. Dribbelt dan naar binnen, zoekt dan iemand aan de rechterkant. Die vindt hij in Martens. Martens nu tegenover Charles Andreas Brim. Voorzet van Martens, vroege voorzet. Wordt geblokt door diezelfde Brim. Ingooi voor de Doetinchemmers. Als de stop collectieve straffen in minuut 13 uiteraard weer omhoog gaan. Het verhaal is inmiddels bekend. Elke 12e minuut van de wedstrijd heeft de neiging om de harde kern van de Graafschap even een statement te laten horen richting de KNVB. Genoeg over dat statement. We gaan weer lekker voetballen. Het is Roman Besselink. Verre ingooi, de 16 in. Balletje nog steeds in de 16. Wordt weggekopt door NAC. Kans voor een counter wordt gelijk in de keeper gesmoord door Kaya Simons. Bal moet wel helemaal naar achteren toe. Naar Ties Wiegers, waardoor NAC weer even van de eigen 16 af kan. Wiegers, voetballend is die sterk. Af en toe met de handen gaat het wel wat minder. Maar dat is wel een van de oeh. Dat is een vervelende bal van Martens. Gaat allemaal net goed. Balletje richting Bolk. Die Bolk wil de bal diep geven. Moet dan toch door Nieuwarmerdam op het middenveld inspelen. Draait een beetje om zijn eigen as heen. En krijgt hem toch wel richting Besselink. Wel een matige bal. NAC kan daardoor wel een beetje naar voren toe. Wel goed gevoetbald hier door de Graafschap. Nu aan de rechterkant veel ruimte voor Van Zijl. Als hij die bal binnen houdt is het Hille die nog net wat sneller is tegenover Van Zijl. Maar dan moet Hille de bal over de zijlijn heen schieten. Ingooi voor de Graafschap. Opnieuw de kans voor Roan Besselink. Om die bal eens een keer de 16 in te slingeren. Want dat is een van zijn sterke punten van Roan Besselink. Om die bal maar eens lekker voor te geven met de handen. Dus een extra wapen. Een speciaal wapen van de Graafschap. Ja, we zagen het net ook met Jan van den Berg die dat ook heeft. Aanvoerder van NAC. Of nee, geen aanvoerder. Centrale verdediger van NAC. Lange bal weer. De 16 in. Wordt weggekopt door Sumano. Tweede bal voor Martens. Wordt het een vroege voorzet? Er wordt een vroege voorzet. Alleen staat daar niemand. Alleen iemand van NAC. In dit geval was het Leo Grijmel. Die de bal weg kan koppen. Het balbezit nu wel weer voor de Doetinchemmers. NAC Breda kan de bal niet in eigen balbezit houden. Opnieuw is het de Graafschap in balbezit. Gijs Bolk aan het zoeken. Nu over de middenlijn heen. Hij zei, blijft zoeken. Nu is het wel heel lastig. Vindt het nog wel goed uit. Maar ja, slechte bal richting Toy Vomero. Ingooi voor NAC. Hebben we dan ongeveer 14 minuten gespeeld. Het spel gaat een beetje heen en weer. En het is tot nu toe wel een leuke wedstrijd. Maar ja, er gebeurt qua kansen eigenlijk nog niet zo heel veel. Dus een klein kwartiertje gespeeld, denken we nu. En dan kunnen we denk ik wel langzamerhand naar een plaat toe gaan. Als we nu bijna de 15 minuten gehad hebben, is het nog steeds 0-0 tussen de Graafschap en NAC. En dan zie ik jullie hopelijk over een minuutje of 2-3 weer terug.

0: Mooie muziek hier bij Regio 8. En wij gaan naar Doetinchem voor Graafschap tegen NAC. Justin, zijn er al, ik hoorde wat gejuich op de tribunes. Was dat bijna een doelpunt? Of,
1: Ja, het was inderdaad het eerste gevaar van de Graafschap deze wedstrijd. Goed werk van Martens en van Verde de Jong aan die rechterkant. Belanderde een voorzet ongeveer op die 5 meter. Net op zo'n plek in het veld waar eigenlijk niemand precies weet. Of de keeper of de verdediger wie hem nou weg wil gaan werken. Bleef die bal inderdaad een beetje liggen. Was een beetje gevaar en penibel voor NAC. En een goede kans voor de Graafschap, maar ook een minuut. Hier is het weer NAC en daar is het 1-0 voor NAC Breda. Bijna het eerste gevaar van de uitploeg. En het is gelijk raak. Het is het doelpunt, ik denk, van Charles Andreas Briem. Voorzet vanaf de rechterkant van Lucassen. Blijft daar een beetje hetzelfde als een aantal minuten geleden. Blijft daar hangen. En dat is het de aanvaller van NAC Breda die daar optimaal gebruik van maakt. Van eigenlijk het water wegverdedigen van die bal van de Graafschap. Bal van Lucassen vanaf die rechterkant was wel een goede voorzet. En dan blijft die bal liggen. En dan wordt inderdaad Charles Andreas Briem de gevierde man bij de ploeg uit Breda. En dan kijkt na 18 minuten de Graafschap. Ja, qua kansenverhouding best wel tegen een onnodige 1-0 achterstand aan. Is het aan de ploeg van Duivenvoorde om de komende 27 minuten in deze eerste helft in ieder geval die achterstand weg te werken. Krijgt NAC ook gelijk wat instructies van Rick Kruijs. Die heeft toch een aantal dingen gezien wat, waar hij niet tevreden mee is. Een aantal jongens, ook onder andere Van Hekken, krijgen wat praatjes van de trainer. Ja, 18 minuten gespeeld dus. Nu een 1-0 achterstand voor de Graafschap. Onnodig als je het mij vraagt van deze wedstrijd. Inderdaad, ik zie het ook hier in de herhaling. Voorzet vanaf die rechterkant van Lucassen. Blijft hij hangen. En dan is het de Briem die van, wat zal het zijn, een meter of 10 de bal achter Ties Wieger schopt. En zo kijkt de Graafschap tegen een achterstand aan. Is het de zaak aan de Doetinchemmers om de rug te rechten. Om hier niet al te veel door verward te raken. Dus gewoon hun eigen spel blijven spelen. Gaan ze nu ook proberen met Kania. Nog vrij onzichtbaar in deze wedstrijd. Neemt hij de bal ook verkeerd aan. Balbezit voor de uitploeg. Hier met Nasso. Blijft in duel met Thomas Kok. Gaat daar verliezend uit de strijd. Balbezit dus voor de Doetinchemmers aan de rechterkant met Nolan Martens. Nu wel hoogdruk van NAC. Speelt de Graafschap op zichzelf rustig onder. Zou ik niet al te gestrest zijn van deze 1-0 achterstand. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Het is vaker gebeurd dat ze op 1-0 achterstand kwamen dit seizoen. Dus het is niet iets waar ze van hoeven te schrikken. En hopelijk ook niet gaan doen. Het spel inmiddels wel weer begonnen met Gijs Bolk. Probeert in te dribbelen. Kies voor een station naar achteren. Kaya Simons aan de linkerkant. Beetje geplakt tegen die zijlijn aan. Balletje dan weer terug naar Gijs Bolk. NAC wacht af waar die bal naartoe gaat. Om vervolgens dan op het juiste moment druk te zetten. Daar loopt Kaya Simons inderdaad weg van zijn directe tegenstander. Wel goed dichtgelopen door Leo Krijmel. Ingooi voor de Graafschap. Over de middenlijn heen. Ongeveer bij het trainersvak van Thomas Duivenvoorde. Ingooi genomen door Toy Formero. Balletje nu onder de voet bij Donny Warmerdam. Warmerdam, net over de middenlijn zijn we nu. Net weer terug over de middenlijn. Gijs Bolk, NAC blijft weer een beetje druk zetten, maar ook weer net niet. Het is een beetje net niet. Niet echt een plan van helemaal inzakken, maar ook niet hoog druk zetten. Gaat Somano nu wel doen bij Wiegers. Lost dat rustig op met Martens aan die rechterkant. Daar wordt ook alweer druk gezet door Van den Berg. Door Jan van den Berg ingooi dus voor de Graafschap op diep op de eigen helft. We hebben nu 20 minuten gespeeld in deze wedstrijd tussen de Graafschap en NAC Breda. Als u net inschakelt. 1-0 achterstand voor de Doetinchemmers. Doelpunt van Charles Andreas Briem, aanvaller van NAC Breda. Vanaf een voorzet vanaf de rechterkant van Boyd Lucassen. Kijkt de Graafschap dus ongeveer halverwege de eerste helft tegen een achterstand aan. Ingooien voor de Graafschap. Hetzelfde als een klein minuutje geleden bij het trainersvak van Duivenvoorde. Die nu wel staat. Want die ziet ook dat het nog niet optimaal loopt bij zijn ploeg. Bij zijn de Graafschap. Die is ook aan het coachen. Ook richting Warmerdam. Wat handgebaren en signalen richting Thomas Kok. Van waar moet ik nou lopen? Ja, Thomas Kok is ook wel een soort van een verdediger. Centrale verdedigers, die is ook een beetje aan het zoeken natuurlijk op dat middenveld. Waar het een stuk drukker en onoverzichtelijker is dan in de verdediging. Je hoort het cynische gejuich van het NAC-publiek. Want de Graafschap geeft de bal simpelweg hier. Met Gijs Bolk zo in de voeten bij de keeper van NAC Breda. Michael Verrips. Verrips, die houdt de bal rustig aan zijn voeten. Wacht even totdat Björn van Zijl op hem afkomt. Om hem daarna simpel in de handen te pakken. En het aanvalspel en het opbouwspel van NAC te beginnen. Michael Verrips nog steeds balletje aan de voet. Graafschap moet nu iets meer druk gaan zetten. Dus dat doen ze ook. Kania gaat dan ook richting Verrips toe. Schiet de keeper van NAC Breda die bal daarom lekker het middenveld op. Balbezit een aantal seconden later dan wel weer voor de Graafschap. Met Nolan Martens. Ze moeten natuurlijk wel iets verzinnen. De Graafschap zijn nog niet echt heel erg gevaarlijk geweest. Op die kleine mogelijkheid een kleine 5 minuten geleden. Maar ja, daar koop je niet heel veel voor. En helemaal niet als je ook echt deze wedstrijd nog wil gaan winnen. moeten er daarom natuurlijk twee scoren. Het is Van Hekken hier boven zit voor NAC Breda op de helft van de Graafschap. Heel even weer opgesloten de ploeg van Duivenvoorde. Bal naar de rechterkant, naar Sowa, weer terug op het middenveld. Wordt Max Ballard aangespeeld. Balletje terug richting Grijmol en dezelfde Nasso hier aan de rechterkant met Sowa. Ja, de Graafschap blijft constant aan het verdedigen. Wordt een beetje weggespeeld nu door NAC. En hier is het Somano. Veel ruimte voor de spits van NAC. Schiet de bal een kleine 3 meter over de goal van Wiegers. Maar daar had hij wel heel veel vrijheid, die Franse spits. 2 goals en 1 assist. Met veel bombari gehaald vanuit Breda voor €450.000. Kleine 2 jaar geleden van Ajaccio uit Frankrijk. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Mijn Frans is niet ideaal. Heeft het nog niet tussen echt laten zien bij NAC Breda. Wel 2 goals en 1 assist dit seizoen. Als Jeroen Manschot gaat aftellen. Want Wiegers, ja, die weet het ook niet zo heel erg zeker met wat hij nou gaat doen. Als hij nou opschiet, dan krijgt hij nog bijna de corner tegen. Dat heeft hij net op tijd gezien, Thies Wiegers. Balletje geeft hij daarom, ja, echt heel onnodig weer aan NAC Breda. Kunnen zij weer aan het voetballen. Sowa hier aan de rechterkant wordt wel druk gezet door Kaya Simons. Graafschap gaat nu iets meer naar voren. Is dat dan de handsignalen en gebaren die Thomas Duivenvoorde liet zien? Ik durf het niet te zeggen. Maar wat ik wel weet is dat de Graafschap nu wel in balbezit is. Slechte bal van Verrips. Na wat hotse knotse werk is de bal nu wel bij Wiegers. Mag de Graafschap weer gaan proberen om op te bouwen. Signaleert Rick Kruis dat NAC iets meer druk moet gaan zetten voorin. Gaan ze dan ook doen met Somano. Balletje richting Wiegers. Ja, die speelt nog niet zo'n hele gelukkige wedstrijd. Ook voetballend niet. Gelevert hier ook weer de bal in. Aan de zijlijn ingooien voor NAC over de middenlijn heen. Gaat genomen worden door Lucassen. En dan hebben we nu ongeveer 23 minuten gespeeld. En dan is het toch een beetje aankijken naar deze wedstrijd. Ik zie niet zo heel veel aanknopingspunten. Graafschap zoekt wel iets. Maar vindt voorlopig heel weinig, moet ik zeggen. 23 minuten gespeeld in deze wedstrijd tussen NAC en de Graafschap. Tussenstand 0-1 voor de bezoekers.

0: Een van de grote hits van Fleetwood Mac, Don't Stop, hier bij Regio 8. De Graafschap NAC, Justin, nog steeds 0-1 daar.
1: Nog steeds 0-1. Inmiddels nu 27 minuten rond de klok gespeeld in deze wedstrijd. Tussen de Graafschap en NAC Breda stand inderdaad nog steeds 1-0 voor de bezoekers uit Breda. En de afgelopen 3 minuten wanneer jullie als luisteraars naar een prachtige plaat aan het luisteren waren, is er ook eigenlijk bijzonder weinig gebeurd. Het is een wedstrijd wat zich vooral op het middenveld à la een schakenwedstrijd afspeelt. Weinig kansen van over en weer. Ja, de eerste grote kans voor NAC Breda zit er dan gelijk in. En als het aanvallend ergens van moet komen van de Graafschap, dan moet het van die jonge Finn Toivomero komen. Kania en vooral Björn van Zijl zijn redelijk onzichtbaar in deze wedstrijd. Ik heb ze ook vrijwel nog niet genoemd. Mijn verslag vandaag, ja, dat geeft wel aan hoe weinig ze aan de bal zijn. Hier dan wel weer van Zijl, levert hem simpel dan ook weer in bij NAC. Kan Nasso opendraaien en nu ligt er veel ruimte voor NAC om iets te gaan doen. Nasso nog steeds, Nasso kan uithalen, de 16 in afkappen. Nasso, goede redding, Wiegers. Bal blijft in de 16 liggen. En nu is hij dan eindelijk weg, weer een kans voor NAC. Deze keer was het Mohamed Nasso, aanvoerder van NAC Breda, die simpel weg kon draaien en ook simpel weg kon kappen van zijn directe tegenstander. Kleine 14 meter schiet hij de bal op de goal van Wiegers. Houdt hem wel goed tegen. Eerste redding van de wedstrijd voor de keeper van de Graafschap. Speelt de bal nu ook naar de rechterkant. Spel inmiddels weer begonnen. Nolan Martens, waar het vanaf de rechterkant eigenlijk vandaan moet komen als het gaat om het aanvallende aspect. Wat ik al zei, Björn van Zijl nog vrij onzichtbaar. Hetzelfde geldt voor Julian Kania. Hij heeft veel moeite met vooral Leo Grijmel om daar enigszins aan de bal te komen. Nu wel weer aan de rechterkant is het verder de Jong die voorbij aan Jan van den Berg wil gaan. Die gaat dan liggen en wordt een overtreding gegeven door de grensrechter en dus ook door Jeroen Manschot. Overtreding gemaakt door Ferre de Jong. Kon dat zelf niet echt geloven dat hij die overtreding maakte. Maar ja, het is toch wel echt zo. Vrije trap voor NAC Breda. Ongeveer op de lijn van de 16 meter van NAC. En dan aan de linkerkant. Dus niet echt veel gevaar voor NAC Breda. En ook niet voor de Graafschap. Maar wel balverlies en balbezit voor NAC Breda. Vrije trap gaat genomen worden door Michael van Rips. Sommeert ook iedereen van NAC en ook dus ook van de Graafschap om van zijn helft af te gaan. Gaat dus ook een lange bal worden. Bal wordt dus ook nu gegeven van Michael Verrips inderdaad. Balletje richting Sumano en richting Van den Berg. Het is een vervelende zon die daar staat. Kunnen heel veel spelers last van hebben met zo'n lange bal. En ook dit geval is dat het geval. Balbezit nu na veel gedoe bij NAC aan de linkerkant. Balletje nu de 16 in, blinde bal naar voren. En dan los Gijs Polk dat enigszins rustig op. Balletje naar Besselink. Waardoor de Graafschap nu wel op de eigen 16 moet gaan opbouwen. En je hoort het ook al aan het publiek. Ties Wiegers schiet die bal maar weer eens over de zijlijn heen. Ja, die speelt nog niet zo'n hele sterke wedstrijd. Vooral in opbouwend opzicht zit hij nog niet heel lekker in de wedstrijd. Bobben zit inmiddels voor NAC. Nu helemaal aan de andere kant bij Verrips. Gaat Kania maar eens druk zetten op Leo Grijmel. Balletje naar voren richting Brim. Wordt goed onderschept door Besselink. Als hij het middenveld over kan lopen, dan ligt er nu wat ruimte aan de linkerkant bij Mero. Tegenover Boyd Lucas moet hij het gaan noemen. De individuele actie krijgt dubbele dekking. Ook van Max Ballard. Ja, die weet natuurlijk ook hoe goed Toivomero kan voetballen. Had hij daarom een corner uit. Goed gedaan door de jonge Finn. Krijgt ook een handje van zijn aanvoerder van Ferre de Jong. Gaat zich even met de corner bemoeien. Maar het lijkt gewoon Kaya Simons te worden die bal gaat geven. Dan wordt het een uitdraaiende bal. Nee, het is toch Ferre de Jong. De aanvoerder van de Graafschap die bal gaat nemen. Gaat daarom ook een indraaiende bal geven. Moet voor genoeg gevaar stichten. Er zijn ook veel lange jongens bij de Graafschap in de 16. Staan ook met z'n allen in de 5 meter. Om Michael Verrips het zo moeilijk mogelijk te maken. Bal komt er nu aan van Ferre de Jong. Een vervelende bal. Kunnen best wel matige bal. Wordt bij de eerste paal weggekopt door Lucassen. Over de zijlijn heen. Ingooi voor de Doetinchemmers. Gaat dan genomen worden door inderdaad door Rowan Besselink. Komt hier rustig aanlopen. Pakt dan even een droge bal. Het is bijna een specialiteit van Rowan Besselink. Die verre ingooi. Gert pakt dan een droge bal. Soms is dan ook een bal met een handdoek even droog gemaakt. Om zo ver mogelijk en zo goed mogelijk grip te hebben op die bal. Gaat die bal dan in de 16 geslingerd worden. Nu gaat die komen. Bal van Besselink. De 16 inrichting. Kania. Als die bal daar blijft hangen. Dan kan het vervelender worden. Bal is er nog steeds in de 16. Blijft een beetje stuiteren. Blijft een beetje doen. Niemand heeft echt zin in balbezit. Graafschap nu aan de linkerkant met Mero. Vroege voorzet. De 16 in de handen van Verrips. Kopt die bal dan weg. Nu bal aan de rechterkant met Martens. Zijn we richting de zijlijn. Een balletje naar het midden toe. Naar Ferre de Jong. Weer een voorzet. En deze voorzet is eigenlijk net zo blind als die vorige. Balbezit nu voor NAC. In de counter met Soa. Nu over de middenlijn heen. Soa glijdt dan uit. En neemt dan Toivomero mee. Wordt een overtreding gegeven aan NAC. Dat is bijzonder. Soa glijdt uit. Glijdt heel overduidelijk. Glijdt hij uit. En dan krijgt hij alsnog de vrije trap mee. Heel bijzonder. Gefloten door Jeroen Manschot. Vrije trap in ieder geval voor de uitploeg. Balbezit gaat genomen worden. De vrije trap gaat genomen worden door Lucassen. Niemand kan daar wat van begrijpen. Helemaal duivenvoorde niet. Met veel handgebaren liet hij dat even aan Jeroen Manschot weten dat hij niet eens was met deze beslissing. Balbezit inmiddels alweer en het spel weer begonnen door NAC Breda. Wordt nu hoog druk gezet door de Graafschap. Daarom een lange bal van NAC Breda. Op goed geluk, als je dat zo mag zeggen. Valt net tussen de 16 en Ties Wiegers in. Waardoor Tiger Wiegers die bal weg moet koppen in plaats van hem in de handen te pakken. Veel paniek bij de Graafschap. Ingooi daarom voor NAC Breda aan de rechterkant. Diep op de helft van de Graafschap. Ingooi genomen door Lucassen. En in de kaatsen met Soa is het balbezit nu wel voor de Graafschap. Nog steeds aan de linkerkant. Balletje richting Kania op de borst aangenomen. Veel te moeilijk voor die Duitse spits. Daarom het balbezit voor Ballard. Haalt dan uit. Kleine 10 meter naast de goal. Weer geen gevaarlijke poging van NAC Breda. Maar ja, als je met geen gevaarlijke pogingen en 1-0 voorsprong hebt, dan mag de ploeg uit Breda zeker niet klagen. En ook vooral omdat de Graafschap in 33 minuten voetballen, ja, heel simpel ook niet zo heel veel klaar heeft gespeeld. Nu het balbezit gaat via Wiegers een lange bal zoeken richting Kania. Gaan het iets directer en opportunistischer proberen dan met Kania. Dit is goed gedaan. Veel ruimte nu voor de Graafschap. Hier kan wat ontstaan. Verder de Jong van Zijl maakt een loopactie. Verder de Jong twijfelt een beetje. Bal gaat nu wel naar rechts richting Martens. Vroege voorzet van Martens. Weer in de handen van Verrips. Die voorzetten zitten er nog niet zo lekker in. Als ik heel eerlijk ben bij de Graafschap. Veel voorzet al gezien. Een stuk of 5-6. Allemaal in de handen van Verrips. Niet echt gevaarlijk op het hoofd van bijvoorbeeld Kania. Die lange spits. We kennen hem allemaal al als een spits die goed kan koppen. En vooral een spits die lang is. Ja, dan wil je toch wel wat goede voorzetten hebben. En die zijn er nog niet echt geweest. Helemaal niet van Martens en van Mero. Waar het eigenlijk vandaan moet gaan komen. Een aantal secondes later is het balbezit wel weer voor de Graafschap. Omdat Michael Verrips die bal simpel aan de Doetinchemse ploeg geeft. Gaat Gijs Bolk even aan op avontuur. Dat doet hij een soort van uit noodzaak, omdat hij niet echt ziet om een middenvelder aan te spelen. Balletje nu naar de rechterkant. Dat is een goede bal van Simons richting zijn collega Beck. Nolan Martens, balletje richting Van Zijl tegenover Hillen. En als hij tempo maakt, ligt er nog wat ruimte inderdaad. Daar is die Van Zijl. Uithaal Van Zijl. Kleine 2 meter over de goal heen. Eerste grote goede kans voor de Graafschap. Is het Björn Van Zijl, de man die vrij onzichtbaar is deze wedstrijd. Is hier voor het eerst hier de aanvaller van de Graafschap overgekomen natuurlijk. Van VVV Venlo. En aan het begin van het seizoen heeft nog niet echt een hele supersterke indruk achtergelaten. Staat ook pas sinds een wedstrijd of 2 à 3 in de basis bij Van Duivenvoorde. Van Duivenvoorde, moet ik zeggen. En laat het dan ook pas in die laatste 2 wedstrijden ook zien. In ieder geval goed genoeg om een basisplek te krijgen. Het spel is inmiddels alweer begonnen met Donny Warmerdam. Balbezit weer voor de Graafschap. Dribbelt wat in die middencirkel. Om zijn eigen as heen. Blijft kijken. Zoekt eigenlijk naar een loopactie van Toivon Mero. Wil dat hij in de bal komt. Maar Toivon Mero kiest ervoor om de diepte te gaan. Waardoor dat balletje weer terug moet. Richting Gijs Bolk. Balletje nu naar Donny Warmerdam. Bal naar Wiegers. En Wiegers gaat maar even kijken. Als NAC weer hoog druk gaat zetten. Hebben we nu inmiddels, dat zal zijn, 35 minuten gespeeld. En heeft de Graafschap dus nog 10 minuten om die gelijkmaker te maken. Ik zie het, als het gaat om de gelijkmaker, zie ik het, moet ik zeggen, wel een beetje somber in. Want ja, simpelweg, de Graafschap is gewoon niet echt gevaarlijk. NAC heeft ook niet echt heel veel nodig om de ballen van de Graafschap te verdedigen. Maar ja, we hebben in ieder geval nog 10 minuten en sowieso een hele tweede helft nog om dit recht te gaan zetten. 35 minuten dus gespeeld in deze wedstrijd tussen de Graafschap en NAC Breda. En de stand is nog steeds 1-0 voor de uitploeg.

0: Justin, ik hoor je, is er gebeurd wat bij jou, een doelpunt?
1: Ja, zeker. 0-2 voor NAC Breda. Dramatische eerste helft voor de Graafschap. Krijgt een nog dramatischer einde. Minuut 39 is het. En weer een voorzet vanaf de rechterkant. Deze keer een teruggetrokken bal van Boyd Lucassen in de voeten bij Nasso. Die ziet dan zijn collega aan die linkerkant helemaal vrij staan. En volgens mij is het opnieuw Charles Andreas Briem die bal achter Wiegers schuift. Deze keer probeerde Wiegers nog uit zijn doel te komen om eerder bij die bal te zijn dan de aanvallen van NAC. Maar daardoor liet hij wel de goal openstaan en kon Charles Andreas Briem die bal over Dries Wiegers heen stiften. En zo hebben we nu 40 minuten op de klok staan. Zie ik heel veel mensen springen in het uitvak van NAC dat eerst. En ook heel veel mensen bij de Graafschap alvast een theetje, een koffie of misschien wat sterkers pakken. Richting de plekken waar je dat kan halen. Want het stroomt met z'n allen leeg, de tribunes. Wat ik enigszins ook al kan begrijpen. Want het spel is niet echt om naar huis te schrijven. En dat zien we nu ook aan de stand. 2-0 staat het nu voor NAC Breda. Balbezit nu ook voor de uitploeg uit Breda. Balletje nu over de zijlijn getikt door Nolan Martens. Kon hem niet goed genoeg controleren. Ingooi dus voor NAC Breda aan die linkerkant. Over de middenlijn heen gaat dan genomen worden door Rio Hille. Rio Hille die tot nu toe een prima wedstrijd speelt. Heeft er eigenlijk geen kind aan Björn van Zijl. Wel een goede kans een aantal minuten geleden van diezelfde van Zijl. En naar binnen gesneden vanaf de rechterkant. En schiet dan ruim 2,5 meter, 3 meter over de goal van Michael Verrips. Dus niet al te veel gevaar. Ja, als dat dan je beste kans is, de eerste helft, dan ga je ook niet heel veel doelpunten maken in deze wedstrijd. Nu gaat het, het lijkt er eerlijk gezegd op alsof dat doelpunt in ieder geval de eerste helft nog niet gaat vallen. Tenzij er een moment van onoplettendheid is aan de kant van NAC. Want van de Graafschap hoeft het denk ik eerlijk gezegd niet te voorkomen. Dit is wel goed gedaan door Van Zijl. Snoept dan de bal af van Max Ballard, die niet echt op stond te letten. Van Zijl dribbelt dan naar binnen. Ja, en dan schopt het wel een beetje aan een vervolgoplossing. Staat ook een beetje te kijken naar Kania van, ja, maak jij dan een loopactie? Hetzelfde geldt voor Martens aan die rechterkant. Daar was de loopactie dan wel, maar daar kreeg Van Zijl de bal naartoe. En daardoor via een belandt die bal heel simpel bij Verrips.

0: richting SOA. SOA in de individuele actie staat wel op het formulier als een van de twee centrale middenvelders in een 4-4-2 bij NAC Breda. Maar ja, die bevindt zich regelmatig, als hier een echte dramatische bal van Jannes van Hekken en ingooi voor de Graafschap inluidt, staat die Kamal SOA nu echt heel vaak aan de rechterkant gepost. Dus het lijkt erop dat hij die rechts voor de Graafschap nu, het was een dramatische bal van Jannes van Hekken. Ingooi voor de Graafschap, 5 seconden later, balbezit gewoon weer voor NAC. Dat tekent ook wel een beetje deze eerste helft van de Graafschap. Slap, een beetje enigszins een idee en vooral niet echt in staat om de aanvallers nu.
1: En het blijft heel stil vanuit Doetinchem. Dan gaan we maar even luisteren naar... gaan we doen reclame en nieuws? Ja.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea... 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: En we gaan snel naar Doetinchem, want er is een doelpunt bij de Graafschap tegen NAC.
0: Zeker weten, de Graafschap is gewoon weer helemaal terug in deze wedstrijd. Mijn woorden, terwijl de verbinding hier was verbroken, heb ik wat verteld over dat de Graafschap waarschijnlijk niet meer gaat scoren in deze eerste helft. En dan zul je net zien, Julian Kania. Goeie goal van Julian Kania. Wordt eindelijk een beetje met ruimte in zijn rug ingespeeld. En kan ook opendraaien. Kapt dan zijn directe tegenstander uit en schiet hem onberispelijk achter Michael Verrips. En zo is de Graafschap gewoon eigenlijk vrijwel onverwacht helemaal terug in deze wedstrijd. Waarna een minuut eerder, ik denk Nolan Martens, de rechtsback van de Graafschap, een ongelooflijk grote kans miste. Schoot hem van 3 meter in een leeg goal, schoot hij hem over. Dus ja, daar zei ik ook al van ja, als je dan geen balletjes meer wil raken, dan wil je deze wedstrijd ook helemaal niet winnen. En daar is het 2 minuten later, is het dus Julian Kania, als ik hem in de herhaling terugzie. Inderdaad, een goede actie van Kania. Laat zijn Leo Grijmel, zijn directe tegenstander, volledig achter zich. En dan is ook het gelijk het rustsignaal hier van Jeroen Manschot. Een vrije, ja, moet zeggen, best wel matige eerste helft van de Graafschap wordt toch nog positief afgesloten. We kunnen ze hier gewoon met een heel klein glimlachje de kleedkamer in. We hebben nu 46 minuten gespeeld, zometeen over een kwartier de tweede helft tussen de Graafschap en NAC Breda. De wedstrijd leeft weer, stand 1-2.
1: En dan gaan we nu luisteren naar nieuws in het weer van 5:30.
11: Regio 8, headlines.
12: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. 3 journalisten hebben zich bij Persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering...

0: vergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: We hadden een trage start wat de zon betreft. Want vanmorgen was te veel bewolking. Viel zelfs al een spatje regen uit. Hoe meer noordelijker van de Achterhoek, hoe droger het bleef. En hoe meer naar het zuiden toe, hoe natter. Maar uiteindelijk werd het overal droog, kwam in de middag de zon erbij en liep de temperatuur op naar 19 graden bij een wind die eerst toch wel stevig doorwaaide, maar in de loop van de middag ook minder werd. Een zwakke tot matige wind op dit moment uit zuidwestelijke richtingen. Nou, vanavond en komende nacht dan hebben we te maken met opklaringen. Die worden alleen maar breder komende nacht. Dan koelt het af tot een graad of 10. Kan wat nevel en mist ontstaan en daar kunnen we morgen vroeg mee te maken hebben. Een mistbankje, dat zal langzaam wel oplossen en dan komt de zon er ook weer bij. En morgen dan onder invloed van een hoge drukgebied met de kern boven onze omgeving zorgt morgen ook voor rustig weer en temperaturen die dan ook uitkomen op 19 tot 20 graden. Zo zal het ook op de dinsdag zijn, 19 tot 20 graden, met in de ochtend ook wat mist of nevel, wat eigenlijk die dag wel wat langer kan blijven zitten. Maar uiteindelijk wordt het ook zonnig en vooral in de middag hebben we dan zonnige perioden. In de nacht naar de woensdag niet zo heel veel anders, maar geleidelijk aan verlaat het hoge drukgebied dat op dit moment de vleugels boven onze omgeving uitslaat, zal langzaam verdwijnen en komt een nieuw hoge drukgebied in beeld. Alleen er glipt een lage drukgebied tussendoor en daar hebben we woensdagavond en in de nacht met donderdag mee te maken. Dan kan er wat regen vallen, de verwachting is 4 tot 8 mm en donderdagochtend is er veel bewolking, trekt de regen weg en dan hebben we een dag waarin geleidelijk aan de zon er weer bij komt. En dan gaan we weer een periode tegemoet met wat droger weer, steeds meer zon en temperaturen oplopend naar 22 graden eind volgende week.

Helemaal tot de laatste klanken afgelopen zijn. Coldplay met een Sky Full of Stars. Het is rust bij de Graafschap tegen NAC. Daar staat het 1-2. Net voor rust scoorde de Graafschap nog de 1-2-1. Of 1-2 moet ik zeggen, sorry. En er is nog één andere wedstrijd in de Eredivisie. Namelijk NEC tegen Go Ahead Eagles. Daar staat het nog 1-1. En we gaan wachten tot de wedstrijd weer in Doetinchem weer gaat beginnen. Tot die tijd gaan we nou even luisteren naar muziek van onder andere Coldplay. Dus Trap It.

0: Dinsblad op de zondagmiddag hier bij Regio 8. Wij gaan schakelen met Doetinchem. Ja, zijn ze weer begonnen, de wedstrijd?
1: Nee, ze zijn nog niet begonnen. De spelers van NAC zijn alweer bezig met hun activatie warming-up. En de jongens van de Graafschap zijn nu ook langzamerhand weer het veld op aan het komen. Dus ik denk dat het een kleine 2 minuutjes is. Voordat we weer beginnen met de tweede helft tussen NAC en de Graafschap. Ja, een eerste helft waar niet zo heel veel gebeurde. Qua kansen het ook niet super interessant was. Tot 5 minuten van tevoren. NAC, echt overtuigend, 2-0 voor. Daarna een gigantische kans van Martens. Was ook geen buitenspel. Hadden we even nagekeken in de persruimte. En echt op het laatst in minuut 44, 45 is het Julian Kania die de spanning weer helemaal terugbrengt in deze wedstrijd. Goede actie, goede dribbel en ook een hele goede kap van die Duitse spits. Schiet hem dan ook hard achter Michael Verrips in het doel van NAC Breda. En zo heeft de Graafschap toch nog een doelpunt in die eerste helft te pakken. En vooral gewoon heel veel hoop voor die tweede helft. Als inderdaad nu de activatiepionnetjes van het veld afgaan, gaan we nu denk ik over een seconde of 30 weer beginnen aan deze wedstrijd. Als ik het even zo bekijk naar die vierde man die normaal in de leiding heeft over de wissels en de administratie, zie ik daar geen wijzigingen in. Dat betekent dat alle 22 mannen die deze wedstrijd zijn begonnen ook de tweede helft gaan beginnen. Inderdaad, Jeroen Manschot nog steeds de scheidsrechter de tweede helft. Checkt even bij zijn keepers en bij zijn grensrechters of het weer klaar is om te gaan voetballen. Daar lijkt het op, dus gaan we beginnen aan de tweede helft tussen de Graafschap en NAC Breda. De aftrap is nu voor NAC. Eerste helft voor de Graafschap inderdaad, daar zijn we begonnen. Balletje gelijk terug naar Michael Verrips. Dat zal dan gelijk een lange peer worden naar voren, inderdaad. Balletje naar Roman Besselink, die wint dat kopduel van Jan van den Berg. Gaat dan wel even liggen. Kijkt even naar de scheidsrechter, van is dat geen overtreding? Nee, inderdaad niet. Ingooi voor NAC, diep op de helft van de Graafschap aan de linkerkant. Waar Roman Besselink het in de eerste helft een aantal keer deed voor de Graafschap. Gaat Jan van den Berg nu lang ingooien voor de Graafschap aan diezelfde linkerkant. Gaat even goed kijken waar zijn teamgenoten staan. Signaleert ook dat ze iets verder bij de keeper moeten gaan staan, iets dichterbij. Maak het maar iets drukker in die 5 meter, denkt Jan van den Berg. Daar komt dan die lange ingooi. Bal richting inderdaad die 5 meter. Wordt weggekopt door Warmerdam. Tweede bal is ook voor Mero. De derde bal is dan wel voor NAC. Schiet hem ver omhoog. En in de kluts is die bal voor NAC aan de linkerkant met Jan van den Berg. Probeert dat te combineren. Dat lukt niet. Wordt daardoor Toy van Mero aan die rechterkant weggestuurd. Als hij die bal binnen kan houden, dan kan er de kans worden voor de Graafschap. Zeker, dat kan die. Nu echt in de 1 tegen 1 tegenover. Nasso lijkt het te zijn. Inderdaad, Toy van Mero met de actie. Niet voorbij aan de NAC aanvoerder. Bal blijft wel voor de Doetinchemers in het balbezit. Nolan Martens aan die rechterkant. Niet voorbij aan Andreas Brim. Nu misschien een counter voor NAC. Maar 2 mensen van NAC daar voorin en 5 in de verdediging van de Graafschap. Daardoor moet Brim inderdaad voor kiezen om een stationnetje terug te gaan. Maar dat doet Nolan Martens al voor hem. Overtreding gemaakt door die rechtsback van de Graafschap. Overtreding net voor de middenlijn. Dus op de helft van NAC Breda. Vrije trap dus ook weer snel genomen. Balletje richting het middenveld. Richting Soa, die dus ook mag blijven staan. Had dus inderdaad zijn allerlaatste kans gekregen vandaag. Is voortdurend in het spel betrokken. Vooral aan die rechterkant van NAC Breda. Positioneert zich vaak tegen die zijlijn aan. En krijgt daar ook vaak de bal. De Graafschap heeft daar ook wel redelijk veel moeite mee om die jongen een beetje in bedwang te houden. Lange bal nu naar de spits. Somano glijdt dan uit. Balbezit daarom voor de Graafschap. Levert Besselink hem wel weer snel in. Is nu de kans voor NAC. Wordt wel ook een simpel balverlies geleden door Nasso. Moet dan ook in de achtervolging. En ziet de Björn van Zelkania weglopen. Klein misverstandje tussen die twee. De twee aanvallers die niet zo heel lekker bezig waren in die eerste helft. Maar het in de laatste minuten best wel goed maakte. Was een goede mogelijkheid van Zel. Ongeveer rond minuut 30. En natuurlijk uiteraard die goal van Kania net voor rust. Waardoor de spanning helemaal terug is in deze wedstrijd. Nu wel een counter voor NAC aan die rechterkant. Met Soa gaat Lucas eroverheen. Gaat die voorzet komen. Wordt wel aangeraakt door alles en iedereen. Daardoor ook Gijs Bolk die bal weg kan schieten. Balletje wel voor NAC Breda. Nog wel op de helft van de Graafschap. Maar in ieder geval een stuk verder van die 16 meter af. Gaat NAC het ook weer proberen om op te bouwen met Max Ballard. Ballard, balletje terug naar zijn collega Jan van den Berg op de centrale positie. Balletje nog steeds voor NAC Breda, de Graafschap die het aan het zoeken is. Welke momenten gaan we druk zetten en welke momenten gaan we dat niet doen? Balletje helemaal terug naar Michael Verrips. Is het Mohamed Nasso die bal op komt halen en ook Rio Hille. Nu Jan van den Berg op het middenveld. Wordt Brim opgespeeld op de linkerkant. Balbezit blijft voor NAC. De Graafschap blijft ook zoeken naar mogelijkheden om die bal maar eens af te pakken. Wordt een beetje gewezen, een beetje posities overgewisseld aan elkaar. Maar het blijft toch de uitploeg die hier nu al een minuut in balbezit is. Als Somano een beetje twijfelt is het bijna Thomas Kok die bal van hem afsnoept. Maar de Somano is een sterke spits. Sterke Fransman die blijft redelijk goed aan de bal. Dus nog steeds het balbezit voor NAC Breda. Blijven maar dribbelen. Ik heb het gevoel dat ik een beetje in herhaling treed. Nee, nu is het eindelijk balbezit voor de Graafschap, wilde ik zeggen. Als Kaya Simons een overtreding maakt op de eigen helft van de Graafschap aan de rechterkant. Vrije trap voor NAC Breda. Dat is nog geen... ik zie wel wat mensen wisselen bij NAC. Daar zijn de jongens, denk ik, vier jongens aan het warmlopen. En voor de Graafschap zit iedereen gewoon rustig op de bank. Thomas Duivenvoorde ziet daarom dus ook geen mogelijkheden en in ieder geval geen noodzaak om te gaan wisselen. Spel weer begonnen aan de linkerkant. Andreas Briem levert die simpel in. Hiermee Nolan Martens steekt dan. Ja, die pas die bal aankomt. Dat is de goede bal. De bal komt zeker aan. Ook nogal knap aangenomen. Ik wel net wat te lastig te zijn. Daardoor Ballard de tussen.
0: En de verbinding valt er weg, dus we gaan even luisteren naar een prachtige plaat van de Creedence Clearwater Revival. Dit is Who Stopped the Rain.

0: CCR met Who Stop the Rain. En wij gaan weer naar Doetinchem, de Graafschap tegen NAC. Justin.
1: Zeker, zijn we weer. Ik hoop dat dit nu het laatste is van de verbinding vandaag. Als ik wil even mijn verhaal onderbreken. NAC voorzet, wordt verdedigd door Besselink. Is het net een... Nee, het is een cornerbal voor NAC Breda. Ja, de eerste 7 minuten van deze tweede helft gaan het lekker op en neer. Iets meer balbezit voor de uitploeg, voor NAC Breda. En de Graafschap die iets meer in de achteruit moet. Nee, wat betreft de verbinding. Ik hoop dat dit de laatste keer was. Dus hopelijk blijven jullie de rest van deze wedstrijd bij mij om dit verslag te luisteren. Als je hoort wat hier gaande is, is het het uitvak van NAC Breda. Die hun aanvoerder Mohamed Nasso even fanatiek toejuicht. Die corner gaat nemen. Gaat een indraaiende bal worden. Iedereen in de 5 meter. Een opvallende tactiek. En dan heb je zo'n bal. Echt een dramatische bal van Nasso. Bij de eerste beste speler van de Graafschap strandt die aanval al. En die bal kan niet in balbezit houden, waardoor NAC Breda nog wel in de aanval is. Lange bal nu weer naar Nasso, naar die linkerkant. Lang onderweg. Wordt geblokt en ook gedekt door Kania. Daardoor een ingooi voor de Graafschap aan de rechterkant. Wel nog diep op de eigen helft. Is het Nolan Martens die ingooi neemt. Gaat hij snel doen. In de kaatsen met Besselink moet die bal zo snel mogelijk naar voren toe. In ieder geval uit het gevaar. Dat lukt niet helemaal, want het is Ballard hier op het middenveld van NAC die hem overneemt. Nu een goede actie met opnieuw Ballard over het middenveld. Veel ruimte nu voor Nasso. Kleine 25 meter, wilde gaan uithalen. Balletje naar de rechterkant, naar Soa. Soa haalt uit, goede kans van NAC Breda. Grootste kans van deze tweede helft. 8 minuten zijn we begonnen in deze tweede helft. En dat was dan de grootste kans voor Kamal Soa, moet ik zeggen. Die man waar het zoveel over ging bij NAC Breda de afgelopen weken. Positioneert zich nu aan de rechter middenvelderkant. Dat is een goede actie van Nasso. Had veel ruimte, 30 meter ongeveer voor zich. Koos er niet ervoor om zelf te schieten, maar naar de bal naar rechts te spelen, naar Soa. En die kon uithalen, ging echt een meter langs de goal van Wiegers. Dan was hij ook kansloos geweest, de keeper van de Graafschap, mocht dat schot op doel zijn gegaan. Spel wel weer begonnen, balverlies van diezelfde Nasso. Lanceert een counter voor de Graafschap aan de linkerkant. Veel ruimte voor Warmerdam. Balletje naar Simons, voorzet van Mero. Blijft dan in de 16 liggen, bal nu definitief weg. Was de Graafschap ook voor het eerst nu in minuut 54 van deze wedstrijd. Tussen NAC Breda en de Graafschap stand nog steeds 1-2 voor de bezoekers uit Breda. De bezoekers die je met het publiek hier aardig goed hoort. En daar kan de Graafschap met zijn eigen aanhangers ook wel weer tegenstand tegen bieden hoor. Maak je daar vooral geen zorgen om. Balbezit nu voor de Graafschap met Bolk op de eigen helft van NAC Breda. Dus de Graafschap in de aanval. NAC even teruggedrukt. Goede bal zeg richting Warmerdam. Randje 16 kan die uithalen. Dat kan die wel. Het schot was alleen niet goed genoeg om Michael Verrips echt te verrassen. En als ik dan naar de zijlijn kijk, is het na 55 minuten de eerste wissel van de wedstrijd. Het gaat Keanu Quint worden. Is het dan ook Kania die er direct afgaat? Of gaat Duivenvoorde echt voor een iets aanvallendere opstelling kiezen? En bijvoorbeeld een middenvelder eruit te halen of misschien een andere buitenspeler? Zeker is dat in ieder geval Keanu Quint erin gaat komen. En hetzelfde geldt voor inderdaad Ahmed Igraincha. Of Finicario moet ik zeggen. Twee wissels dus. Twee aanvallende wissels bij de Graafschap. En Thomas Duivenvoorde ziet daar dus ook de noodzaak van in om te gaan wisselen. We hebben natuurlijk nog wel een doelpunt nodig. De bal moet wel eerst uit zijn. Voordat de Graafschap kan gaan wisselen. En die bal blijft maar niet uit. Omdat NAC Breda in het balbezit blijft. Hier met Somano. Balletje terug naar Van Hekken. Van Hekken over het middenveld. Nu naar Soa aan die rechterkant. Staat inderdaad echt geplakt aan die zijlijn. Van den Berg krijgt de bal weer terug. Ballard nu in de actie. Combinatie met Somano. Gaat dan heel overdreven liggen. Krijgt wel de overtreding mee. Gaat dan ook de eerste kaart worden. Is het Thomas Kok die overtreding heeft gemaakt? Inderdaad. Ja, Thomas Kok gaat die overtreding. Begaat die overtreding. En krijgt dan ook de eerste kaart van Jeroen Manschot in deze wedstrijd. Kiest de Duivenvoorde dan voor om te gaan wisselen. Daar lijkt het dan weer niet op. Nee, inderdaad. Een soort ongeschreven regel blijkt dat toch in het voetbal. Als je een corner tegen hebt of een vrije trap tegen hebt. Ja, probeer dan niet te veel aan je verdedigende formaties te wisselen. En dat doet Duivenvoorde in dit geval ook niet. Dus Keanu Quint en Gabriele Finocchiario moeten iets langer wachten om een opwachting te maken in deze wedstrijd. Vrije trap voor NAC. 56 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Staan er 2 man bij die bal. Is het Kamal Soa en die loopt inmiddels weg. Want het is Mohamed Nasso. De aanvoerder van NAC Breda die bal gaat nemen. Als ik de afstand moet inschatten, zou het een meter of 26, 27 zijn. Echt perfect recht voor de goal. Dus het is een best wel gunstige plek voor een specialist. Durf ik niet te zeggen of Soa of Nasso dat zijn. Maar als ze specialist zijn, dan hebben ze in ieder geval een mooie plek te pakken. Als er 2 mensen van NAC voor de muur van de Graafschap zitten of staan. Het is een bijzondere tactiek. En ook wordt niet helemaal gewaardeerd door Jeroen Manschot. Ze moeten heel even aan de kant. Vrije trap gaat nu genomen worden door Mohamed Nasso in de muur. Tweede bal is nog steeds voor Nasso. Bal naar de linkerkant richting Rio Hille. Voorzet komt er nog steeds niet. Misschien wel van Brim tegenover Verder de Jong. Is Verder de Jong hem de baas. Balbezit blijft wel echter voor NAC. Balletje nu moet weer terug. Waardoor Charles Andreas Brim die bal kan verdedigen. Wordt gewaardeerd door het publiek van NAC Breda. Balletje blijft in balbezit van NAC Breda. Helemaal terug naar Verrips op dit moment. Kania probeert af te jagen. Hetzelfde geldt voor Nolan Martens. Helemaal tegenover Rio Hille nu aan die rechterkant. Probeert NAC Breda daar onderuit te voetballen. Lukt niet helemaal. Daarom het balbezit voor de Graafschap. Hebben we inmiddels 57 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Tussen de Graafschap en NAC Breda. Klein half uurtje nog voor de ploeg van Duivenvoorde. Om deze achterstand weg te werken. Gaan ze nu twee keer wisselen. En hebben wij nog 33 minuten om onder andere ook hele mooie platen te gaan draaien.
0: We hebben ook heel mooi nieuws, denk ik.
1: Dat hoop ik.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de alternatieve voor Duitsland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coup Icar bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mersch naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
10: Sportlife. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: De Beter Pickabullies!
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding, Douwe Egberts Aroma Rood, 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
17: Daaraan!
18: Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
19: Dit is Regio 8.
0: Met vandaag de Graafschap tegen NAC. En wij gaan weer naar Doetinchem. Ja, de Graafschap op zoek naar de gelijkmaker, Justin.
1: Zeker, 62 minuten gespeeld. En dan moet ik je toch even heel naar onderbreken. Want we hebben hier een rode kaart voor de Graafschap. Overtreding gemaakt door Thomas Kok. Zijn tweede overtreding. En het is, dit is een ongelofelijke domper voor de ploeg uit Doetinchem. Niemand lijkt het echt te beseffen hier of zo. Maar ik heb wel zeker de rode kaart uit de broekzak van Jeroen Manschot zien gaan. Overtreding nu lijkt die gemaakt te worden op, Jannes van Hekken. En Thomas Kok gaat nog even navragen bij Manschot van, ja, wat heb ik nou gedaan dan? En binnen een aantal minuten is het Thomas Kok die mag uitrukken. Nu 62 minuten gespeeld, moet de Graafschap dus door met 10 man. Iedereen lijkt ook een beetje bezorgd bij Jannes van Hekken, maar die zit inmiddels alweer. Terwijl Thomas Kok afdruipt en Duivenvoorde nu echt een ander plan op moet gaan zetten. Want met 10 man gaat het een stuk lastiger worden om die uiteindelijke gelijkmaker te maken. Als we even teruggaan naar een aantal kansen van een aantal minuten geleden, is het de grootste kans voor Moussa Soumano. Die spits van NAC Breda draait door een combinatie goed weg bij zijn directe tegenstander en schiet hem in de rechteronderhoek. Maar ook een even goede redding van Ties Wiegers. Dat is uitstekend gedaan door de Graafschapkeeper. NAC gaat wisselen. Charles-Andreas Briemen gaat eraf. En Frederik Oldroep Jensen gaat erin komen bij NAC Breda. Voordat we de nieuws ingingen waren er ook twee wissels van de Graafschap. Björn van Zijl en Julian Kania zijn er allebei afgehaald. En Keanu Quint en Gabriele Finocchiario zijn erin gekomen. Dus een positie per positie wissel is aanstaan een aantal minuten geleden bij Thomas Duivenvoorde en zijn ploeg. Het is nu even kijken wat Thomas Duivenvoorde met deze rode kaart gaat doen. Het is natuurlijk zijn verdedigende middenvelder Thomas Kok die er met rood vanaf moest. En of dat wat aanvallende of juist verdedigende wissels met zich mee gaat brengen, dat gaan we zien. Ik zie wel wat spelers warm lopen, maar ook nogmaals niet heel intensief. Het is in ieder geval wat zeker is dat het 10 tegen 11 is. Dus waarschijnlijk gaat er alleen maar meer ruimte komen voor NAC Breda. Hier spelen ze dat niet goed uit. De bal bezit daarom voor Ties Wiegers. Het lijkt erop dat NAC wel gewoon weer hoog druk gaat zetten met dat mannetje meer. En de Graafschap zal het nu niet meer van het opbouwen moeten hebben. Want Warmerdam laat zich nu iets meer inzakken. Maar daar stond natuurlijk als eerste Thomas Kok. Ja, die is er niet meer. Die moest een minuut of twee geleden uitrukken met rood. Balletje nu lang op Mero. Komt niet aan. En uit de kluts van Galaar komt die bal wel over de zijlijn heen. Ingooien voor de Doetinchemmers. Net over de middenlijn heen. Snel genomen. Balletje weer aan de voeten bij Kaya Simons. NAC nu wel even weer in de achteruit. Graafschap in de aanval. Balletje lang richting Verder de Jonge. Richting Keanu Quint. Tweede bal is voor Warmerdam. Die speelt hem eigenlijk nou helemaal niemand. Balbezit nu voor NAC Breda. Probeert de Graafschap wel snel druk te zetten. Nu ze nog op de helft van NAC staan. Dat lukt niet. Dus nu is er een hele grote counterkans voor NAC Breda. Als ze opschieten is het 4 tegen 4. Soa voorzet richting Soumano. Neemt hem in één keer. Wat een goede redding van Wiegers zeg. Tweede goede redding op de tweede poging van Soumano in een aantal minuten. En deze is net zo knap als die eerste. Voorzet vanaf die linkerkant van Kamal Soa. Voorzet op Moussa Soumano. Die Franse spits van NAC Breda neemt hem in één keer op de volley. Echt prachtig gedaan door die spits van NAC Breda. Goede redding ook van Wiegers. Die zich in de tweede helft wel nadrukkelijk laat zien. Ook wel moed laten zien. Want er komen ook wel steeds meer pogingen van de uitploeg uit Breda op zijn goal af. Als de Graafschap zo meteen gaat wisselen, Kaninda gaat er dan inkomen. Gaat nu niet gebeuren, omdat inderdaad NAC een corner gaat nemen. Nasso neemt die corner, gaat een indraaiende worden. Deze keer een andere variant. Staan ze niet met z'n allen in de 5 meter. Maar gewoon op de 16. Balletje nu in. Blijft daar liggen. Gaat hij erin? Dan gaat hij erin. Het lijkt erop alsof hij erin gaat. Ja, eigen buitenspel. Zo, dit was even verwarrend. De bal leek erin te gaan. Maar ook hier heel veel mensen aan het juichen. Ook op de hoofdtribune. En ook op de Wat, als jullie dat hoorden, er moest doorgevoetbald worden, hoorde ik hier van een supporter achter mij. Veel commotie en veel chaos vooral. Het was een bal vanuit de voorzet, vanuit de corner, die even bleef liggen. Werd die binnengeschopt uiteindelijk, of wel niet, was een beetje de twijfel. Maar uiteindelijk vond de grensrechter dat het buitenspel was. Dus ging het hele feest voor NAC Breda niet door. Dus blijft het hier gewoon 2-1 voor de uitploeg. Weer een overtreding gemaakt door de Graafschap. Nu vindt het publiek het wel goed geweest. Met al dat fluiten van Jeroen Manschot. Maar ja, Manschot doet gewoon zijn werk. En je ziet hier ook gewoon dat Kaya Simons een terechte overtreding maakt. Ja, en dan moet je dat bekopen met een vrije trap tegen. Die vrije trap wordt halverwege aan de rechterkant van de helft van de Graafschap genomen. Er staan er twee man klaar bij de Graafschap om te wisselen. Kaninda en Jannes Wiekhoff gaan er zo meteen inkomen. Ja, Jannes Wiekhoff zal dan denk ik in de verdediging gaan spelen. Misschien dat Gijs Bolk op 6 gaat spelen. Of dat het Besselink is. In ieder geval gaat er wel gewisseld worden. Eerst deze vrije trap maar even afwachten van NAC Breda. Want de voorsprong moet niet al te groot gaan worden voor de uitploeg. Wil de Graafschap nog iets gaan doen in deze wedstrijd. Vrije trap van Nasso. Gaat een uitdraaiende worden op het hoofd van Sumano. Weer een goede redding. Het begint wel een beetje een ding te worden deze tweede helft. Weer een uitstekende redding van Wiegers. Op opnieuw een poging van die Franse spits. Moussa Sumano. Corner gaat zometeen weer genomen worden aan de linkerkant. Dezelfde als een minuut of twee geleden. Als we 67 minuten gespeeld hebben in deze wedstrijd. Halverwege de tweede helft zijn dus. Op dit moment is NAC heel eerlijk gezegd heer en meester in deze tweede helft. Het is wachten op die 1-3 in plaats van dat er een per ongeluk 2-2 gaat komen. Corner gaat nu weer aan die linkerkant genomen worden door Nasso. Nasso nu wel. Bal bij de tweede paal. Wiegers kan die daarbij zitten. Is het Ballard die bal kan koppen. Komt er niet op goal. Maar ik haal Keanu Quint die bal niet goed weg. Is het Nasso in de 16. Gaat hij een actie aan. Nasso nog steeds tegenover twee man. Nasso krijgt die bal voor. Wordt hij weggehaald. En nu is die bal definitief weg. Bal nog steeds voor NAC. Gaat hij weer naar de linkerkant. Keanu Quint kan die bal wegkoppen. Het blijft geen balbezit voor de Graafschap. Nu uiteindelijk wel. Want Van Hekken schiet die bal over de zijlijn heen. Geeft Duivenvoorde eindelijk de mogelijkheid om te gaan wisselen. Als Toivo Mero het veld gaat verlaten voor Nathan Kaninda. Dus een buitenspeler voor een buitenspeler. Is het hele aanvallende trio gewisseld bij de Graafschap. Drie volledig verse nieuwe namen. De tweede helft is het Finicchiario die naar links toe gaat. Keanu Quint in de spits. En Nathan Kaninda aan de rechterkant. Als ook Jannes Wiekhoff erin gaat komen is het nummer 21 bij de Graafschap die eraf gaat. Kaya Simons. Dus Jannes Wiekhoff om ongetwijfeld die rode kaart van Thomas Kok even teniet te doen. Om zoveel mogelijk in ieder geval teniet te doen. Dus een lange bal. Spel weer begonnen. Lange bal richting Verder de Jong. Wordt hier binnengehouden door NAC. Ja, inderdaad. Daardoor een ingooi voor de Graafschap. Wel ver op de helft van NAC Breda. Misschien nu eindelijk een mogelijkheid om iets te gaan doen. Het moet echt van het opportunisme komen deze laatste 22 minuten. Want denk ik met de opbouw gaat het heel lastig worden om hier nog een doelpunt te maken voor de Graafschap. Lange bal gaat genomen worden. Lange ingooi. Uiteraard. Hoe kan het ook anders door Rowan Besselink. Komt Kaninda, komt in de bal. Bal gaat uiteraard voor de 16 komen. Nu bij Quint. Als die bal blijft liggen met een beetje geluk kan er uitgehaald worden. Warmer dan blijft die bal nog steeds liggen. Geen gevaar. Balletje nu wel weg. Bal bezit nog steeds voor de Graafschap. Blijft die nog steeds liggen. Veel geklooi eigenlijk daar door NAC. Kunnen die bal niet definitief wegkrijgen. En nu misschien met Somano kan dat eindelijk. Blijft die bal ook weer een beetje liggen. Nu wel balbezit voor NAC. Slecht gedaan door Wiekhoff. En nu met veel ruimte voor Nasso. Veel ruimte in de counter. Is het hier Van Hekken. Goed verdedigd door Gijs Bolk. Dan was het bijna Jannes Van Hekken die alleen op de goal afliep van Ties Wiegers. Maar uiteindelijk is daar nog altijd Gijs Bolk overgekomen van Emmen. Deze transferwindow die de boel redt voor de Graafschap. Hebben we nu nog 20 minuten te spelen in deze wedstrijd. De stand is nog steeds 1-2. Ik wilde eigenlijk naar een plaatje toe gaan. Maar laat ik Finocchiario deze actie maar eens even afmaken. Daar is hij voor het eerst. Finocchiario voorzet. Wordt niet weggehaald. Blijft wel liggen in de 16. Nu is die bal uiteindelijk weg. Nu gebeurt er wel heel veel. In de eerste helft had ik heel veel ruimte om weg te gaan naar een plaat. En nu kan het simpelweg niet. Want hier is NAC weer opnieuw. Nu de 1-1 met Somano tegenover. Besselink. Somano wordt gestopt door Besselink. Goed verdedigd door die ervaren jonge verdediger al van de Graafschap. Bal blijft liggen. Nu gaat het spel echt heen en weer. Het is een leuke tweede helft aan het worden zo voor de neutrale toeschouwer. En voor de Graafschap en voor NAC is het vooral heel erg spannend. Nog 20 minuten te gaan in deze wedstrijd tussen de Graafschap en NAC Breda. De stand nog steeds voor een absolute slotfase 1-2 voor NAC Breda.

0: Muziek van Nederlandse bodem. Chef Special met In Your Arms bij Regio 8. De Graafschap met 10 man, Justin. Ja, komt er nog 2-2 aan? Of denk je eerder dat het 1-3 wordt?
1: Als ik heel eerlijk ben en ik ga geen gokken en wedden hier promoten. Maar als ik mijn geld zou moeten inzetten op een doelpunt, dan gaat hij aan de kant van NAC Breda vallen. Misschien met deze corner. Wordt weggekopt door Besselink. Tweede bal blijft wel voor NAC Breda. Nee, de Graafschap moet het echt van opportunisme hebben. Van een ouderwetse slotfase. Sorry, Boyd Lucas schiet de bal denk ik bijna het stadion uit. Dat is geen lekkere poging van die rechtsback van NAC Breda. Hij heeft de bal ongetwijfeld een keer beter geraakt in zijn carrière. Balbezitten daardoor nu voor de Graafschap. Nee, wat ik al zei, de Graafschap moet het echt van opportunisme hebben. Van een ouderwetse slotfase, lange ballen in de 16 met zo'n lange jongens zoals Keanu Quint, die wel het kopduel verliest. Maar ja, daar moet de Graafschap het denk ik van hebben. En al helemaal niet van een spel wat Duivenvoorde wil zien. Want in de tweede helft, vooral na die rode kaart, lukt dat simpelweg niet meer. Hebben wel wat frisse benen gekregen natuurlijk. Toivon Mero, Kania en Van Zijl zijn er allemaal af. Het aanvalstrio bestaat nu uit Quint, Caninda en Finocchiario. Het is wel bijzonder om te zien dat de Graafschap eigenlijk aan het begin van het seizoen helemaal geen selectie had om nog iets te kunnen gaan wisselen. En nu je gewoon je volledige trio kan wisselen. Als hier Somano weer weg of zich ontduikt van. Oh, weer een goede redding. Wat een verhaal is dat die tweede helft aan het worden. Een schot van Somano en weer goed gekeerd door Wiegers. Dit is de vierde keer al deze tweede helft dat een schot van de Franse spits goed wordt gekeerd. Ook echt allemaal goede reddingen van Ties Wiegers. Gaan er ook twee op de grond liggen met Kramp. Besselink en Somano die net in dat duel waren. Er komt veel aan de bal, die Franse spits. De tweede helft moet daarom ook misschien even behandeld worden voor een krampbehandeling. Wel weer een corner zo meteen voor NAC. Als we eerst even moeten kijken naar de mannen die nog op het veld liggen. Is inmiddels Ties Wiegers zich wel aan het ontpoppen tot een goede keeper deze tweede helft. Heeft er echt een aantal uitgehaald. Moest ook echt wennen aan het voetballen. Vooral de eerste helft zag er niet heel best uit. Want hij daar de eerste helft deed, vooral aan zijn voeten niet. Maar in de tweede helft laat de keeper van de Graafschap echt wel zijn handen spreken. Zoals je dat zo mooi kan zeggen. Want Ties Wiegers haalt er wel een aantal goede ballen uit. Hoor. Vooral van die Somano. Corner gaat inmiddels genomen worden door een van de invallers aan de kant van NAC Breda. Is het Gadili. Krijgt hem terug Galidi tegenover Caninda. Voorzet van Galidi. Komt in de voeten van Soa. Soa kan niet echt uithalen op een kleine 20 meter. Chipt hij die bal de 16 in. Kan helemaal niemand van NAC iets mee. Dus de bal door Keanu Quint naar voren geschoten. En Finocchiario maar rennen achter die bal aan. Weer een overtreding. Ja, daar is helemaal niemand het mee eens. En dit vind ik ook een beetje makkelijk. Finocchiario in het duel met leek het Boyd Lucas te zijn. Dan springt Boyd Lucas op. En het enige wat Finocchiario dan kan doen op dat moment is doorlopen. Ja, dan breng je zo'n jongen uit balans. En dan is het misschien volgens regels wel een overtreding. Maar vooral gewoon heel erg slim gedaan door Lucas. Vrije trap daarom voor NAC Breda. Als de laatste 13 minuten plus wat blessuretijd van deze wedstrijd gaan aanbreken. Tussen NAC Breda en de Graafschap. Stand nog steeds 1-2 hier in het voordeel van de uitploeg. Moeten de Graafschap nu echt wat speciaals gaan verzinnen. Willen ze hier een resultaat pakken. Dat kan onder andere met deze invaller Wiekhoff. Balletje terug richting Bolk. Die gaat dan indribbelen. Stapt dan op de bal. Kan hem nog wel controleren. Goed genoeg controleren in ieder geval om de linksback nu even in te spelen. Dat is Martens. Martens is sinds de wissel van Kaya Simons voor Jannes Wiekhoff naar de linkerkant verhuisd. Daardoor Wiekhoff gewoon zijn vertrouwde respectpositie over kan nemen. Ja, met die rode kaart van Thomas Kok is het warmer dan zich iets meer met de opbouw moet gaan bemoeien. Krijgt ze nu echt de eerste persoon op het middenveld die de bal krijgt. En nu wel goed aflevert bij Martens aan die linkerkant. Moet Finocchiario een loopactie gaan maken. Anders kan Martens daar niet zo heel veel mee. Dat doet Finocchiario niet. Waardoor Martens maar aan een eigen solo moet. Aan die linkerkant resulteert in een ingooi voor NAC Breda. Lijkt het inderdaad. Jawel. Ingooi voor NAC. Bijna bij de cornervlag op de linksbuitenpositie van de Graafschap. NAC komt er nog niet echt heel lekker uit. Een aantal kansen voor die Somano. Die laat zich wel goed zien de tweede helft. Maar voor de rest kun je niet echt aan het spelbeeld vooral merken dat de Graafschap nou echt een mannetje minder heeft. Het is vooral dat de Graafschap gewoon wil aanvallen. Waardoor er best wel wat ruimte ligt voor bijvoorbeeld hier aan de linkerkant invaller Galidi tegenover Wiekhoff. Een andere invaller. Wat frisse beentjes in dat duel. Galidi gaat dan heel simpel liggen. Ja, Wiekhoff ook al een beetje een gebaartje naar die jonge aanvallen van wat ben je nou aan doen man. Staan gewoon op en eigenlijk iedereen vindt dat ook hier in het stadion. Daardoor een keeperbal voor Wiegers die enigszins haast heeft en de bal daardoor niet al te rustig op de 5 meter legt. Gaat zijn ploeg zo meer om allemaal naar voren te gaan. Gaat er een lange bal aankomen. Inderdaad, voor Ties Wiegers. Balletje richting die rechterkant. Nog steeds heel veel last van de zon. Dat heeft ook Keanu Quint. Kan hem wel goed doorkoppen. In het duel met Rio Hille verliest Caninda de bal. Ingooi dus voor NAC Breda. Gaat die ingooi genomen worden aan de linkerkant van het veld. Wordt er ook nog niet echt gewisseld. Heeft de Graafschap natuurlijk nog wel wat mogelijkheden om te wisselen. Er is 4 keer gewisseld. En volgens mij hebben ze nog een mogelijkheid over. Als hier Galidi met de counter er voorbij wil gaan. Nog steeds niet. Weer gestopt door Wiekhoff. Blijft Galidi liggen. Heeft last van zijn hand. Als je sportief bent, schop je die bal uit. Maar in principe volgens regels hoeft het niet. En inderdaad, ik wil achter mij. Ga maar gewoon door. En daar geeft de Graafschap gehoor aan Wiekhoff. Heeft natuurlijk haast. Nu over de middenlijn heen gedribbeld. Aan de rechterkant wordt Kaninda ingespeeld. Nog vrij onzichtbaar. En ook hier verliest hij best wel simpel de bal. NAC kan simpel in balbezit blijven omdat ze gewoon aan het combineren zijn. En dan besluit Max Ballaar, de middenvelder van NAC, hem heel simpel aan Gijs Bolk te geven. Balbezit nu weer voor de Graafschap. Doet hetzelfde. Die Gijs Bolk geeft hem heel simpel weg aan Sowa. Nu veel ruimte voor NAC in de countermogelijkheden. Nasso nu richting Sowa. Dribbelt de 16 in tegenover Bolk. Geeft hem terug aan Nasso. Weer goed verdedigd door Roman Besselink. Die de bal, die de linies en vooral de lijnen en de loopacties dichtloopt aan de kant van NAC. Ingooi voor de uitploeg. Aan de rechterkant van het veld. Als we nu bijna nog 10 minuten te spelen hebben in deze wedstrijd, staat het nog steeds 1-2 voor NAC Breda. En gaat Thomas Duivenvoorde er alles aan doen om in die laatste 10 minuten een slotfase te creëren. Ik ben benieuwd wat dat gaat zijn, maar ik ben ook benieuwd welke plaat nu gaat komen eigenlijk.

0: Wordt gedanst in de studio, zeg. Op Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Een discoplaat. Ja, het slotoffensief van de Graafschap, Justin. Zit dat er nog in?
1: Ja, eigenlijk altijd kan dat natuurlijk gebeuren. Die slotfase en vooral het slotoffensief van de Graafschap. We zitten nu in minuut 84. Graafschap heeft nog één keer gewisseld. Thomas Duiven voor de definitief alle kaarten op tafel. Rowan Besselink is eraf gehaald. En Nick Hartgens is vooral voor frisse benen erin gekomen. Ron Besselinken kon ook niet meer. Lag ook met kramp op de grond een aantal minuten geleden. Dus dit zijn 11 mannen waar Duivenvoorde het van moet gaan verwachten. Vooral die 3 in de aanval. Natuurlijk allemaal verse benen gekregen in de tweede helft. Dus daar moet het vooral vandaan komen. De bal is nog steeds in het balbezit van NAC. Waardoor het eigenlijk op lijkt alsof NAC Breda eerder de 1-3 gaat maken dan dat het 2-2 gaat worden. Ik moet het dan echter een beetje somber inzien. Maar natuurlijk weet je het maar nooit. Dat doelpunt van Kania kwam ook uit het niks. Dus de 2-2 is

Ocario, die bal wordt rustig teruggekopt door NAC Breda in de handen van Verrips. Verrips, die niet superveel haast net, wel de bal ingooit naar het middenveld toe, want daar zag hij iemand vrij staan. Balletje nu net over de middenlijn heen aan de rechterkant. Goed positiespel van NAC, hebben ook veel ruimte, vooral op het middenveld. Ja, daar is er natuurlijk eentje weg. Aan de kant van de Graafschap, Thomas Kok, een kleine 20 minuten geleden moest hij met een rood van het veld af, waardoor er heel veel ruimte ligt op het middenveld voor NAC Breda. Daar onder andere Missoui, invaller bij NAC Breda, maken daar nu gebruik van. In het duel met Kaninna moet die bal even terug naar de verdediging, waardoor de Graafschap ook weer een beetje naar voren kan. Ja, ze moeten ook wel naar voren. Met nog 5 minuten plus wat blessuretijd te spelen in deze wedstrijd. Tussen de Graafschap en NAC Breda moet de Graafschap wel echt iets gaan uithalen. Wil hier nog een resultaat gepakt worden. Overtreding gemaakt door de Graafschap. En een vrije trap voor NAC Breda. Nog wel op de eigen helft van de ploeg uit Brabant. Wordt snel ingespeeld. Je hoort het publiek van NAC hoor je voortdurend. En dat van de Graafschap is toch een beetje stil. Kijken naar de wedstrijd is dat ook niet zo heel gek. Aangezien een 2-1 achterstand niet echt heel erg iets om blij om het te zijn. En vooral niet om te gaan juichen en te gaan springen. Graafschap zet nu wel hoog druk op de opbouw van NAC Breda. Blijven er redelijk rustig onder. Die ploeg in het geel-zwart. Lange bal richting een van de invallers, Galidi. Bal gaat over de zijlijn heen. Net te scherpe bal vanuit het middenveld. Ingooid dus voor de Graafschap. Gaat snel genomen worden door Warmerdam. Kan ook hoog druk gezet worden door NAC Breda. Want die hebben dat mannetje meer. Balletje daarom helemaal terug naar Wiegers. Wiegers wordt achterna gezeten door Sumano. Daardoor kiest Wiegers voor die lange bal. Balletje komt wel in de voeten bij NAC Breda terecht. Als Nassau tempo maakt, maakt wel een mooie actie. Maar had ook tempo kunnen maken, dan had je misschien iets meer ruimte gehad. Die ruimte is er nu nog steeds. Aan de rechterkant bijvoorbeeld, kan ik zelf uithalen. Nassau, weer een goede redding van Wiegers. Ontpopt zich echt tot een fantastische wedstrijd aan het keeper deze tweede helft. Ties Wiegers, weer een goede poging van NAC Breda gestopt door de jonge keeper van de Graafschap. Ja, heeft natuurlijk wat concurrentie op de bank zitten met die Paul Rijversson. Die overgekomen is van Jong Ajax. Voelt natuurlijk de hete adem van die keeper in zijn nek. Maar laat vooral de tweede helft zien dat het echt een sluippost is. Die je op heel veel momenten gewoon kunt vertrouwen. En nu ook weer. Dat is eigenlijk de enige reden waarom de Graafschap nog enigszins in de wedstrijd zit. Want aan de andere spelers, daar moeten we het niet van hebben deze wedstrijd. Laten we het zo zeggen. Corner van NAC gaat een uitdraaiende worden. Galidi voorzet richting Quint. Kopt de bal simpel naar voren toe. Finocchiario verliest dat duel van een van de verdedigers van NAC Breda. Oldroep Jensen, een van de invallers. Balbezit daardoor ook voor NAC Breda. Als er nog 2 minuten te spelen zijn, plus wat blessuretijd, is een soort van stemming van gelatenheid. In ieder geval bij de fanatieke aanhang van de Graafschap. Want ja, het lijkt er ook niet echt op alsof er nog iets gaat gebeuren. Bijvoorbeeld al hier een voorzet van den Berg is dat op Sumano. Wordt goed gestopt door eigenlijk Sumano zelf. Want het is een keeperbal. Gaat snel genomen worden door Wiegers. Alles en iedereen weer naar voren. Want je moet nog wel wat proberen. Deze laatste 2 minuten en 20 seconden van de wedstrijd. Lange bal van Wiegers richting die linkerkant. Daar staat de grootste man, Keanu Quint, gepositioneerd. Verliest het kopduel wel van iemand van NAC Breda. Daardoor de bal in balbezit van de ploeg uit Brabant. Via een aantal kopduels belandt hij aan de linkerkant bij een van de invallers. Missoui heeft verse benen. Gaat ook de individuele actie aan. Nu echt precies op de middenlijn is deze actie. Dus zo gevaarlijk is hij tot en toe niet. Is wel prachtig langs Wiekhoff en ook langs Kaninda. Dribbelt dan naar binnen. Geeft dan een steekbal aan Sumano. Wiegers alert. Laat de bal wel los, maar opnieuw alert. Wiegers, tweede helft, keept hij een sterke wedstrijd. En nu ook weer met een klein beetje geluk en mazzel heeft deze bal nog steeds. De Graafschap in de aanval met de lange bal richting Finocchiario wordt gestopt. En is het weer geen tweede bal voor de Graafschap. En opnieuw een countermogelijkheid voor NAC. Valt een beetje in herhaling, maar het is wel constant wat gebeurt. Hier Galidi de 16 in uithalen. 3 meter over de goal van Wiegers. Opnieuw Wiegers die een lange bal gaat geven om enigszins een slotfase in gang te zetten voor de Graafschap. Maar ja, daar is ook nog niet zo heel veel uitgekomen als ik eigenlijk heel eerlijk ben. Weer die bal naar de linkerkant. Keanu Quint is de man met de sterkste kopkracht. Daar moet die bal dan ook naartoe. De bal gaat wel naar de linkerkant richting Martens. Kan hem niet controleren. Daardoor de ingooi voor NAC Breda. Bij de laatste minuut van de reguliere speeltijd ingaan. Zie ik het voor een gelijkmaker nog somber in. Het moet echt van een gelukje komen. Want het gaat van het opbouwen gaat het in ieder geval niet meer worden. Balbezit nu wel voor de Graafschap. Mooie actie van Finocchiario. Als hij de balbezit dan overhoudt zou nog mooier zijn. Krijgt hij wel inderdaad een ingooi voor de Graafschap aan de linkerkant. Snel ingegooid richting diezelfde Finocchiario. Moet dan met Galar moet hij het duel aan. Dat ontgaat hij dan maar even. Wel een ingooi voor de Graafschap. Echt ver op de helft van NAC Breda. Als je een wedstrijd had gehad, was hij nu voorgeslingerd door die centrale verdediger. Die is inmiddels gewisseld. Een kleine 4 minuten geleden is het nu Nolan Martens die ingooi gaat nemen. Als de meeste mensen al tegen de boarding aanstaan,
om de laatste minuten vanaf die plek de wedstrijd te gaan.

0: te gaan bekijken. Gaan wij kijken wat hier met deze ingooi gebeurt. Het lijkt erop alsof die bal wel gewoon direct voor gaat komen. Dat gaat hij inderdaad ook. Balletje nu richting die eerste paal. Blijft hij wel een beetje liggen. Balbezit wel voor NAC. Bal nu uit paniek weggeschopt door die ploeg uit Breda. Daardoor Wiegers. Echt in de middencirkel heeft hij die bal. Balletje richting Martens. Wordt wel gekopt door diezelfde Martens. Maar komt hem eigenlijk heel simpel over de achterlijn heen. Zie ik nu op de borden van de vierde official dat er 3 minuten bij gaan komen. Dus heeft de Graafschap nu nog 2 minuten en 47 seconden om iets uit deze wedstrijd te halen. Laat de Graafschap, wilde ik zeggen, laat ze nog even horen. Maar het is echt het publiek van NAC wat zich deze wedstrijd veel meer laat horen. Hebben er ook iets meer aanleg toe om iets van deze wedstrijd qua sfeer te maken. Lange bal van Verrips is inmiddels gespeeld. Veel kopduellen over het middenveld. Soumano sterker dan Hartges. Daardoor balbezit voor NAC. Levert Nasso die bal simpel in. En doet Jannes Wiekhoff eigenlijk hetzelfde. Opnieuw balbezit voor NAC over het middenveld. Veel ruimte. De Graafschap is het eigenlijk een beetje kwijt in deze wedstrijd. Nu nog 2 minuten te gaan. Als Nasso aan die rechterkant een actie maakt tegenover Martens is het. Verspeelt hij de bal. Kan die bal niet bij Misoui krijgen. Als de Graafschap tempo maakt en vooral balbezit houdt. Kan hij nog een counter komen. Doen ze helaas niet. Omdat Verder de Jong de bal best wel simpel verspeelt. Is het Misoui aan de linkerkant. Dribbelt dan naar binnen. Heeft aan de rechterkant iemand helemaal vrij staan. In de vorm van Galidi. Kan hij uithalen. Galidi weer. Goede redding van Wiegers. Bal weggeschopt door Gijs Bolk. Paniek een beetje in de 16 bij de Graafschap. Daarom ook het balbezit voor NAC Breda. Bal aan die linkerkant nog steeds. Nu de bal naar rechts. Richting Galidi. Het lijkt er niet op dat er nog een echte slotfase gaat komen. Want het is echt vooral NAC die aan het aanvallen zijn. Zoeken naar die 3-1. En niet echt heel intensief hoeven te verdedigen voor die 2-2. Het lijkt er ook niet op alsof ze met z'n allen naar achteren toe lopen. Dat is wel slim gedaan door NAC. Je hebt vooral de neiging als je de laatste minuten een voorsprong wil verdedigen. Dat je met z'n allen een beetje voor de 16 gaat staan. Ja, dat doet NAC totaal niet. De Gassen moet zeker nog 40 meter overbruggen. Willen ze bij die goal zijn. Dat kan nu wel. Want nu is er eindelijk aan de linkerkant een beetje ruimte. Finocchiario, individuele actie. Finocchiario verspeelt de bal heel simpel. Ja, die valt niet lekker in hoor. Gabriele Finocchiario. Vrij onzichtbaar. Hetzelfde geldt ook wel een beetje voor Quint hoor. Niet de impact gehad die het wil. Nu wel weer een lange bal. De 16 in nu. Wordt weggekopt. Tweede bal is voor Verder de Jong. Kopt die bal naar rechts. Wil Nolan Martens en Donny Warmerdam inspelen. Krijgt Warmerdam nog wel de bal. Dat is goed gedaan. Wordt er een overtreding gemaakt. Domme overtreding is het van Misoui. Lijkt het te zijn. Daardoor krijgt de Graafschap met nog 50 seconden te gaan. En als mijn stem er ook bijna vandoor gaat hier. Moet het nog heel even volhouden. Met nog 40 seconden te gaan zal dit echt de allerlaatste mogelijkheid zijn van de Graafschap op een eventuele gelijkmaker. En dat merkt de Vijverberg ook. Ze gaan er met z'n allen nog heel even achter staan. Op de klok is het officieel nog 30 seconden in deze wedstrijd tussen de Graafschap en NAC. Vrije trap gaat zijn. Voor Verder de Jong gaat een uitdraaiende bal worden. Alles en iedereen in de 16. Dat betekent ook dat Ties Wiegers daar staat. Hoge bal. Als die goed voorkomt kan het een gevaarlijke kans worden. Als scheidsrechter Manschot klaar is gaat die vrije trap nu genomen worden. Verder de Jong richting de tweede paal. Gaat daar iemand staan. Dat is wel een kopbal. Bal blijft liggen. NAC schiet de bal weg. Nog niet helemaal verdwenen de aanval. Bal nu in de middencirkel. Weer een lange bal richting de linksbuitenpositie. Maar dan is het klaar. Dan is het een nederlaag voor de Graafschap. De Graafschap verliest hier in eigen huis met 2-1 van NAC Breda. En blijft daardoor de malaise in Doetinchem nog heel even aan. Er staan ook echt 4 jongens van de Graafschap liggen daar met gespreide armen en benen op de grond. Gestreden van wat het waard was, voor wat het waard was. Maar het was voor deze wedstrijd niet goed genoeg. Wij gaan naar de interviews. Wij gaan afsluiten, of ik ga afsluiten hier voor vanmiddag. Bedankt voor het luisteren naar dit live verslag van de Graafschap NAC Breda hier op Regio 8. Eindstand na 93 minuten en 4 seconden spelen. 1-2.
1: Helaas weer een nederlaag voor de Graafschap. En daarmee met die nederlaag komen ze op de laatste plaats ook uit in de keukenkampioen-divisie. Dus, en volgende week gaat de Graafschap weer opnieuw proberen. Volgende week zondag van spelen ze weer thuis tegen Den Bosch. Die wedstrijd begint om 2:30 en stuk weer ook te horen hier bij Regio 8. Sven Cornelissen, bedankt voor de techniek. Wij zijn er volgende week weer. Fijn weekend nog iedereen.
2: Daaraan! Het live verslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.

0: Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is die linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog, met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: De

0: En u zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind de perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met Vin.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu-apotheken en verpleegkundigen en verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de vereniging tegen de kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid, Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen, en verpleegkundigen en verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU... peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen... bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp... maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker.
4: Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè?
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
22: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
5: Sportlife.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exitpolls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: 18 plus. Speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
10: 7,7,7,7.
7: Oh, wat een geld.
10: 50.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Hey, vloertje leggen? Doe

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exitpolls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Holen, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikte tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.